veren. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hogevenen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium en ze kwam de slang zelf ophalen. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is er meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis bij de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 afleveringen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog wat buien. In het westen is er meer kans op zon. En het wordt dan tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen en een goede nacht. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik die zijn er weer om je door die eerste of dat laatste stukje van je nachtdienst heen te helpen. Het is woensdag 19 augustus. En voor heel veel mensen is dit een van de eerste dagen terug. Terug op de bouw, terug in de zorg, terug in de cabine. Weer datzelfde bakkie koffie uit de automaat. Ja, ik heb dat zelf ook een beetje. Ik moet zeggen, nou, het werk viel wel mee, maar het ritme niet echt. Want op vakantie, ja, toen ging ik gewoon naar bed als het donker werd. Weet je wel, zoals de meeste mensen doen. En nu moet dat er in één keer weer uit. Dus ik sta op en dan rijd ik hierheen en dan doe ik alles wat ik altijd doe. En dan zit ik hier en ergens denkt mijn lichaam dan nog... jongen, wat doen we hier nou? Nou, vraag me af hoe dat met jou gaat. Hoe vergaat het je, die eerste dagen terug? Was het zwaar om weer te beginnen? Of viel het mee? Laat het even weten via de NPO Luister-app of bel even gezellig op 0800-1122. Zometeen beginnen we met muziek van Aretha Franklin, Chef Special en de Red Hot Chili Peppers. Maar we beginnen met Duran Duran en The Wild Boys. Goedemorgen, welkom bij Dag Nacht.

0: The Lazy Song van Bruno Mars. Heerlijk om mee te beginnen, toch? Beetje luier. Beetje erin luieren of zo. Vanuit je luiheid. Beetje opstarten. Ik vroeg je net, hoe zijn die eerste dagen voor jou dat je weer terug bent aan het werk bevallen? Is het zwaar of viel het wel mee? William die zegt, mijn ritme, ik flip aandelen. Ik zit al 2 maanden naar een stil scherm te staren. Gisteren eindelijk weer eens actie. Dus nou ja, dat kan je natuurlijk ook doen s'nachts. Dat denk ik helemaal niet aan, maar dat kan natuurlijk ook gebeuren. Renzo die zegt, goedemorgen Sam, ik hoef gelukkig nog maar 3 nachtdiensten. En dan heb ik 3 heerlijke weken vakantie. Oh, ik ben een beetje jaloers van Renzo. Ik zat er nog wel zo 3 weken aan vast willen plakken. Judith die zegt, ik ben ook net weer begonnen. Ik vind het wel fijn, weer een beetje ritme. Marco Nijzen die zegt, goedemorgen Sam en Jarno. Ik moet nog vakantie krijgen, maar ik ben er wel aan toe. De accu is een beetje leeg. En Thomas die zei, ja, na 1 dag dacht ik, ik ben er helemaal klaar mee met dat werk. Maar nu op 3 denk ik, nou, toch wel weer lekker. Ja, zo zie je maar, hè. Je moet er soms gewoon even een beetje aan wennen.
1: De dag-nachtplaat.
0: Maar er zijn genoeg dingen die je in het ritme houden, zoals deze dag-nachtplaat. Ik heb 2 platen meegenomen en de ene die is wat actiever. Als je denkt, nou, lekker, ik heb zin in mijn werk. En de ander die is voor, nou, lach ik me nog maar even lekker in mijn bed. Of misschien ga je zometeen wel naar bed. Is dat dan ook een toepasselijke plaat? Jij mag kiezen welke we gaan horen. Zometeen, dat kun je doorgeven via de app. Of via 0800 112. Hier is de dagplaat.

0: 2000 zijn, hoor. Ik ben er niet helemaal zeker. Een heerlijke plaat om lekker bij op te staan en wakker te worden, denk ik. Maar ja, goed, wat is dan de nachtplaatkeuze?
1: Nachtplaat.

zo inbeelden als je dan in je eentje in een vrachtwagen zit en je hebt er geen zin in omdat je net twee heerlijke weken met je familie hebt gehad. Dan voel je dit. Misschien is dat dan toch niet de plaats waar je voor moet gaan. Laat het even weten. Pak de NPO-luister-app erbij en app het even door. Dagplaat of nachtplaat. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Dan voor nu, voor jou, de Shakespeare Sisters op NPO Radio 2. En Stay!

0: Jesse, Jackstyle en John. En Turn the Lights Off. Laten ze maar gewoon de drie J's noemen, toch?
1: Ja. De dag nachtplaat.
0: Ja, wel een hele moderne, energieke versie van de drie J's, moet ik zeggen. De dag nachtplaat, je kon kiezen uit twee platen. Eric Carmen en All By Myself. En Mark van Dalen en Waterverf. Valt me nog mee eigenlijk hoeveel mensen voor de nachtplaat hebben gestemd. Had ik niet verwacht eigenlijk deze nacht of zo. Weet het niet, misschien heb ik een andere energie. Ik zie bijvoorbeeld Marco gaat voor de nacht. Lika, Jacob, Roland. En dan William, Peter en Stefan voor de dag. Kijk, hebben we nog iemand aan de telefoon, Jarno? Ja? Oh ja, oké, het is toch gelukt. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Met wie heb ik het genoegen? Ik kon het even niet zien.
2: Met Lianne.
0: Dag Lianne, volgens mij hebben we elkaar nog nooit gesproken, of wel?
2: Nee, wij niet.
0: Jij belt altijd op andere dagen dan, of zo?
2: Nee, jullie bellen mij altijd op andere dagen.
0: Oké.
2: Nee, Jarno goed. Kent mij trouwens wel.
0: Wie kent jou? Jarno?
2: Ja.
0: Ja, Jarno, dat is gewoon de rode draad van de show. Die zit hier gewoon de hele week.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ja, fantastisch, hè? Zo goed van die jongen.
2: Hey,
0: maar goed, wat moet ik over jou weten? Want ik ken jou niet. En dat vind ik wel leuk om iets over jou te weten te komen dan.
2: Nou ja, ik ben 's morgens om een kwart voor vier sta ik op.
0: Ja.
2: En dan begin ik de dag.
0: Ja.
2: Een beetje langzaam opstarten.
0: En waarom zo vroeg? Is dat vrijwillig?
2: Nou ja. Dat is vrijwillig verplicht.
0: Vrijwillig verplicht, oké. Okay, dus je hebt er redenen voor, maar je wilt niet vertellen wat het is dan precies.
2: Dat wil ik wel vertellen, hoor.
0: Oh, nou.
2: Ik heb ooit in mijn jonge jaren de keuze gemaakt om een boerderij over te nemen.
0: Ah, oké. Okay. Dus je moet vroeg op om voor dieren te zorgen? Of
2: Ja, zo, onder andere.
0: En welke dieren heb je dan?
2: Ik heb een rundveebedrijf.
0: Ah.
2: Bedrijfje. Een van de kleinere bedrijfjes.
0: Oké. En rundveebedrijf, dat betekent dat... Dat zegt dan niet zoveel over of het dan melk produceert of vlees.
2: Melk, ja, melk.
0: Oh, wat
2: melk.
0: Leuk. Ja, nou ja, leuk. Vind heel leuk?
2: Ik doe de melk en mijn man doet de kaas.
0: Ach, wat grappig. En dat maak je dan helemaal zelf ook?
2: Ja.
0: Wauw. Nou ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik zou het zo leuk vinden om een keertje langs te komen op een boerderij. Om te kijken hoe dat gaat.
2: Doe dat.
0: Want
2: je collega's hebben het alles gedaan.
0: Oh ja, echt waar? Wie heb je langs gehad dan?
2: Jan Willem.
0: Oh ja, Jan Willem Roodbeen. En Jeroen Kijkende Vechten.
2: Juist, die zijn in december bij ons geweest. En toen heeft Jan Willem kaas gegeten. En hij dacht, die collega's die me hier naartoe gestuurd hebben, die ga ik verlaten.
0: Ja, goed, zo gaat dat heel af en toe. Het is helemaal niet erg.
2: Zo gaat dat, hè? Ja.
0: Nee. Maar kijk, ik ben een groot gebruiker van kaas. Dus wat mij betreft is het wel goed ook een keer om te weten hoe dat dan allemaal precies gemaakt wordt en zo.
2: Nou, dan, ik wil het nummer van mijn man wel geven. Dan kan die een keertje een rondleiding geven.
0: Nou, lijkt me hartstikke leuk. Jeetje, en zo gaan we dus van je helemaal niet kennen naar dat ik je straks ga ontmoeten misschien al, Lianne.
2: Wie weet.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Hé, je mag kiezen uit de dag of de nachtplaat.
2: Ik heb gekozen voor de nachtplaat.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is snel. Je staat op boerderij, er moet flink gewerkt worden, dus dat zal wel Waterverf worden. Maar dat is dus niet helemaal.
2: Nee, ik ben een soort stoommachine.
0: Ja.
2: Ik start 's ochtends wat langzamer op. En als ik eenmaal op stoom ben, dan ga ik in één keer door.
0: Dus we gaan gewoon even lekker rustig beginnen.
2: Rustig beginnen. En dan de hele dag is het hurry up. En vanavond is het langzaamaan en dan is het puff.
0: Ja.
2: De stoommachine gaat aan.
0: Ja. Nou, ik ga je dan een beetje helpen opstarten met Eric Carmen en All By Myself. Werkt ze nog vandaag?
2: Dank je.
0: Doei.
2: Ja, dag hoor.
1: Nachtplaat.

0: De Chevys en Amigo op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, eind augustus, begin september maken we bij NPO Radio 2 ruimte voor iets bijzonders. De Wensweek voor KWF. Van 31 augustus tot en met 4 september vullen we wensen van mensen die zijn getroffen door kanker. En er zijn al heel veel wensen binnengekomen. Echt hele mooie wensen. Maar grote wensen en ook kleine. Niks is te gek. Je kan het gek niet bedenken. Het kan ook iets heel kleins zijn, hè? Gewoon, een dagje naar de dierentuin of zo. Voor iemand voor wie dat heel moeilijk is. Zou kunnen. Bij Radio 2 zijn we hard bezig om al die dromen uit te laten komen. Maar we willen dus ook iedereen die een wens heeft in de gelegenheid stellen om die bij ons neer te leggen. Dus ken jij iemand of ben je iemand die in aanraking is gekomen met deze ziekte? En je verdient een beetje een steuntje in de rug. Geef dan jezelf op of iemand anders op. En dan kunnen wij misschien wat verlichting bezorgen na wat zware tijden. Doe dat via de NPO Radio 2-app. En wat ik zei, ja, het kan groot zijn, het kan klein zijn. Dus een ballonvaart kan, maar ook een plaat.

Smooth, hè? Santana, samen met Rob Thomas en Smooth op NPO Radio 2. Pim pam, pim pam, plaats. Ja, ik zet je al een klein beetje te teasen, hoor, met een dingetje van... Oh, daar gaat hij. En je weet hoe laat het is dan, hè? Dan is het tijd voor Pim Pam Plaat, het ouderwetse spelletje. Maar dan zoeken we geen dieren of beroep. Nee, we zoeken een plaat. Ik ga draaien aan dit schijfje wat je net hoorde. Daar komen twee letters uit. De eerste letter is voor de artiest. En de tweede letter is voor de titel. En met die combinatie ga je op zoek naar een plaat die daar dus bij je past. Klinkt simpel, hè? Maar dat is het dus helemaal niet. Nee, vooral niet voor mijn grijze massa. We gaan eens even draaien. De eerste letter is de O van Otto. Dus de O van Otto voor de artiest. En de tweede. Dat is de N van Nico. Dus we zoeken een artiest. Die begint met een O. Dus bijvoorbeeld Otis Redding. En dan moet hij een liedje hebben gemaakt. Dat begint met de N van Nico. Ja, ik weet niet of dit een hele makkelijke is. Ik denk het niet. Maar als je er al bent gekomen, dan kun je wat je hebt bedacht even doorgeven. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Maar je kan ook even bellen 0800-1122. Heb ik nu nieuwe muziek van een band uit Dublin. In 2024 hadden ze hun eerste topsong. 16 oktober komt er een nieuw album. En gisteren kwam de eerste plaat uit. En hij heet Marianne. Ik heb het over... Fontaine's DC.

0: King. Op NPO Radio 2 en Love and Pride. Pim Pam Plaat. We spelen het spelletje waarbij je zelf op zoek moet gaan naar een goede plaat. Die past bij de letters die we hebben gedraaid. Dus we hebben gedraaid de O van Otto. En de N van Nico. Nou, dat is niet al te makkelijk, heb ik ook gemerkt. Maar er zijn toch oplossingen te vinden. Jacco die kwam met Not The One van Offspring. Martijn kwam met Oasis. En dan denk je, Oasis, welke plaat dan? Ja, Nunderwall had u bedacht. Hans, die kwam met Goedemiddag, oma Henk. Neem een ander in de maling. Ja. En dat is hem allemaal niet geworden, want die het wel is geworden. Die meneer heb ik aan de lijn. Goedemorgen, Ruben. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij had iets en dat hadden een aantal anderen ook. Dus ik moet ook even credits geven aan David en Marco Nijssen. Maar we hebben jou uitgekozen om even de woordvoerder te zijn voor deze plaat. Waarom deze plaat, Ruben?
1: Nou, waarom deze plaat? Ozzy Osbourne heb ik gekozen, No More Tears.
0: Yes.
1: Ozzy zijn we vorig jaar natuurlijk verloren. Die is overleden, helaas.
0: Ja.
1: En dit is gewoon een muzikaal hoogstandje met onder andere een geweldige baslijn waar hij mee opent en het schitterende gitaarwerk van Zakk Wylde. Nou, dat is het eerste wat je in je opkomt dan.
0: Een mooiere introductie kan ik eigenlijk niet geven. Dus weet je, ik dacht ook, deze draaien we niet zo heel vaak. Laten we maar meteen de albumversie pakken. De extra genieten,
1: geweldig,
0: toch? Nou, zet je radio lekker hard.
1: Dat gaan we doen.
0: En ik wens je een hele fijne nacht toe.
1: Hetzelfde,
0: Rex. Hoi!

0: In the bush.
1: Goeienacht. Wat fijn dat je luistert.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden nu afgegraven. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoka Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die al hebben. En de VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. De natuurbrand in België, of bij de natuurbrand in België, is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Valerie. Een hele goede morgen en welkom bij Radio 2 op deze woensdag 19 augustus. Mijn naam is Sam. Ik ben een beetje de eerste in de estafette ploeg van NPO Radio 2. En om 6 uur geef ik zometeen het stokje over aan Daniel en Roelof. En die geven hem weer aan Bart. En die geeft hem weer door en weer door. En uiteindelijk eindigt het allemaal bij Tim op het Broek. Wat een team, hè? Misschien wel nog iets beter dan die vrouwen die zondag even met 2 vingers in de neus een gouden medaille wonnen op het EK. We zijn er de hele dag voor je met heerlijke muziek. Wat dacht je van dit uur nog? Meatloaf, Alice Cooper en Gabriella Chilmi. En als je nou denkt, wat? Wie? Gabriella wat? Nou, zometeen als ik hem ga draaien, dan heb je hem meteen. Want dan denk je, oh ja. Maar goed, eerst nog even kort de dag doornemen. Deze woensdag, wat heeft het allemaal in de aanbieding? In Nijmegen heeft iedereen vandaag waarschijnlijk slecht geslapen. Want daar zijn ze allemaal gespannen over wat daar gaat gebeuren vandaag. NEC, die neemt vandaag namelijk op tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Voor de eerste wedstrijd in de play-offs van de Champions League. Dus het is vandaag voor het eerst dat de Champions League hymne te horen is in de Goffert. Verder viert vandaag voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton zijn verjaardag. Hij wordt 80 jaar oud. En dat op de dag dat de Amerikanen weer heffingstarieven gaan invoeren op producten uit Canada. Binnenkort waarschijnlijk ook op Europa en daarna op de rest van de wereld, want zo gaat dat. Tot het dan weer niet zo is. Je weet het niet. En tot slot, er vinden vandaag 2 zittingen plaats in een Australische rechtszaak over een vrouw die een lunch met giftige paddenstoelen aan haar schoonfamilie serveerde. De Australische vrouw die werd in 2025 schuldig bevonden aan 3 moorden en een poging tot moord. En ze kreeg daar een levenslange gevangenisstraf voor. Maar daar was ze niet blij mee, want ze vindt ze is onschuldig. Het serveren van paddenstoelen die giftig zijn, waar bijna iedereen aan doodgaat. Nou ja, nou, het is wel in ieder geval een hele creatieve manier om nooit meer naar je schoonfamilie te hoeven.
1: NPO Radio 2.

heerlijk toch. Meatloaf en I'd Lie For You and That's The Truth op NPO Radio 2. Nou, heel veel lekkerder kan je volgens mij niet je bed uitrollen. Maar stel, deze woensdag valt toch net even wat zwaarder dan een gemiddelde woensdag, omdat je deze week weer voor het eerst aan het werk bent. Dan heb ik dus nu een muzikale cafeïneboost. Eentje die beter werkt dan koffie, gezonder is dan Red Bull en ervoor zorgt dat je geen satéprikkers meer nodig hebt om je ogen open te houden. Het is Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy op NPO Radio 2.

0: Ja, dit is er dus. Gabriella Chilmi. Dit is er, Gabriella Chilmi en Sweet About Me. Ja, misschien had je dat oh ja momentje, ja, had ik wel van tevoren even moeten zeggen. Dit is Gabriella Chilmi. En dan had je gezegd, oh ja. Dat drugs rotzooi is, dat weten we hopelijk allemaal. En wie dat helaas heeft ervaren is Jet Rebel. Ging een tijdje heel slecht met hem, maar hij is weer helemaal terug. 10 jaar clean en op dit moment bezig met de beste prestatie van zichzelf neer te zetten. De beste versie van zichzelf misschien wel. Niet alleen op muzikaal gebied, maar ook op dagelijks gebied. Hij is helemaal op de gezonde tour, zodat hij in de toekomst geen liedjes meer hoeft te maken die dan een excuusbrief zijn aan zijn moeder. Maar een brief die een en al trots uitstraalt. Dat zou ook leuk zijn. Maar dit is die excuusbrief.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

op NPO Radio 2. Echt supergezellig. Tijdje geleden wel weer. Het is er weer tijd voor. Ze liggen er weer. Kruidnoten in augustus. En elk jaar gaat het weer een beetje over hetzelfde. Dat het zo vroeg is. En dat het elk jaar wel eerder lijkt te komen. Nou, en dat heb ik even uitgezocht. En er is iemand die houdt het al 14 jaar bij. En de eerste kruidnoot van dit jaar werd officieel gespot op 9 juli. In 2016 lagen ze er pas op 13 augustus. Maar in 2012 was het 16 juli. Dus je ziet het niet altijd eerder per se. Bij de grote supermarkten komen ze al ruim 10 jaar... in de laatste week van augustus in het schap terecht. En fabrikanten die zeggen precies hetzelfde. Er verandert eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus ja, het is niet elk jaar vroeger. Het is gewoon elk jaar heel vroeg. Dat is het meer. En dat is eigenlijk al zo sinds we klein zijn. Ik vraag me alleen af of het niet leuker is als ze gewoon korter te koop zijn. Want dan is het echt iets wat lekker samengaat met de decembermaanden, weet je wel. Dan voelt het toch wat specialer of zo. Maar er is ook een ander ding mij opgevallen waar we het ook echt eventjes over moeten hebben. En dat is het aantal varianten. Een bekende fabrikant van de kruidnootjes die zit middels op meer dan 50 smaken. 50 smaken aan kruidnoten of pepernoten, of hoe je die dingen ook noemt. Ze zijn er nu in crème brûlée, mango cheesecake en pornstar martini. Zeg, mag ik wat pornstar martini kruidnoot alsjeblieft? Oh, lekker. Nou, Jumbo die heeft bijvoorbeeld 11 chocolade varianten. En dit jaar dus ook eentje met banaan erbij. En bij Kruidvat hebben ze er eentje met matcha in het schap liggen. Ja, het is echt waanzinnig. Goed, nu de vraag aan jou. Vind jij het ook jammer dat ze al in juli te krijgen zijn? Dat ze niet alleen in december er zijn of zo, weet je wel? Net als ik. Vind je dat ook? En blijf je bij de gewone kruidnoot? Of denk je, nou, laat die 50 smaken maar komen. Laat het me even weten. Typ het eventjes door in de NPO Luister-app... of pak de telefoon 0800-1122. Pornstar Martini pepernoten. Waar houdt dat nou op, joh? Straks heb je zure haring met espresso speld pepernoten. Het wordt dus zo langzamerhand een knotsgekke Wild Wild World...

0: Drive-by van Train op NPO Radio 2. Ja, ik vroeg je net die kruidnoten en al die nieuwe smaken. Is dat wat jou betreft dikke prima? En how about the timing? Weet je wel, ze liggen altijd heel vroeg in de winkel. En dus niet elk jaar vroeger, dat hebben we nu al vast kunnen stellen. Maar toch, weet je, het is zomer, joh. Net terug van vakantie, pepernoten in het schap. Dus ik vroeg me af hoe jij erover dacht. Angela, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Ja, ik lees, jij zegt, ja, ik vind het ook onzin. November is vroeg genoeg.
1: Ja, jij zei december. Ik denk, nou, het mag wel iets eerder. De
0: ja, het is
1: komt in november aan.
0: Ik had er niet goed over nagedacht. Ik was helemaal vergeten dat Sinterklaas natuurlijk al in november aankomt. Dus dan is het wel gezellig om pepernoten te hebben. Anders, waar moeten die pieten dan mee gooien?
1: Precies. Ja. Dat dacht ik ook. Dus ik dacht, november is prima tijd.
0: Ja, maar niet eerder.
1: Voor mij hoeft het niet. Nee. Maar ja, goed, als er mensen zijn die helemaal verslaafd zijn aan pepernoten, dan is het natuurlijk wel fijn.
0: Ja, maar dan is het toch ook goed dat ze niet het hele jaar of het halve jaar beschikbaar zijn. Want dan eet je helemaal suf van die pepernoten of kruidnoten.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: weet je trouwens wat het verschil is tussen een kruidnoot en een pepernoot? Het is niet dat er een mop komt of dat ik het antwoord weet, hoor. Het is echt een oprechte vraag. Ik weet het ook niet.
1: Ik heb het volgens mij wel geweten,
0: ja,
1: maar...
0: Nou, zo zit het bij mij ook.
1: Ik weet het niet meer.
0: Nee, nou ja, misschien dat iemand dat even door kan
1: hebben. Ik durf niet het juiste antwoord te geven.
0: Ja, of we gaan het even opzoeken straks. Maar, maar ik las ook dat jij eet dus helemaal geen pepernoten meer.
1: Nee, ik vind het niet meer lekker.
0: Hoezo niet? Wat is er gebeurd?
1: Er was één soort die ik eigenlijk lekker vond.
0: Ja.
1: En dat was Friese pepernoot van Bolletje.
0: Oh, ja, dat mag wel. Nee, prima. Oh. Ja hoor, zeg maar gewoon. Want je vindt het toch niet meer lekker, dus dat is geen reclame met dit. Nee.
1: Jawel, die vind ik nog wel lekker. Maar
0: die vind je nog wel lekker.
1: Die is er dus uit. En die is nou allemaal vervangen door die, door die rare smaakjes die jij net allemaal op hebt genoemd. Want dit is een hele ouderwetse eigenlijk, die van vroeger nog. En die vond ik altijd lekker.
0: Ja.
1: En die gewone saaie pepernoot, om het zo maar te zeggen, die vind ik niks aan.
0: Dat
1: die heb ik nooit lekker gevonden.
0: Oh, die heb je gewoon elke keer toen je klein was al en de pieten kwamen langs en die gooide peper. Dat je dacht, nee, doe mij maar een schuimpje.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, maar welke smaak moet er dan komen om jou terug te winnen? Vroeg ik me af.
1: Ja, die ene die ze eruit hebben gehaald.
0: Ja, nee, maar met een beetje fantasie. Dat je denkt, nou, ik wil wel eentje met meer kaneel of zo. Of wat moet het zijn? Wat denk je aan? Want kijk, die fabrikanten zijn waanzinnig als een gek bezig.
1: Ik doe nou een low-carb-tie. Ik pak helemaal geen pepernoot.
0: Ja, ja. Dus een koolhydratenvrij speld vieze de noot.
1: Arm. Koolhydraten. Ja, maar of die echt lekker zullen zijn, dat weet ik ook niet. Want ik kan niet zeggen dat nou alles even lekker is.
0: Dat is ook waar.
1: Eten.
0: Hey, weet je,
1: het helpt wel tegen afvallen, maar dat het nou altijd super lekker is of makkelijk, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, maar goed, er zijn smaak genoeg om te proberen. Ik zat ook nog even te denken over wanneer die dingen te koop zijn. En eigenlijk is het wel handig dat ze nu al te koop zijn. Want als ze er nou pas in november zouden liggen, ja, dan koop je misschien één, misschien twee zakken. Want je moet dan wel de goede hebben, hè, die past bij de tijd van het jaar. Maar nu heb je dus al 5 maanden. En dan kun je dus in augustus die banaan proberen. En daarna die pornstar martini. En aan het einde nog een keer die zure haring, weet je wel. Dus dat is misschien wel een strategietje.
1: En dan moet je in januari 5 maanden erover doen om het 12 te krijgen.
0: Ja, zeker waar. Nou ja, een beetje Ozempic, hoppa. Ja, toch. Het zit zo weer over. Hey, dankjewel.
1: Oké. Okay.

Peter Frampton en Show Me The Way live uit 1976 op NPO Radio 2 hoorde je zojuist. Gek pratende geluidje van zijn gitaar, wat je dus goed hoorde in die opname. Dat heet dus een talkbox in zijn slangetje naar zijn mond. En daarmee vervormt hij eigenlijk de gitaar en maakt hij er ook een soort van woorden mee. Dat is leuk, hè? En dat doet hij dus kennelijk ook gewoon live. Hartstikke tof. Dit was het wat betreft dag-nacht voor deze nacht. Ik wens je zometeen heel veel plezier met Daniel Lippens en Roelof. Het gaat supergezellig worden, dat weet ik zeker. En ik spreek je dan morgen weer. Want ik ben hier de rest van de week nog. Dus morgen en dan vrijdag weer. En dan gaan we samen weer het weekend in. Lekker toch? Laat je achter met deze bijzondere versie van Paul Young. And Every Time You Go Away. De albumversie. Doeg!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Lars Melitze met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar de heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Want Erik Evengroen zit bij de ANWB. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erik Evengroen.
4: En goedemorgen, Daniel. En Roelof ook.
3: Goedemorgen,
4: hebben we dat
3: Evengroen.
4: Allemaal
3: Hallo.
4: Gehad?
3: Ja. Goedemorgen, zo
4: allemaal. Goedemorgen, zo, voor iedereen jou. Ook trouwens. Luisteraars, iedereen. ja, vertel. Op de weg is nog niet zo heel veel aan de hand op dit moment. En ja, we zagen gisteren wel, en zeker gisteravond, dat er toch wel weer voorzichtig aan sprake gaat komen van een spits. Gisteravond hadden we ruim 400 kilometer. De file, maar in de ochtenden valt het nog mee. En ja, dat zal vandaag nog niet zo heel veel anders zijn. En is erbij ook nog een keer woensdag, want ja, de drukste dagen van de week, dat weten we ook, dat zijn de dinsdag en de donderdag. Dus ja, links en rechts zullen straks al wat korte files ontstaan en dan ga ik me melden uiteraard.
2: Ja, daarover gesproken, gisteren was het zo druk op het Mediapark.
3: Ja,
2: dat, ja, dus hadden we hier uitzending gemaakt, dus hadden we daarna nog bij BNNVARA afgesproken. Mm-hmm. En op een gegeven moment zaten wij met z'n allen zaten wij op Roelof te wachten. En op een gegeven moment rond 1:50 worden wij gebeld. Hij zei, ja, wat zei jij, Roelof?
3: Ik was er helemaal klaar mee.
2: Hij is gewoon naar huis gereden.
3: Nou, er was nergens op het Mediapark. En ik heb een
4: pasje. Iedereen?
3: Ik heb een golden pass, hè. Ik mag overal parkeren. Alles vol.
2: En de vraag was gewoon, waar is Roelof? Ja, die is naar huis gegaan.
3: Ja, maar ik had een rondje gereden. Op een gegeven moment was ik bijna weer thuis. Ik woon niet zo ver weg. Ik was weer bij die rotonde. Ik zag mijn hond. Ik dacht, ja, dan kan ik wel.
4: Dan ga je naar huis.
3: Ja, dan ga ik naar huis. Ik ga nu weer. Als we zo gaan beginnen.
4: Ja, nu ben je er. Zou er even een uurtje of 2 minimaal blijven, 3.
3: Ja, 3.
4: Ja. Ja. Zo is het.
2: Nou, Erik, dankjewel.
4: We horen elkaar later.
3: Yo.
4: Doei.
2: Ja, wat een verhaal was dat. Je kan ons 2 woorden sturen en een plaat erbij. En dan, wie weet, draaien we jouw plaat. En die 2 woorden, dat is niet meer, niet minder, die moeten ons motiveren om jouw plaat te draaien. Dus je kan bijvoorbeeld sturen geen parkeerplek.
3: Ja, parkeren en woede zou ik zo nog wat verder willen gaan.
2: Of een mooie dag.
3: Ja, dat ook.
2: Of vakantie voorbij en dan een plaat erbij. Laat het ons weten via NPO Luister.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas. Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
10: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
9: Al iets gevonden?
10: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
9: Doet NRV dat dan ook?
10: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
9: Weet jij waar mijn laptop ligt?
10: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
17: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: ding draai me nog een keer om. Gaan ze verdomme Gigi D'Agostino draaien?
1: Ja, dat was wel een leuk begin, toch? L'amour toujours, Gigi D'Agostino. Een hele goede morgen, het is 12 minuten over 6.

26. Verdrietig nieuws van de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij kampt al langer met gezondheidsproblemen en hij verbleef in een hospice. 77 jaar is hij geworden. De band scoorde hits als Sharp Dressed Man.

0: keer staan ze in de top 2000. Frank Beard die maakte 6 decennia lang deel uit van de rockband. Die zal doorgaan zoals hij dat gewild had. Laten de bandleden aan ons weten.
1: Ja, we gaan hem straks even draaien, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja,
0: we moeten wel even iets van ZZ Top in de show verwerken.
1: Een spannende dag gisteren voor onze premier Rob Jetten. En niet alleen vanwege dat katshuisoverleg in die leuke semi-vlotte kleding. Maar zijn verloofde Nicolas Kinan, die zit natuurlijk in het Argentijnse hockeyelftal. En die moesten spelen tegen onze oranje hockey mannen. Uiteraard was Jetten erbij om beide partijen aan te moedigen.
2: Vandaag de hele dag gewerkt en net snel vanuit Den Haag deze kant op gekomen om toch ook wel echt Nederland aan te moedigen. En een heel klein beetje mijn verloofde die misschien wel een goal kan maken voor Argentinië en dan Nederland gewoon de winst binnen sleept.
1: Ja.
0: Opslachtig te werken, hè?
1: Maar hij wilt natuurlijk gewoon.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk, hij is gewoon in dit geval. Liefde gaat voor functie.
0: Ik neem hem dat ook totaal niet kwalijk.
1: Nee joh, ja, gewoon lekker voor Argentinië, joh. Is prima.
0: Nou, die ene goal is uiteindelijk niet gemaakt door zijn verloofde. Maar Nederland won wel. 3-1. En de mannen zijn onze mannen dan, niet de Argentijnen, door naar de volgende ronde. Het ging ook over de outfit van de premier. Want ja, zou die nou op de tribune zitten in het oranje? Met rood-wit-blauwe accenten op de wangen, of in een Argentijn shirt. Nou, het was een pak met een oranje sjaaltje geworden. Redelijk neutraal. Jetten zegt zelf voor Nederland te juichen. Maar zijn verloofde steekt niet onder stoelen of banken. Dat Jetten hem ook natuurlijk behoorlijk aanmoedigt.
3: For you guys, it's your prime minister. For me, it's just my Rob. So for me, it's just my best supporter. My mom will disagree that he's my best supporter. But yeah, between my mom and Rob, is really my best supporter.
1: My mom en Rob. En dan wint Rob toch.
0: En let op als je de weg op gaat in Drenthe. Want boeren doen daar een stikstof of mars langs alle 12 gemeentehuizen van de provincie. Er worden heel veel boeren verwacht. Zij willen met deze mars hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. En ze hebben wel beloofd om niet over de snelweg te gaan.
4: Twee vandaag.
0: Stuur ons een plaat en stuur ons er twee woorden bij.
1: Ja, dus, dierentuin in Dreumes.
0: Dat zou bijvoorbeeld kunnen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. In jouw geval, maar ook in mijn geval.
0: Of tellen Frank en Beard ook als twee woorden dan? Of ZZ en Top?
1: Tuurlijk.
0: Dat mag natuurlijk ook. Stuur ons twee woorden en een plaat erbij. Maar inderdaad bijvoorbeeld ook iets als vrachtwagen en
1: geigerteller.
0: Nou, dat kan bijvoorbeeld.
1: Heb je wel een probleempje?

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: the Thieves is deze week de topsong. Hij heet Baby Cool.
1: Twee vandaag.
0: Twee platen, twee woorden en een plaat erbij. Die kun je doorsturen via NPO Luister. Robert die komt met Boerensnelweg. En daar hoort dan Highway to Hell bij. Dat vind ik op zich wel echt wel goed gevonden. Even kijken. Patrick wilde nog even terugkomen op ZZ Top. Die zei hij heette Frank Beard, maar hij was dus de enige zonder baard. Qua woorden komen er ook nog binnen vroeger en zolder.
2: Mm. Oh, de nostalgie, denk ik, hè? De zolder opruimen, kom je op.
0: Ik denk het wel, ja. Kilometers vreten met AC/DC.
2: Ja, Huub zegt ook nog geen baard. Dus die hint, denk ik, ook nog een beetje daarop.
0: Omdat hij dan ook ZZ Top wil horen. En vroeg op van Mark van Ham. Maar de woorden van Saskia, die waren wel prikkelend, om het zo maar even te zeggen. Vakantie en inbraak. Goedemorgen, Saskia.
3: Ja, goedemorgen, heren.
0: Wat is het verhaal achter vakantie en inbraak?
3: Mijn dochter is op vakantie en ik verzorg de planten en de tuin.
0: Ja.
3: Dus dat doe ik al een aantal weken. En vorige week stond er opeens een skateboard en een potje voor de deur. Dus ik dacht, nou wat raar. Dus die heb ik weggehaald. En de planten verzorgd. En gisteren kwam ik weer en toen stond er weer een skateboard voor de deur. En toen waren de gordijnen dicht. En toen dacht ik, nou dit klopt niet. Dus ik naar binnen en toen stond de schuifpui open en was er dus ingebroken.
0: Oh jee, maar...
3: En dat doen ze tegenwoordig meer, de inbrekers. Dan zetten ze van alles voor de deur om te kijken of mensen het weghalen of niet. En en als het dan misschien een paar dagen staat, dan denken ze, oh, dat is niemand thuis, ze zijn op vakantie. Dus wij wagen een ondernemende poging.
2: Maar de eerste keer had je het weggehaald. Dus hebben ze het gewoon nog een keer geprobeerd. Dus we zetten nog een keer dat skateboard neer. En dan gaan we testen. En toen was je er een paar dagen niet. En toen was er ingebroken.
3: Oh. Ja, want ik ga ongeveer één keer in de week er even heen.
2: Yeah.
3: En dan doe ik de planten binnen en de tuin. Ja, en nu stond het er weer heel duidelijk voor. En toen dacht ik, nou dat klopt dus niet.
0: En is er veel meegenomen, Saskia?
3: Kijk, mijn dochter is op vakantie en ik weet natuurlijk niet allemaal wat ze in huis hebben. Dus geen idee. Ja, ik denk sieraden. Mijn dochter denkt dat de sieraden weg zijn. Dus,
2: ga je ze dan meteen bellen of denk je van ik vertel het wel als ze thuis zijn?
3: Nou, dat was wel wat ik over na zat te denken. Maar ik dacht, ik heb sowieso eerst de politie gebeld.
2: Ja.
3: En gevraagd wat ik mocht doen. Nou, niks dus. Dus ik ben op een bankje gaan zitten in de tuin.
0: Ja.
3: Om te wachten tot ze kwamen. En toen heb ik eerst met de politie overlegd hoe en wat. En daarna heb ik toch maar gebeld. Ja.
0: Ja.
3: Ja. Het is natuurlijk heel vervelend.
0: Komen ze nu op stel en sprong terug? Of denkt ze, god, hè?
3: Nee, weet je, ik heb de politie ontvangen. En daarna kwam de forensische sporenonderzoek. En iemand anders heeft weer het raampje dichtgemaakt en een schuur waardoor ze naar binnen waren gekomen. Dus ik zei, ze komen nou niet meer terug. Dus
0: nee. Ja, en op een gegeven moment moet je ook denken van, wat kan ik er nog aan doen als ik nu terugkom? Tuurlijk. Nee, okay.
3: Nee, dus ik heb overlegd en gezegd, joh, blijf toch lekker even weg. En nu is het leed al geleden.
0: Zo is het.
2: Wel een goede tip die je ons hier amper zo even geeft. Laat de buren even vaak checken of er iets in je thuis staat.
3: Ik heb het natuurlijk doorgegeven aan ze. Ze hebben een buurt-app, dus daar hebben ze in gezet van, joh, dit is wat er gebeurd is. En toen zeiden de andere buren, goh, bij ons stonden er ook bloempotjes voor de deur. Weet je, ze blokkeerden gewoon de voordeur. En dan gaan ze gewoon kijken of het weg is gehaald of niet. En dat gebeurt dus wel heel veel in Delft.
0: Ja.
3: Dat ze dus iets voor de deur zetten. En dan, en dan via de achtergang naar binnen gaan. Via de brandgang.
0: Laten we hopen dat het meevalt met wat er allemaal is meegenomen. Dank voor de waarschuwing. En Saskia, welke plaat hoort daarbij dan?
3: Ik dacht Simply Red met Home. Ik denk, home, huis is toch je plekje, hè?
0: Ja.
3: Daar moet gewoon iedereen uitblijven.
0: Zo is het. Saskia, dank je wel voor je verzoekje en maak er toch een mooie dag van.
3: Ja, gaan we doen. Oké.

0: En je huis, daar moeten ze gewoon uitblijven. Zoals Saskia zei.
1: Zo is het. Het is een van mijn ergste nachtmerries.
0: Dat er wordt ingebroken.
1: Ja, lijkt verschrikkelijk.
0: Ja, is ook heel naar. Het is ook een beetje een soort aantasting van je privé natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Toch?
0: Ja, lijkt me ook niks. Aan de andere kant is dit ook een beetje een open deur. Want wie zou er nou zeggen... Nou, ik zit er echt op te wachten dat ze een keer langskomen.
1: Nou, ja... Nou, oké.
0: Nee, ja. Goed. Het is een druilerige woensdagochtend met veel regen. Maar aan de kust schijnt vaker de zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Ik heb een vriend en die ergert zich enorm als mensen zeggen... het heerst, weet je, over verkoudheid en zo. Ja, alsof mensen, weet je, broer, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt... ja, het heerst echt helemaal niet op dit moment.
1: Nou ja, ik wou gewoon even mijn empathische kant laten zien.
0: Je hebt ook gelijk, je bent mega empathisch. Over empathisch gesproken, gelukkig hebben we ook Carmen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, vakbonden CNV en FNV dreigen met nieuwe acties op Schiphol. Het gaat weer over de beveiligers op de luchthaven. De vakbonden eisen dat de werkdruk omlaag gaat, want die is gestegen nadat het aantal beveiligingsbedrijven op de luchthaven werd teruggeschroefd van 5 naar 3, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen, al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen. Dus daar hebben wij eisen over gesteld.
2: De vakbonden willen dat Schiphol en de bedrijven voor 12 uur vanmiddag met toezeggingen komen. Het is niet bekend wat voor acties er volgen als dat niet gebeurt. In mei leidde deze ruzie tot lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het gaat om restanten van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. In samenwerking met de huidige Syrische regering worden locaties afgegraven en mogen inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap ook kijken bij vermoedelijke locaties van het nucleaire programma. Het gevonden materiaal blijft in Syrië. Het land wil kernenergie gebruiken voor vreedzame doeleinden. Mensen die even terug willen naar hun jeugd, die kunnen op YouTube nu alle afleveringen terugkijken van dit programma. Ha!

0: liedjes kan.
1: Roelof kan nog helemaal meezingen,
2: daarin
1: hoor ik.
2: Daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Het gaat om 1600 afleveringen. Die zijn nu gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. De Nederlandse hockeyers hebben het uitstekend gedaan op het WK in eigen land. In de tweede poolwedstrijd werd Argentinië met 3-1 verslagen. Vanaf de eerste minuut speelde Oranje vol gas en dat was ook nodig, zegt aanvoerder Thierry Brinkman.
3: Tegen Argentinië, die staan er ook onbekend, dat je vanaf seconde 1 moet je aanstaan, echt aanstaan. Argentinië is gewoon een verschrikkelijk goede ploeg. Ze zijn zo sluw en leep, ze hebben zo weinig nodig om gevaarlijk te worden, maar wij hebben het denk ik heel goed gedaan vandaag, dus super blij.
1: En donderdag dan spelen de hockeymannen nog tegen Japan.
4: Roelofs fijne feitje.
2: Het is 19 augustus en het is Wereldfotografiedag. Hartelijk Wereldfotografiedag allemaal. Ik wil het even hebben over selfies daarom. De allereerste selfie werd al in 1839 gemaakt door een Amerikaan, Robert Cornelius. Die zette een zelfgemaakte camera in de achtertuin van de winkel van de familie. En die gebruikte een lens uit een operakijker. Had hij helemaal zelf geknutseld. Hij maakte die lens vrij, dan moet je rennen. En vervolgens zat hij 10 tot 15 minuten stil. Dat moest, daarom kijken mensen van die hele oude foto's zo heel serieus.
5: Ja.
2: Dus niet dat ze geen lol hadden, maar ze moesten gewoon heel lang zo stil zitten.
1: Van kramp eigenlijk.
2: Exact. En die foto geldt als de oudste nog bestaande selfie, fotografisch zelfportret. Maar hoeveel procent van de met je mobiel gemaakte foto's is tegenwoordig, want de selfie is geëxplodeerd, is tegenwoordig een selfie, denken jullie? Hoeveel procent van de foto's? Ja, ik zie Daniel, Daniel gaat richting de 70-80%.
5: Nee, dat valt wel mee. Ik maak vooral foto's van andere dingen.
2: Oh ja.
5: Maar ik denk toch wel
1: ik denk zeker de helft.
2: Zeker de helft, zeg jij?
1: Ja.
5: Ik denk iets lager. Ik zet in op 25%.
2: Nou, het is gemiddeld ongeveer 4% van je foto's wereldwijd.
1: Daar?
2: Ja, maar bij jongeren tussen de 18 en 24 is het ongeveer een derde. Dus die zijn er wat meer mee bezig.
1: Op Instagram alleen maar selfies.
2: En op jouw mobiel is dan de helft ongeveer?
1: Ik denk het wel, ja. Zegt dat iets over mij?
2: Ja.
1: Oké.
5: Feitje van de dag.
2: Ja, de allereerste selfie is stockout.
4: En Roelof.
5: Ja, jouw feitje van gisteren ging over Dirty Dancing, toch?
2: Jazeker.
5: Ja, I've had the time of my life.
2: Ja, ga hem.
5: We gaan hem gewoon vandaag draaien. Ja.

0: Somber. Ja, hij is wel een beetje de sensatie van het moment als je het hebt over jonge artiesten. Hij stond op Siget afgelopen weekend, daar had hij Zara Larsson meegenomen, over grote sensaties gesproken. En nu staat hij komend weekend op Lowlands, maar wie neemt hij dan mee? Dat is natuurlijk de grote vraag. En gaat het uiteindelijk nog uitverkocht raken, dat Lowlands?
1: Nou, dat wordt wel
0: Ik denk dat het lastig gaat worden, ja, zeker. Maar hoe dan ook, heel veel plezier als je een kaartje hebt en er naartoe gaat. Want het gaat niet alleen om de zielen, maar vooral om de vreugd.
1: Zeg je dat weer fraai?

Ter ere van Frank Beard. 77 jaar is geworden. ZZ Top en Give Me All Your Love in de ochtendshow. Gisteren hadden we het al over de Nederlandse Brooke Lynn. Ze heet eigenlijk Lynn Buitenhuis en ze komt uit Wilp. En ze doet mee aan het grote America's Got Talent. En afgelopen nacht was onze Lynn, hè, want we adopteren er gelijk natuurlijk. Was ze weer aan de beurt en ze zong een zelfgeschreven nummer.

0: Amerikanen zijn laaiend enthousiast. Na de finale mag er nog 24 uur gestemd worden. Dus morgenochtend rond deze tijd weten we of Lin weer een ronde verder is in America's Got Talent. Is heel spannend natuurlijk. En we kunnen niet stemmen vanuit Nederland trouwens. Heb ik nog even gecheckt. Maar,
1: oh, dat is jammer.
0: Nee, dat moet allemaal weer via zo'n televoting en zo. Een paar jaar geleden, weet je nog, deed Glennis Grace ook mee aan America's Got Talent.
2: What's your name?
3: My name is Glennis Grace.
2: The room is yours. Go ahead.
3: Thank you so much.

0: hoor. Ze haalden wel de finale, maar net buiten de top 5 eindigden ze uiteindelijk in America's Got Talent.
1: En, ze is natuurlijk groot geworden, of groot geworden, ooit ontdekt in de Soundmix Show.
0: Is dat zo,
1: Grace, ja? Volgens mij ook als Whitney Houston. Ze heeft wel wat met van dit soort talentenjachten.
0: Ja, dat ligt haar natuurlijk hartstikke goed. Ja, en dan kan je nu nog een opmerking. Ze deed best goed hoor. Ze haalde wel de finale, maar net buiten de top 5 eindigde ze uiteindelijk in America's Got Talent.
1: En, ze is natuurlijk groot geworden, ooit ontdekt in de Soundmix Show.
0: Is dat zo, Grace,
1: volgens mij ook als Whitney Houston. Ze heeft wel wat met van dit soort talentenjachten.
0: Ja, dat ligt haar natuurlijk hartstikke goed. Ja, en dan kan je nu nog een opmerking maken over iets met de supermarkt of zo.
1: Ja, dat gaat

0: Dualipa.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Reken maar, jullie mogen weer raden waar dit over gaat.
4: Clausula?
5: Ja.
4: Clausula, dat is... Nee, dat moet je even een beetje uitleggen even.
3: Ja, leggen jullie dat eens uit.
6: Nou, ik denk dit is... Rob Jetten geeft een rondleiding door de tuin van het Catshuis. Hè. Die hadden gisteren die casual day. Dus dit is een minister van staatssecretaris die zegt... Dit plantje ken ik niet. Is dit een clausula?
3: Nou... Nou...
7: Het klinkt wel als een plantensoort, inderdaad. Ja. Dat was ook een beetje mijn gedachte.
3: Nou, dan zitten jullie alle twee heel erg goed.
7: Ja?
3: Het is inderdaad een plant.
7: Ja!
3: Maar wat daarmee is, dat hoor je zo.
7: Maar is dit goed genoeg voor een broodje?
3: Ja.
8: Gestapte meisjes!
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn...

0: podcast Muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je

0: Wel Sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je Sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
12: Het is 1 minuut over 7. Goedemorgen, dit is Daniel en Roelof zijn al op de ochtendshow van NPO Radio 2. Met nu het nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
14: Het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export. Dus aanzienlijk. En we weten wel dat Trump gisteren nog heeft gesproken met Mark Carney, hè, de Canadese premier. Dus kennelijk is er een compromis bereikt.
13: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaan de importheffingen alsnog door. Boeren in Drenthe zijn van plan om vandaag bij alle 12 gemeentehuizen en het provinciehuis langs te gaan. Ze hebben een brief bij zich waarin ze zich uitspreken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Honderden boeren zouden meedoen aan deze stikstofmars. De politie heeft al laten weten boetes uit te delen aan boeren die met trekkers over de snelweg rijden. De teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, is er in Zandvoort misschien niet bij. Hij heeft volgens de Telegraaf een polsblessure. Liam Lawson, die 3 jaar geleden in Zandvoort zijn debuut maakte, staat klaar om hem bij Red Bull te vervangen. Dit weekend wordt voorlopig voor de laatste keer een Formule 1 race in Nederland gehouden.
12: En Carmen is erbij.
13: Ja, reken maar. Op de tribune. Een oplettende bewoner heeft een gevaarlijke plant ontdekt aan de waterkant in Rotterdam Prins Alexander. Het is een plant die hier niet hoort en andere planten overwoekert en verstikt. Ook waterdieren kunnen erdoor in gevaar komen. De gemeente pakt volgens de lokale omroep flink uit om dit groene monster aan te pakken.
15: Je ziet hier dat kleine plantje. Dat is de watercrassula.
16: Crassula?
17: Ja.
16: Crassula, dat is... Nee, dat moet je even een beetje uitleggen.
17: Het schijnt een exotische plant te zijn, maar voor de rest weet ik er niks van.
15: Waar die dan groeide, is zeildoek en zijn zandzakken neergelegd. En dat blijft daar tot begin 2028 liggen. Dan gaan we die weghalen en kijken natuurlijk of het gewerkt heeft.
13: Ja, dat is nog even afwachten, want de watercrassula plant zich razendsnel voort. Het weer, het is bewolkt, te trekken buien van west naar oost. Ook vanmiddag regen, vooral in het oosten van het land. En het wordt 19 tot 21 graden.
12: Dankjewel, Carmen. En dan moeten we het zo meteen hebben over de Fabeltjeskrant. Want je kunt al die oude afleveringen gaan bekijken. Ster.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Die flitsers met Tom bij TomTom.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu...
28: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Daniel en Roelof zijn al op.
29: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
30: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: op een nostalgische 19 augustus. Want vanaf vandaag zijn alle afleveringen van de Fabeltjeskrant online te zien. Ze zijn helemaal opgeschoond met verbeterde beeldkwaliteit en verbeterd geluid.
1: Lieve kinderen, wat een opluchting. Alles is weer goed gekomen. Willem Bever is weer normaal aan de arbeid gegaan. Ook Bor de Wolf is weer helemaal de oude. En wij dieren zijn meer aandacht gaan schenken aan het welzijn van die arme, zieke, stoffelde schildpad.
0: Ja, en tussen 1968 en 1989 werden de afleveringen van de Fabeltjeskrant voor het eerst op televisie uitgezonden. Werd uitgeroepen tot het beste kinderprogramma van de 20e eeuw. En nu kun je weer genieten van bijvoorbeeld dit.
2: Dankzij de inspanning van beeld en geluid, dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen op YouTube.
0: Ja, nou ja, dus
3: dat was Bor de Wolf die je hoorde.
0: Kun je alle afleveringen kun je weer terugkijken. Tussen de 1 en 2 miljoen mensen die keken destijds dagelijks naar de Fabeltjeskrant. Toen had je natuurlijk ook nog maar een paar zenders.
3: We hadden niks, we aten tulpenbollen. Het was die tijd. Ja. Hey, heb je geen tijd om de sportschool te bezoeken? Dan heb ik misschien goed nieuws voor je. Een paar minuten de trap op en aflopen. Nou, vooral op doet al veel goeds voor je gezondheid. Bij 6 trappen omhoog, dan haal je al een voordeeltje. Traplopen zorgt voor minder kans op hart- en vaatziekten. Leuk, weet je, ik las ooit ergens dat je traplopen niet kunt trainen. Dus hoe vaak je ook dat doet, je blijft altijd buiten adem als je niet bij één trap. N is 1. Maar nee, dat is echt zo. Ja.
0: Ik ben laatst voor het eerst op zo'n Stairmaster gaan staan. Dat is zo'n sportapparaat, ja. Maar dan is het een trap, zeg maar. En toen dacht ik enthousiast van, weet je wat, 20 verdiepingen. Hoe moeilijk kan het zijn? Omdat hij stelt voor van, wil je er 200 doen? Ik denk, even rustig.
3: Hey, zijn er mensen die dit doen?
0: Blijkbaar. Dus ik denk, even rustig beginnen. Ik doe er 20. Nou, na de 12 dacht ik al, hoe lang duurt dit nog? Het is echt uitputtingsslag. En dan heeft het AD vandaag een pagina gewijd aan de buitenlandse supermarkt. Want, zo wist de krant ons te vertellen... de supermarkt is over de grens een heuse toeristische trekpleister. We vinden dat hartstikke mooi om naar bijvoorbeeld die grote Franse supermarkten te gaan. Een consumentenpsycholoog die heeft het over supermarkttoerisme. 77% van de internationale reizigers gaat graag naar de super als ze in het buitenland zijn, om de cultuur te ontdekken, zich een echte local te voelen. En het is eigenlijk een soort souvenirwinkel geworden, want je vindt daar natuurlijk allemaal producten die je hier in Nederland niet in de supermarkt vindt.
3: Jij bent ook zo'n hypermarché-liefhebber, hè?
0: Zeker. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
3: Jij liet foto's zien vanochtend van kreeften waar die passen niet in mijn garage.
0: Nee, levende kreeften in de Franse supermarkt. Dat doen ze daar gewoon nog. Maar ik heb een keer dat ik in een supermarkt stond en die was zo gigantisch dat je gewoon van de ene kant gewoon het einde niet kon zien. Dat was zo enorm. Maar er zijn wel meer dingen die ik graag bezoek als ik in het buitenland ben. Ik ben ook wel benieuwd of als je nu zit te luisteren, of jij dat ook hebt, dat er dingen zijn in het buitenland waarvan je denkt, als ik over de grens ben, dan wil ik altijd even dit bezoeken. Bijvoorbeeld stuwdammen. Die hebben wij in Nederland niet. Ja, tenminste heel, heel klein schade. Maar ik vind dat als je gewoon aan de voet of bovenop zo'n dam staat en je hele blikveld wordt bedekt door stuwdam, dat geeft je een soort bepaald gevoel. Zo, dat iets is zo groot dat je het niet kunt bevatten. En dat roept een bepaalde...
3: Vindt het gezin dit ook leuk? Of is het weer papa moet weer naar een stuwdam?
0: Ja, dat laatste. Ja, okay. Ja, dat is wel. Die kleine vindt het wel leuk. Maar vrouwlief,
3: Dus en specifieke producten natuurlijk heb je ook. Ik weet dat er mensen zijn die zijn, als ze in Amerika zijn, dan nemen ze al de tandenbleekstrips mee. Want die zijn er veel krachtiger dan hier.
0: Ja. Nou ja, als jij ook zoiets hebt, als je iets te binnen schiet, laat het ons even weten. Stuur even een berichtje via NPO Luister. Dingen die je in het buitenland altijd moet bezoeken of toch mee terugneemt naar huis. Is het een bepaalde soort supermarkt? Is het? Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat vrouwen, als ze in de Verenigde Staten zijn, altijd even naar de Victoria's Secret moeten. Want dat schijnt daar nogal een attractie te zijn. Of bijvoorbeeld in Azië, hè, dat mensen bepaalde pillen gaan halen die je hier niet bij de apotheek kan kopen.
3: En Janne van de redactie had er altijd haarmaskers.
0: Haarmaskers?
3: Ja, die vliegt gewoon naar Bangkok voor een haar. Het is niet heel erg BNFara, maar ze doet het.
0: Heb je ook zoiets wat je altijd in het buitenland gaat halen? Of wat je altijd even wilt bezoeken als je over de grens bent? Stuur een berichtje via NPR Luister. Audioberichtje mag ook, hè? Dan kunnen we het gewoon zo uitzenden. The Golden Earring, I Can't Sleep Without.

0: Deepest Blue, een Edge of Desire. En wij vroegen ons af, als je in het buitenland bent, wat neem je dan zoal mee of wat bezoek je gelijk als je over de grens bent? Nou, we hebben weer een blik opengetrokken aan mensen die speciale dingen willen hebben. Bijvoorbeeld Vincent.
1: Ik weet wel wat ik bezoek op het moment dat ik de grens overga. Dat is het tankstation. Daar word ik zo vrolijk van als ik daar moet tanken. Ik kom daar zo graag.
0: Ja, in Amerika heb je dus ook die Buc-ee's, heet dat geloof ik. Dat is een tankstation. Nou, zoiets gigantisch heb je nog nooit in je leven gezien. Dat is echt gewoon 20 voetbalvelden aan tankstation bij elkaar.
2: Maar is tanken bijzaak of zijn het zoveel pompen?
0: Het zijn en iets van 200 pompen naast elkaar of zo. En dan ook nog eens een winkel waar je in kunt verdwalen. Jolanda die zegt Duitsland, de DM, dat is een bepaalde drogisterij. Dat vond ik fantastisch toen ik daar vroeger kwam.
2: Gert-Jan gaat altijd naar een treinstation en altijd naar een kerk of kapel. Dat is vrij traditioneel, hè? Kapelletje. Dat doen veel mensen natuurlijk.
0: Jenneke zegt, goedemorgen, als wij op vakantie zijn moeten we altijd naar de Brico Bouwmarkt. Geen vakantie is compleet zonder die. En meenemen siroop van Equibelle. Groetjes.
2: Ja, El vind ik ook mooi. Die zegt, oh ja, altijd zakken chips. Elke keer als ik in het buitenland ben, kijken wat voor smaken ze er hebben. Super tip, de San Carlo met limoen en pepersmaakje in Italië. Die met camembert in Frankrijk kun je beter overslaan.
0: Ik weet dat Emily de Wild, onze collega, die is ook helemaal fan van die Franse chips. En die gaat dan ook naar die supermarkt om daar zo'n heel schap te vinden met honderden zakken. Astrid?
3: Goedemorgen, hier Astrid. Ik wil altijd, als er iemand naar Oostenrijk gaat, dat ze voor mij rumkokos meebrengen. Oh. Dat zijn ontzettend lekkere snoepjes die verder nergens verkrijgbaar zijn.
0: Oh, ik had even iets anders verwacht toen je zei rumkokos. Lamri, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Nou, vertel, wat moeten we absoluut zien als we in het buitenland zijn?
4: Putdeksels. We lopen altijd rond en we kijken allemaal naar de vaste gebouwen en et cetera, als je in een andere stad of ander land bent. Maar putdeksels zijn ook mooie schilderijen. En daar geniet ik van. Die zoek ik altijd op.
0: Wat zit er in die putdeksels dan? Is dat, je zegt schilderijen, is daar zoveel liefde, werk en moeite in gestoken dan?
4: Ik vind van wel. Een voorbeeld in Japan heb je echt hele mooie tekeningen erop. Ik ben ook in Surabaya geweest vorig jaar. En daar had je gewoon elke putdeksel was gewoon... Ja, ik vind het gewoon schilderijen. Ik weet niet hoe ik het kan uitleggen, maar je moet maar eens even googlen en dan snap je gelijk wat ik bedoel.
0: Ik hoor je enthousiasme. Ik ben nog niet helemaal... Ik heb er nog niet helemaal een beeld bij. Maar
2: het is omdat wij nooit naar beneden kijken misschien. Wij kijken altijd om ons heen en naar boven.
4: Ja.
0: Nou, daar moeten we dus iets aan veranderen. Nou, Lamri, dankjewel voor de tip.
4: Ja, nou, succes. En als je er een vindt, dan zie ik ze graag tegemoet.
0: Oh, dan moeten we je even een fotootje doorsturen. Gaan we voor je regelen. Ik heb ook Natasja aan de lijn. Doei, Lamri, trouwens. Doei, doeg.
4: Oké, okay, groetjes.
0: Natasja, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat wil jij in Frankrijk altijd zien?
5: Ja, we hebben ooit uit Geitje is dat geboren. We zoeken altijd een ACTion.
0: Ja.
5: En Mac willen we altijd afvinken en de Decathlon.
0: Maar waarom die? Dat is toch, die heb je toch ook hier?
2: Alle drie?
5: Ja, geen idee. Dat is ooit uit een geitje geboren. En dat is gewoon traditie geworden.
0: Nou, moet ik wel zeggen dat de Mac in het buitenland... Dat is dan in één keer wel een hele ervaring, hoor. Want bijvoorbeeld in Italië, dan is het in één keer smaakt het wel. Dat is echt zo.
2: Wat is er dan anders? Of ja, is gewoon nou, het gevoel?
0: Sommige landen hebben bijvoorbeeld voedselregels, waardoor ze dus verplicht lokaal vlees en zo moeten gebruiken. Daar wordt het al anders van. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk ook altijd andere producten. Hè? Ik bedoel, met croquet kom je daar niet tegen. Daar heb je weer de macamembert of weet ik veel wat allemaal.
2: Herken je dit, Natasja?
5: Ja, in Frankrijk wil inderdaad ook de smaak wel afwijken.
0: Ja, het heeft toch een bepaalde... Ja, je ne sais quoi.
2: En je mag er bij drinken daar, toch?
0: Ja, biertje bij de Mac, dat ook nog eens. Nou ja, Natasja, dankjewel voor de tip.
5: Ja, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van.
5: Hetzelfde. Doei.

0: die dingen uit het buitenland. Jeroen, die hebt nog over de Kaufland in Duitsland. Ik ben daar laatst voor het eerst naar binnen gelopen. Ik was toevallig in Duitsland. Mensen hadden dat allemaal tegen mij gezegd. Je moet in die Kaufland gaan kijken.
1: Wat
0: ja,
1: koop je daar dan? Wat is het voor?
0: Oh, het is gewoon een soort supermarkt. Maar het is allemaal natuurlijk, alles is groter daar. En ze hebben nog een hele afdeling met honderden soorten sigaretten. En weet ik van wat allemaal. En het is gewoon, ja, de keuze is reuze, zullen we maar zeggen. Had jij nog een buitenlandtip, Carmen?
2: Nou, ik vind het wel leuk om even in de Amerikaanse supermarkt te struinen. Ja. Want wat je daar allemaal tegenkomt, weet je wel. Chips met cheeseburger smaak bijvoorbeeld, heb ik wel eens zien liggen. Maar mijn vriend vond de corndog altijd wel aan te raden.
0: Wat is dat ook alweer?
2: Ja, dat is echt gewoon een hotdog op een stokje van maismeel en dan gefrituurd. Dus heel erg Amerikaans.
0: Maar is het lekker?
2: Hij vond het wel lekker, ja.
0: Je kijkt erbij zo van, oh, daar zijn de meningen bij jullie
2: daar
0: thuis
2: over. Daar zijn de meningen over deeld. Ik moest er wel heel veel saus overheen gooien, wilde ik het naar binnen kunnen krijgen. Maar in Amerika een grote hit, hè?
0: Ja, dat is het, hè. Ik bedoel, when in Rome. Heel veel regen op deze woensdagochtend, maar gelukkig steeds meer opklaringen in de loop van de dag. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. En Erik Evengroen die checkt in, want er is wat te melden. Goedemorgen, Erik.
3: Hoi, goedemorgen. Ja, van de ochtendspits is nog altijd geen sprake. Maar inmiddels wel 3 korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor knooppunt Ouddijk zo'n 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen knooppunt Beekbergen en Hoenderloo. De spitsstrook is dicht en de vertraging is inmiddels een kwartier. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En dan het NOS-journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ze nodig zijn om illegale migranten buiten de deur te houden. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeentes zijn er niet blij mee. Er zijn al vaak ongelukken gebeurd in files voor de grens. En de controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. En hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. En hij was ook de man achter dit intro. Ja, de albumversie kwam net al voorbij, hè, bij jullie, geloof ik.
0: Zeker.
2: Het ging al langer niet goed met Beard. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Frank Beard werd 77. Morgen begint in Groningen de 36e editie van het festival Noorderzon. Het evenement is gratis en dat maakt het lastig om de begroting rond te krijgen, want de kosten blijven stijgen. Zo werd er de afgelopen jaren flink bezuinigd op de aankleding van Noorderzon, vertelt de directeur.
4: Eigenlijk alle dingen die leuk waren, daar moest elke keer het mes in. Eigenlijk zijn de eisen die aan festivals worden gesteld steeds zwaarder geworden op het gebied van veiligheid, nou inderdaad een aantal toiletten. En daardoor wordt het eigenlijk steeds duurder om een groot openluchtfestival te organiseren. Elke paar weken is er wel weer een festival dat aangeeft dat het ermee op moet houden, of dat bijvoorbeeld tickets invoert.
2: Maar Noorderzon gaat dat niet doen. Om extra kosten te besparen is er dit jaar bijvoorbeeld geen hoofdpodium.
0: Iedere dag kiezen we een nieuwsbericht uit met een plaat erbij. Jij kunt meedenken over die plaat. En vandaag is het een plaat voor
2: een ontsnapte slang die een mooi verstopplekje had gevonden. Het gaat om een ongevaarlijke netpython die 4 tot 6 meter kan worden. En die was in Blerik in Limburg uit zijn terrarium ontsnapt en naar de slaapkamer van de buurvrouw gekropen. En daar verstopte hij zich in haar kledingkast. De eigenaar, ook een vrouw, kwam de slang zelf halen en ze beloofde voortaan beter op te letten.
0: Ja, sorry Carmen, maar ongevaarlijk en python van 4 tot 6 meter, dat gaat er bij mij...
2: Gaat er bij jou niet in, hè? Nee. Meteen wegrennen bij jou,
0: ja,
2: denk ik. Ja,
0: 4 tot 6 meter, hou op, joh.
2: En ook nog in je slaapkamer.
0: Bah.
1: Ik moet hier bedenken, en ik kijk even naar jou, Carmen, wat jij kiest. Ik hoop dat je dit serieus overweegt, want het is een heerlijke plaat. The Union of the Snake van Duran Duran.
2: Oeh. Oh, maar die heb ik al lang niet gehoord.
1: Ja, daarom.
2: Ja, ik dacht gewoon aan Whitesnake natuurlijk, met Here I Go Again.
0: Ja, ik zie meteen mijn grootste nachtmerrie voor me, dus ik dacht aan Ten Snake met Coma Cat.
2: Ja.
0: Dus het is een beetje meer een dansplaat. Maar je hebt vast een suggestie als je hier naar zit te luisteren. Ontsnapte slang, hij is hartstikke lang. Hij is ongevaarlijk, maar nou ja, dat gaat er bij mij in ieder geval niet in. Heb jij een suggestie voor een goede plaat? Stuur hem dan door via NPO Luister. NPO Radio
5: 2. Daniel en Roelof.
0: Jij mag kiezen vandaag, Carmen.
2: Ja, ik ben er klaar voor. Kom maar door, hoor.
0: Via NPO Luister kan je jouw suggestie inleveren voor deze slangenplaat.
5: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: iemand was zo scherp om te zeggen... ja, deze is eigenlijk ook al wel toepasselijk voor een ontsnapte slang. Kingdom of Fear.
1: Een plaat voor...
0: Want vandaag zoeken we een plaat voor...
2: Ja, voor een ontsnapte python. Ja, die had een mooi verstopplekje gevonden, namelijk in de kledingkast van de buurvrouw.
0: Ja, er komt echt van alles binnen. Snake in the grass van de Bintang, zie ik hier. Misschien iets van Ilse de Slangen.
3: Lenny zegt, de kast met teken van leven. Ja, hij zat natuurlijk in de kast, hè,
2: ja,
3: die mevrouw.
2: Ja, ja.
0: Rattle and roll. Slangen in de tuin zie ik hier nog voorbij komen. DJ Snake is ook een goeie. Anaconda van Nicki Minaj. Maar Anaconda don't want none. Wat zie jij zelf voor jouw hartje sneller van gaat kloppen,
2: Carmen? Ja, ik heb iets gezien. Daar word ik heel vrolijk van. Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: zijn liefde voor zijn Galway Girl. Zometeen spelen we Slimmer dan de Sterren, waarin een van onze echte sterren, onze luisteraars, het opneemt tegen een BN'er. En die BN'er die is voor veel dingen verantwoordelijk, maar onder andere ook voor deze plaat. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
1: la, la, la, la, la, la, la, la, la,
2: Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Somjeu en Feels Part 2.
1: Slimmer dan de sterren.
0: Iedere ochtend neemt een BN'er het op tegen een echte ster. En dat is natuurlijk een van onze luisteraars. En vandaag is dat niemand minder dan... Yeah! Je was niet helemaal wakker nog, hè, Roelof?
2: Ik ben nog snel even allemaal vragen aan het doornemen.
0: Oh, ja. Omdat je even... Jerry, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kon je het applaus wel waarderen?
3: Ja, uiteraard.
0: En jij zit duidelijk in de auto, want je bent onderweg.
3: Ik ben onderweg, ja. Ik probeer even zo stil te staan, maar even een plekje zoeken.
0: Ja, nee, dat komt helemaal goed. Want gewoon weer aan het werk vandaag, denk ik dan, hè?
3: Wat zeg je?
0: Ben je gewoon weer aan het werk vandaag?
3: Nou, ik heb nog geen vakantie gehad. Ja, volgende week pas dus.
0: De hele zomer gewoon doorgeknald?
3: Heel de zomer doorgeknald.
0: En wat ga je doen dan volgende week?
3: Ja, weet ik eigenlijk nog niet.
0: Je hebt gewoon vrij.
3: Gewoon vrij. En ik zie wel wat er komen. Misschien een stedentrip hier. Of ik zie het al.
2: Wat dagjes.
0: En lekker last minute iets.
3: We gaan het zien.
0: Ja,
3: ik kijk er wel naar uit. Dus,
0: Nou ja, het is altijd lekker om even niet met werk bezig te hoeven zijn. Vandaag ga jij het opnemen tegen een BN'er. En die BN'er introduceert zichzelf.
4: Hallo, ik ben Thomas van Groningen. Ik weet eigenlijk niet precies aan wat voor quiz ik nu meedoe. Maar ik denk wel dat ik je ga verslaan.
2: Ja, hij is presentator en achtbaanfanaat ook. En ook bekend als DJ Lanterfantje.
0: Lieten we net een stukje van horen, ja. Thomas van Groningen en van het Nieuws van de Dag tegenwoordig, hè? Dat presenteert hij al een tijdje. Wat denk je ervan?
3: Ja, dat zal moeilijk worden, denk ik.
0: Hij heeft veel algemene kennis, maar ja, het moet er ook maar net uitkomen op het moment dat de vragen gesteld worden. We gaan ze zo aan jou stellen. Het zijn 5 vragen in 5 categorieën. Je moet antwoorden binnen 5 seconden. En beantwoord jij evenveel of meer vragen goed dan onze BN'er, dan win jij de gladgepolijste sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
3: Nou, we gaan
0: ervoor. Nou, let's go.
1: Entertainment.
2: Hoe heet de school voor tovenaars waar Harry zijn lessen krijgt in de Harry Potter-reeks?
3: Ik word nou thuis afgemaakt, want ik heb allemaal Harry Potters en ik weet het niet.
1: Sport.
2: In welke sport kun je punten scoren met een strike, een spare en een split?
3: Met bowlen.
1: Muziek.
2: Luister goed. Uit welk land komt de band Europe, onder meer bekend van dit nummer?
3: Zweden.
0: Jazeker.
1: Geschiedenis.
0: Goed gehandeld.
2: In welk jaar viel de Berlijnse muur?
3: Moet ik even heel goed nadenken, 1990.
1: Eten en drinken.
2: En tot slot, hoe heet de Japanse rijstwijn die je zowel koud als warm kunt drinken?
3: Ik zou het niet weten.
0: Pas?
3: Pas.
0: Ja, zaten er een paar tussen die wel pittig waren, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Wij gaan kijken hoe Thomas van Groningen het er vanaf heeft gebracht. Die school uit de Harry Potter-reeks, die wist jij niet.
3: Ja, Weinstein.
0: Ja!
2: Ja.
0: Net buiten de tijd. Thomas?
4: Ja, Weinstein of Hogwarts.
0: Ja, natuurlijk. Hij weet dit ook, omdat er allemaal attracties ook gemaakt zijn rondom Weinstein. Dan de sport waar je een strike, een spare of een split kunt scoren. Bowlen, zeg jij. En Thomas die zegt...
4: Bowlen.
0: Juist, allebei hartstikke goed. Daarmee staat het 2-1 voor Thomas. En dan, uit welk land komt de band Europe? Jij zei Zweden, maar weet Thomas dit ook?
4: Zweden.
0: Ja, daarmee staat het 3-2 voor Thomas. In welk jaar viel de Berlijnse muur? Jij zei 1990. Thomas?
4: 1989.
0: Ja, dat scheelt net een jaartje, hè? Hij heeft hem goed en daarmee staat het 4-2 voor Thomas. Gaan we naar de laatste vraag. Dat is namelijk die Japanse rijstwijn. Die kan je koud of warm drinken. Ik moet je bekennen dat ik er pas echt een jaar geleden achter kwam dat je hem ook koud kan drinken.
2: Was het warm?
0: Ik had altijd de warme variant. Jij paste deze en Thomas die zegt...
4: Sake.
0: Ja, en daarmee staat het 5-2 voor Thomas. En heb je hem helaas verloren.
3: Ja, leuk om
0: daar
3: mee te doen, toch?
0: Ja, toch. En je krijgt alsnog een certificaat waarop staat dat Thomas van Groningen slimmer is dan jij.
3: Nou, bedankt.
0: En we hebben nog een andere troostprijs voor je.
2: Ja, je krijgt ook een mooi setje glow-in-the-dark sterren. Die kun je aan je plafond plakken en dan kun je kijken naar de sterren.
3: Ja, helemaal leuk.
0: Thomas, wat vind jij ervan?
4: Ja, 555, ja, sorry. Ik vond de vraag niet zo heel moeilijk, maar jammer. Je bent niet slimmer dan ik.
0: Hij wrijft het nog even extra in. Jerry, dankjewel voor het meespelen. Maak er een mooie dag van.
3: Jij ook.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.

0: weer van stal wordt gehaald als er iets episch staat te gebeuren.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Een vlieg!
1: Het is sowieso...
2: Darmen met een raadsel!
3: Ja, jullie mogen weer raden waar dit over gaat. Komt-ie.
4: We zijn er!
5: We zijn er!
0: dit is... Een lange wandeltocht langs het Pieterpad. En uiteindelijk zijn ze aangekomen in... Waar gaat het ook weer, Pieterburen?
5: Ja, of omgekeerd. Volgens mij mag je beide kanten oplopen. Ja, ik denk misschien mensen die heel lang op vakantie zijn geweest. En zo net voordat ze weer aan het werk moeten en zeggen... Nou, we zijn er weer.
3: Ik kan het toch niet goed rekenen.
5: Kan het niet, nee, of wil je het niet?
3: Nee, ja, beide eigenlijk. Beide.
1: Dit is NPO Radio 2.
3: Want we eten toch gestampte muisjes?
5: Gestampte muisjes, ja,
1: hebben wij.
5: Lekker, hoor. Stampen we hard, hè?
6: Ster.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe!

0: die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: 1 minuutje over 8. Goedemorgen. Zometeen hier muziek van NXS, Suicide Blonde. Eerst het NOS Journaal met Carmen.
1: Goedemorgen. CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat voor acties er precies gaan komen eventueel, weet CNV nog niet.
2: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
1: In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de voorzitter en een van de aanklagers. Die kunnen bijvoorbeeld niet meer bij hun geld in Amerika. De VS erkent het strafhof niet en is bang dat op een dag Amerikaanse militairen worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Wie zich wil onderdompelen in nostalgie kan nu op YouTube de afleveringen van dit kinderprogramma terugkijken.
3: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: De afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet en elke dag komt er een nieuwe bij. 2 Brabanders zijn aangekomen op een afgelegen Zweeds eiland waar ze een jaar lang mogen wonen. Ze wonnen in mei een wedstrijd van een Zweeds toerismebureau en hebben het eiland na een mistige kanotocht eindelijk bereikt.
4: We zijn er!
5: We zijn er! We hebben net het Zweedse nieuws uitgezwaaid, dus nu zijn we echt alleen.
4: Ja, en we gaan even ons kampje opzetten en... Ja, dan kijken we verder.
5: Dan kijken we verder. En het allerbelangrijkste, de Brabantse vlag wappert.
6: Woehoe! Er was hier toch verder niks?
1: Bravo. Nee, daar heb je gelijk in. Het is totaal niet luxe daar. Ze moeten echt. Het is eigenlijk een onbewoond eiland. Ja. Het is alleen maar natuur. Je moet zelf een tent opzetten, een vuurtje stoken, vis vangen om een beetje te overleven. En bovendien zitten ze al helemaal onder de rode mieren.
7: Oh jee.
1: Dus of dat nou een hele leuke vakantie wordt.
7: Gewoon een jaarlange expeditie Robinson eigenlijk.
1: Dat is het eigenlijk.
7: Zonder geldprijs aan het einde.
1: Ja, maar wel prachtig uitzicht natuurlijk.
7: Ja, natuurlijk.
1: Het weer, het is bewolkt. Er trekken buien van west naar oost. Ook vanmiddag regen, vooral in het oosten van het land. Het wordt 19 tot 21 graden.
7: Dankjewel. En dan de situatie op de weg met Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen Erik.
8: Hi, goedemorgen Daniel. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Op de beginnende A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd net voor Zoeterwoude-Dorp. Er staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen Beekbergen en Waterberg. Vertraging 10 minuten. De A76 Belsgrens richting Aken. Ook daar een ongeluk. De hoogte van Nut. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
7: Dankjewel. We zijn nog maar net terug van onze zomervakantie, maar nu zijn we alweer aan het nadenken over de volgende. En dat doen we massaal. Hoe dat zit, hoor je zo.
9: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Daniel en Roelof zijn al op.
13: BNN Para.

0: augustus 2026 nog een klein beetje een staartje van de vakantieperiode. De koffers moeten nog uitgepakt worden en zo. Maar toch schijnen we volgens de krant al massaal bezig te zijn met het boeken van een herfstvakantie. Ja, en dat komt best wel uit de lucht vallen, maar we zoeken vooral de zon op. Populaire bestemmingen blijven plekken waar je in oktober ook nog gewoon aan het zwembad kunt liggen in je badpak of zwembroek, zoals Egypte en Griekenland. Maar ook vakantietripjes naar Spanje, Mallorca, Ibiza en de Canarische eilanden zijn enorm in trek. En er is een nieuwe topper in de lijst.
1: Nou?
0: We willen met z'n allen naar Albanië.
1: Oh!
0: Voor het eerst in de top 10.
1: Dat snap ik wel. Ik ben er geweest. Het is mooi en het was toen nog heel goedkoop.
0: Spotgoedkoop natuurlijk. Ja, daar houden wij van als Nederlanders.
1: Dan verdrietig nieuws. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij kwam te al langer met gezondheidsproblemen. Hij verbleef ook in een hospice. 77 is hij geworden. Hij heeft ook te horen op hits als Sharp Dressed Man en Gimme All Your Lovin'.

0: tellen als eerbetoon aan deze Frank Beard. Ja, ziet hij drie keer in de top 2000. Deze Beard maakte 6 decennia lang deel uit van die rockband. En de andere mannen gaan door met ZZ Top, want, zeggen ze, dat wilde Frank graag.
1: En dan een spannend verhaal in de Telegraaf deze ochtend. Het klinkt echt als een film. Het is een Chinese spionne. Die is via politiek, geld en relaties doorgedrongen tot de Amerikaanse macht. Fang Fang heet ze. Ze meldde zich aan als vrijwilliger bij verkiezingscampagnes en ze bouwde zo een politiek netwerk op. En in opdracht van Peking richtte zij zich vooral op opkomende politici. En ze wist te infiltreren in de hoogste kringen in Washington. En het bleef niet bij gesprekken, want ze deelde ook het bed met sommige van deze politici. En nu wordt natuurlijk gefluisterd dat ze dat niet puur deed omdat ze ze zo aantrekkelijk vond, maar vooral omdat er natuurlijk van alles mee te bereiken viel. Ze heeft namelijk een affaire gehad met congreslid Eric Swalwell. Op een gegeven moment greep de FBI in, die belde Swalwell. Die zei, joh, weet je eigenlijk wel met wie jij nu een affaire hebt? En vrij abrupt verliet ze toen de Verenigde Staten.
0: Klinkt heel koude oorlog.
1: Ja, heel ja. Het is wel spannend.
0: Ja,
1: het
0: is ja, mooi.

0: ochtendshow. Ik was vanochtend op het toilet. En daar heb ik natuurlijk zoals iedereen een verjaardagskalender hangen.
1: Ja, sta ik erop?
0: Jij staat er nog niet op, maar wie er wel op staat is voormalig president Bill Clinton. Want die mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen. Oud-president van de Verenigde Staten tussen 1993 en 2001. Natuurlijk, ja, het bekendst misschien nog wel van...
2: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time.
0: Ja, nou, dat bleek niet helemaal accuraat te zijn. We hebben Amerika-deskundige Raymond Mens aan de telefoon. Goedemorgen, Raymond.
3: Goedemorgen. Nee, dat bleek zeker niet accuraat te zijn.
0: Nee. Hoe viert zo'n Clinton zijn verjaardag normaal gesproken?
3: Nou, Bill Clinton is echt een staatsman tegenwoordig. Dus jij zegt normaal gesproken. Vroeger vierde hij dat door naar de McDonald's te gaan. Maar ja, tegenwoordig is hij ook vegan. Heeft hij hartoperaties gehad. Doet hij dat niet meer. Maar nu is hij echt een staatsman. Dus nu viert hij zijn 80ste verjaardag verspreid over diverse weken. Ik heb al maanden geleden de eerste etentjes gezien met medewerkers van zijn foundation. Dan vervolgens met oud-collega's. En het is eigenlijk al een paar maanden aan de gang dat hij op verschillende momenten die 80ste verjaardag viert.
1: Moet je er dan ook voor betalen? Want dat is toch vaak, als je iets met oud-presidenten wilt, dan moet je meteen lappen.
0: Is het een fundraiser?
3: Ja, klopt. Nou, deze keer niet. Deze keer was het op uitnodiging van hem. Bijvoorbeeld, zoals ik zei, voor medewerkers van hem. Maar toen hij nog president was inderdaad, betaalde je zo €10.000 om bij hem aan tafel te zitten. Overigens is dat bedrag flink opgelopen. Ik zag gisteren een uitnodiging van Donald Trump. Daar betaalde hij alleen al €80.000 voor een fotootje. €250.000 om met hem te gaan eten.
0: Ja, die schijnt ook echt een belachelijk bedrag in zijn superpack te hebben. Maar goed, genoeg over Donald Trump. Ja. We willen het even hebben over Clinton, want... Hoe ziet het leven er eigenlijk uit nadat je het Witte Huis hebt verlaten? Want je blijft voor altijd president, toch?
4: Mr. President.
3: Ja, je blijft voor altijd president. Nou is dat in Amerika altijd zo met iedere politieke functie. Dus om een voorbeeld te noemen, stel je bent een keer gouverneur geweest... dan blijf je voor altijd Mr. Governor of Mrs. Governor. Maar hij blijft altijd Mr. President. En ja, hoe dat leven eruit ziet als oud-president, dat hangt er heel erg vanaf hoe je dat zelf inricht. Hè. Er zijn presidenten die zeggen, ik vertrek naar de Noorderzon en mij hoor je niet meer. George W. Bush is een voorbeeld daarvan. Bill Clinton is eigenlijk een van de eerste die heeft laten zien dat je daar heel veel geld mee kunt verdienen. Want jullie lieten het een stukje horen van Monica Lewinsky. Mm-hmm. Hij heeft heel veel geld uitgegeven tijdens zijn presidentschap aan advocaatkosten. Omtrent die zaak, maar ook andere zaken. En toen hij het Witte Huis verliet, had hij eigenlijk enorme schulden. En toen is hij allerlei dingen gaan doen om heel veel geld te verdienen. Een boek is hij gaan schrijven. We kregen miljoenen dollars voor. En hij is inderdaad geld op gaan halen met het geven van speeches. Ik geloof dat hij een keer naar Friesland nog is gekomen. Dat kostte een paar ton. Maar dan komt Bill Clinton dus op draven. En een groot deel daarvan, van het geld dat hij verdiende, ging naar zijn stichting. Maar een heel groot deel heeft hij ook in eigen zak gestoken. En daarmee heeft hij een soort blauwdruk gelegd voor ex-presidenten om heel veel geld te verdienen. En nu zie je bijvoorbeeld dat Barack Obama dat ook doet.
0: Hey, en even los van het geld, hoeveel macht heb je eigenlijk nog als oud-president? Kan je ook nog invloed uitoefenen op de hedendaagse politiek?
3: Ja, Bill Clinton heeft ooit gezegd, dat vind ik een van zijn mooiste uitspraken, als je maar lang genoeg nog leeft, dan kun je nog net zoveel invloed hebben als dat je eigenlijk president was. En daar is Bill Clinton ook een goed voorbeeld van. Die heeft een stichting opgericht, de Clinton Foundation, die is... gaan proberen om AIDS uit Afrika te verbannen, bijvoorbeeld een andere ziekte. En ja, als je maar lang genoeg leeft, dan kun je heel veel invloed hebben. Je hebt wereldwijd natuurlijk aandacht, mensen luisteren naar je. Bill Clinton verdient dus heel veel geld met bijvoorbeeld het geven van die speeches, maar dan kun je dus ook geld mee inzamelen voor goede doelen. Dus je hebt heel veel invloed, je hebt status. En de vraag is eigenlijk aan jou als oud-president, ja, waar wil je dat
1: doen?
3: Voor inzetten?
1: Dus je blijft altijd Mr. President, maar je komt ook nooit meer van die beveiliging af, geloof ik, hè?
3: Nou, mag wel. Je kunt zeggen, ik wil dat niet meer. Maar okay, het is niet aan te raden, want het is niet heel veilig.
1: Nee.
3: Iedere oud-president behoudt de beveiliging van de Secret Service. Geldt ook voor zijn vrouw, trouwens. Dus ze hebben een team van ongeveer een mannetje of 5 tot 10 geheime dienstmedewerkers. En die beveiligen hen. Je krijgt ook wat geld van de overheid om een soort kantoortje in te richten. Zodat je correspondentie kunt houden en dat soort zaken meer. Dus er wordt best wel goed voor je gezorgd. Overigens wilde George Bush dat afschaffen, die beveiliging van oud-presidenten. Maar na de aanslagen van 9-11 is besloten om dat toch door te zetten. En het lijkt mij buitengewoon verstandig.
0: Hey, en over Bush gesproken, hè? Dat vind ik dan ook nog wel als een fascinerende man. Weet zijn vader, die vond het machtig mooi om op grote speedboten nog rond te varen en dan de Secret Service kwijt te raken en zo. Wat doet Bush junior deze dagen? Hij heeft toch een gigantische ranch of zo?
3: Ja, hij is dus een voorbeeld, heel anders dan Bill Clinton, van iemand die zich meer heeft teruggetrokken. Hij heeft inderdaad een gigantische ranch in Texas. Daar is hij veel te vinden. Hij heeft wel wat dingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld een hobby gevonden. Hij is gaan schilderen.
0: Oh ja.
3: En een van de dingen die hij heeft gedaan is portretten gaan schilderen van veteranen die bijvoorbeeld in Irak hebben gediend. Er is een boek van uitgekomen. En daarmee zamelt hij dan weer geld in voor veteranenzorg. Dat is natuurlijk iets wat hem aan het hart gaat. Hij heeft die oorlog in Irak is hij begonnen. Oorlog in Afghanistan. Maar hij is heel anders dan Bill Clinton. Veel minder zichtbaar. Bill Clinton heeft echt ervoor gekozen om zijn status in te zetten. Om bijvoorbeeld allerlei ziektes proberen aan te pakken met die foundation van hem.
0: Ja, en zoals je net al zei, viert hij dus een grote verjaardagsmaand eigenlijk. Ja. Een grande tournee waar je Bill Clinton op verschillende plekken in Amerika kunt spotten. Raymond, dankjewel dat je even samen met ons 80 kaarsjes voor de man wilde uitblazen.
3: Ja, alsjeblieft. Graag gedaan.
0: En maak er een mooie dag van.

0: American Authors. Ik zit trouwens een beetje vooruit te kijken. En ik verwacht niet dat we heel veel voor de rondvraag hebben. Dus misschien hebben we nog wel tijd voor een verzoekje. Zit je op dit moment te luisteren en denk je, nou, ik heb wel een lekker verzoekje wat ik zou willen horen. Dan kun je dat doorsturen via NPO Luisteren. Het is een buiige dag met buien in het hele land. Aan de kust kan de zon zich nog even laten zien. 18 tot 20 graden vandaag. En Erik Evengroen houdt de weg in de gaten. Goedemorgen, Erik.
1: Hi, goedemorgen, Daniel. Daar is niet zo heel veel aan de hand deze ochtend. Een paar opvallende files, dat wel. De A50 om te beginnen, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen Apeldoorn en Hoenderlo. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A76, Belgische grens richting Aken. Daar is een ongeluk gebeurd net voor Nut. Hier is de linkerreis ook dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte is er druk op de N44, Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: En dan het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. Volgens het CBS was de omzet de afgelopen 3 maanden ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral olieproducenten zitten door de oorlog in het Midden-Oosten in de lift. En de machine-industrie doet het nog steeds goed.
3: Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Boeren uit Drenthe gaan vandaag in de provincie langs de gemeentehuizen met een brief waarin ze zich uitspreken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen van elke Drentse gemeente weten of ze op steun kunnen rekenen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van eerdere jaren ook kennen. Waarschijnlijk zal je ook veel witte kruisen gaan zien, en deze kruisen zouden dan symbool moeten staan voor alles wat door de plannen van het kabinet dreigt te verdwijnen. Het kan bijvoorbeeld een afname van een aantal dieren zijn, maar ook het failliet van het boerenbedrijf.
2: Mogelijk doen er honderden boeren mee en uiteindelijk rijden ze naar het provinciehuis in Assen. De politie heeft al laten weten boetes uit te delen aan boeren die met trekkers over de snelweg rijden. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie aan de gang omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. En een gans is het gesprek van de dag bij een golfbaan van Eemnes. Het beest is erg geliefd onder de golfers, maar werd vorige maand geraakt door een niet zo lekkere slag van deze vrouw.
5: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Het was absoluut niet de bedoeling.
6: Gelukkig was er heel snel actie ondernomen. Dat heeft wel het verschil gemaakt. Maar hij had inderdaad een open fractuur van zijn poot. En dat is eigenlijk voor zo'n hele zware vogel een slecht verhaal. Ja.
2: Maar die vogel werd weer opgelapt bij een opvang in Soest en werd gisteravond bij de golfbaan weer vrijgelaten. Hart van Nederland hoorde dat de gans nu wel is gewaarschuwd.
5: Ik hoop dat hij heel erg in het water blijft, want de golfers houden niet van water, dus dan zal het niet nog een keertje gebeuren.
7: Er is weer een vraag voor je binnengekomen.
2: Oké, okay. Ik ben benieuwd.
7: De luisteraar, ken het.
0: Ja, meerdere trouwens. Want de mensen vroegen ook wat jij op je shirt hebt staan. Je hebt een overhemd aan.
2: Dit is een collectors item, vind je niet? Ja. Nee, dit heeft Ruud de Wild gemaakt. En dit werd uitgedeeld bij een van de top 2000 edities.
7: Ah. Is dit de tekst uit Video Killed the Radio Star?
2: Ja, een beetje bedrijfskleding. Ja. Dus,
0: en dat uit de weg geruimd hebbende.
7: Dan gaan we naar Kenneth, die zich afvraagt. Carmen, heb jij naast Adam Lambert nog wel eens een andere grote beroemdheid geïnterviewd? Heeft hij goed onthouden? Want dat is een tijdje geleden alweer Adam Lambert. Had ze hier geregeld voor je?
2: Ja, dat is hier geregeld. Ja, dat zal ik nooit vergeten hoor, Adam Lambert. Nog iemand? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dan moeten we wel heel lang terug. Volgens mij heb ik dat hier nog in het systeem. Wacht even hoor. 2 seconden. Dat heb ik nog gewoon. Ik was namelijk 14, toen zat ik bij de lokale omroep in Wees. Yeah. Ja. En wij belden gewone mensen op om te vragen of we die mochten interviewen. Maar wel met een actuele aanleiding. En toen hadden wij gebeld naar Johan Cruijff. Hij was toen trainer bij Ajax.
0: Ja.
2: Ja, dat was een beetje halverwege de jaren 80, eind jaren 80. En toen zijn we naar stadion De Meer gegaan met onze microfoon. En toen vroeg ik hem als 14-jarige hoe het nou zit met de opkomst van voetbalvandalisme. Want dat was inderdaad toen een heel hot item. Ik heb het inderdaad nog hier in het systeem.
0: Nou, laat maar horen.
2: Ja, een stukje.
8: Voor mij zit Johan Cruijff. Ik wil het met u hebben over voetbalvandalisme. Wat vindt u daar nou van?
9: Ja, dat is iets verschrikkelijks. Iets erg naars. Maar ja, dat is niet zo verschrikkelijk makkelijk natuurlijk. Hè? Want dan is het lang opgelost geweest.
8: Daar valt heel weinig aan te doen?
9: Op korte termijn valt er heel weinig aan te doen. Gebrek aan respect uit zich dus een heleboel verschillende dingen. Er moet iets centraal staan, dat is het voetbal en dat is de competitie. En doordat dan iedereen samenwerkt, zonder dat je dus direct egoïstisch bent, maar het voetbal centraal staat. Als ik bijvoorbeeld Ajax alleen centraal zou stellen, dan zou ik de ene keer dit zeggen en de andere keer dat zeggen, net wat mij het beste uitkomt. Stel je het voetbal centraal, dan praat je niet meer alleen van jou, ik, maar dan praat je vanuit het voetbal. Ja. En dan krijg je veel minder tegenstelde mening.
7: Wat geweldig. En zo'n Cruijffiaans antwoord.
10: Ja, dat dus.
7: En het mooiste detail vind ik, nou, dat je 14 was.
10: Ik was, oh ja, inderdaad.
0: Je was helemaal ontroerd door 14. Jonge Carmen. Wat goed.
10: Ja, mooi toch?
0: Ja.
10: Ja, oh, en hij was ook heel gastvrij, dat weet ik ook nog. Hij liet ons ook echt het hele stadion nog zien. Fantastisch.
0: Ja, ik snap wel dat je dit onder de knop hebt natuurlijk.
11: Daniel en Roelof.
0: Ja, en onze Carmen die gewoon de ene na de andere beroemdheid voor de microfoon toverde vroeger. The Weeknd hoor je nu, dit is In Your Eyes. In Your Eyes.

0: Met de boze man aan het einde. Another brick in the wall. Pink Floyd.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goede plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, dat moet maar blijken. Het is de vraag of jij hem ook zo goed vindt. The Indian ken je misschien inmiddels wel. Onder andere vanwege dat waanzinnige optreden van de opening van de Top 2000 afgelopen jaar. Maar Rianne, de frontvrouw van The Indian, die heeft zoiets van: ik wil me niet langer achter de band verschuilen en ik treed op de voorgrond. En dus heet ze vanaf nu Rianne. Haar nieuwe heet Funeral.
5: Super.

0: Pacho Boys, West End Girls. En dan is het 10 voor, tijd voor
1: de rondvraag.
0: Maar wij voelden al een beetje aankomen dat wij niet zo heel veel hadden voor de rondvraag. Nee. Maar er is iemand die wel iets voor de rondvraag heeft. Rien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rien. Jij dacht, er kan er wel een plaatje bij, hè?
2: Ja, dat gaat hier wel aan, dus dan heb ik er wel eentje beschikbaar.
0: Ja, en waarom deze?
2: Ja, het is een fantastisch ritme. En het is natuurlijk een groep die altijd kan.
0: Zeker.
2: En ook zeker, zeg maar, als die koperblazers erbij komen, heerlijk.
0: Maar het is een plaat die we inderdaad niet zo heel vaak draaien.
2: Veel te weinig, uiteraard.
0: Ja, want je hebt het over Fleetwood Mac. En welke plaat moet er dan eventjes zo in het staartje van dit programma op de radio?
2: Tusk.
0: Gaan we voor je draaien en we wensen jou nog een mooie woensdag.
2: Jullie ook.

0: kaart in mijn top 2000-lijst, zegt Marcel. En het prachtige Tusk hoor je veel te weinig, zegt Richard. En daarmee komen we aan het einde van dit programma. Maar hij is er weer. The one, the... Standaard in mijn top 2000-lijst, zegt Marcel. En het prachtige Tusk hoor je veel te weinig, zegt Richard. En daarmee komen we aan het einde van dit programma. Maar hij is er weer. The one, the only...
1: Wiebies!

0: Ik vind het moeilijk hoor.
1: Het is het.
0: Ja, maar ik
1: het is met een saxofoon normaal gesproken.
2: Ja. Ja, vriend, je weet het toch wel.
0: Ik vind het moeilijk. Maar ik ben, ja, nou ja, goed, als je het wel weet en je zit te luisteren.
1: Ik heb maar een hint gemist, wat hij net zegt. Sorry.
0: Ja. Creatieve hint. Weet jij welke nummer Bart zometeen mee aftrapt? Dan kun je een berichtje sturen via NPO Luister. Maak geluid, maak lawaai en wie weet open je zometeen de show van Bart. Veel plezier.
1: Dank je.
0: Doei.
3: En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Het is 9 uur. Welkom op de druilerigste woensdag van de zomer. Maar je wil nu weten hoeveel zonnestraaltjes al die lekkere muziek straks gaan geven.

0: luisteren. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal met Carmerville. Carmer, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, in ieder geval het komende half jaar. De controles begonnen 2 jaar geleden en moeten mensen tegenhouden die illegaal het land proberen binnen te komen. Er is veel kritiek op, vooral van Nederlandse grensgemeenten. Zo zijn er ongelukken gebeurd in files vlak voor de grens. Nederlanders hebben de afgelopen 3 maanden volop belegd in aandelen van grote bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De totale waarde van de beleggingen is meer dan 230 miljard euro, zegt economieverslaggever Roland Muller.
2: Dat zit vooral in beleggingsfondsen, maar ook rechtstreeks in aandelen. In mindere mate in obligaties, leningen aan landen. En dat is een stijging van 12% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. En dat is de grootste waardestijging sinds 2018. Dat is het moment dat de Nederlandse Bank is begonnen met deze berekeningen. Maar bovenop moet je nog bedenken dat de pensioenfondsen ook nog namens ons heel veel beleggen. Dus dat staat hier nog los van.
1: Vooral aandelen van Magnum, SpaceX en het Tsjechische defensiebedrijf CSG zijn in trek bij Nederlanders. Door Europese regels belanden genetisch gemodificeerde gewassen over een paar jaar makkelijker op ons bord. Nu hebben telers nog een speciale vergunning nodig om ze te verbouwen, maar in 2028 worden de regels versoepeld. Bij Lelystad wordt er nu al geëxperimenteerd met tientallen soorten aardappelplanten. Het grootste deel is genetisch aangepast om beter bestand te zijn tegen een beruchte aardappelziekte. Het WK hockey in ons land loopt voor Oranje als een trein. In de tweede poolwedstrijd voor de mannen werd de geduchte tegenstander Argentinië met 3-1 verslagen, waardoor Nederland sowieso door is naar de volgende ronde. En de overwinning is volgens verslaggever Suze van Kleef ook belangrijk voor het vervolg van het toernooi.
3: De twee beste ploegen van de groep gaan door naar de volgende ronde, de tweede groepsfase, de kampioensroute, zoals ze dat dan noemen. Nou, het ziet er naar uit dat Nederland en Argentinië dat zullen zijn. En het onderlinge resultaat van deze wedstrijd die ze tegen elkaar hebben gespeeld, dat nemen ze mee. En in dat geval begint Oranje dus al met een voorsprong van 3 punten aan de volgende fase van het toernooi.
1: En Nederland speelt nog 1 poolwedstrijd, donderdag tegen Japan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien van west naar oost. Ook vanmiddag regen, vooral in het oosten van het land. En het wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goedemorgen.
4: Aybert, goedemorgen. Ja, een drietal opvallende files op dit moment. Tot beginnen de A6, Emmeloord richting Lelystad. Daar is een vrachtwagen gestand met pech net voorbij Emmeloord West. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen Apeldoorn en Hoenderlo. De vertraging is opgelopen tot een kwartier. En tenslotte valt op de N242 Middenmeer richting Alkmaar voor Boekelemeer 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Wat is de eerste plaats van het radioprogramma? Je kunt dat heel zuiver inzingen.
5: 'Cause you're a friend of mine.
0: Kunnen we wat minder zuiver doen?
5: All my life, you're a friend of mine.
0: Goedemorgen zeg ik. Glaasje water. En je kunt het influiten. Ah, die is vrolijk. Het is Adriaan. Ja, het is juist hoor. Het is gespeeld op een toeter. Het origineel hoor je zometeen. Clarence Clemens en Jackson Brown in You're a Friend of Mine.
6: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
16: Welkom bij de Verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
24: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
0: Aan de slag.

Het is een East Coast rap en de West Coast rap was dan van deze mannen bijvoorbeeld. En East Coast rap van Jay-Z, Notorious B.I.G. bepaald door de kant van Amerika waar je woonde. Ja, East Coast zou in Nederland helemaal niet kunnen natuurlijk, want er is helemaal geen coast aan die kant. Maar ik ben bijvoorbeeld wel hartstikke West Coast, zie je dat?

0: uit verleden tijd is ook schitterend.
1: Ik vind het een van de mooiste songteksten van Nederlandse bodem, denk ik. Alleen al het begin. Een volle asbak, lege glazen staren me aan vanaf de bar. Je zit gelijk in die kroeg, toch?
2: Zeker,
1: qua sfeer.
2: Ja.
1: Je hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Nou, ook duidelijk, er is daar iets mis met die relatie. En dan mensen lachen, mensen praten, mensen kijken langs me heen. Met andere woorden, je doet een soort niet mee of zo. In die bruisende wereld is een café. Ja, valt daar buiten. En dan iemand vraagt me om een vuurtje. Ik schrik op uit mijn afwezigheid. Ik kijk hem aan en lach een beetje. Ik ben haar kwijt. En is dat besef. Het is zo mooi beschreven.
2: Ja, het straalt wel een en al eenzaamheid uit.
1: Ja, maar dat is ook zo goed.
2: Ja.
1: Het woord eenzaamheid zit door al die zinnen heen. Het is 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12:00 vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden eisen dat de werkdruk omlaag gaat. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan nog niet in. President Trump heeft ze op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen... om nog te kunnen onderhandelen. En het gaat om heffingen van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Het gaat goed met de Nederlandse industrie, de omzet is fors gegroeid en de grootste stijging is te zien bij de chemische industrie en de olieraffinaderijen. En we kamperen erop los in Nederland, vooral buiten het hoogseizoen ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings, ruim 1/5 meer dan vorig jaar. En volgens een campingorganisatie trekken Nederlanders vaker weg in het voorjaar en zelfs in de winter. Het weer, het is bewolkt, er trekken buien van west naar oost. Ook vanmiddag regen, vooral in het oosten van het land dan. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: Dankjewel. Dan verkeersinformatie en update van Erik Evengroen.
3: Ja, er is weinig aan de hand op de weg, hoor. Een paar opvallende files. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Emmeloord. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Ja, Whitney Houston is onderweg. Die zingt zometeen I'm Your Baby Tonight. Fleetwood Mac ga ik ook nog draaien, maar eerst Rondé en Brian.

0: voor tien. En heb je nog geen koffie gehad? Wat is dit nou? Ja, daar moet wel even aan gewerkt, jongens. Als je weer op het werk aan de gang bent, af en toe goed hydrateren.
1: Een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café. Een
0: glaasje water, chocomel met het weer buiten. Hè?
1: Zeg maar wat je wilt en ik neem het voor je mee.
0: Glühwein.

0: Yesterday.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Novastar met Today.

Hello Black en Wake Me Up op deze woensdagochtend, 19 augustus. Zoals gezegd, hij is een beetje druilerig, een beetje nat. Sterker nog, ik merkte dat ik gewoon in mijn t-shirtje bijna de deur uitging. Dat ik dacht, nee, wacht eventjes. Het is ander weer, Bart. Even aanpassen. Ik heb nu een lange mouw aan, een beetje druiachtig. Maar er komt hier net ook een collega binnenlopen hier in de studio. Die komt ook net uit de nattigheid. Hou er rekening mee als je naar buiten gaat. Het is even anders weer dan de afgelopen tijd. Je treft weinig plekken zonder regen. Goedemorgen. De muziek passen we aan die stemmigheid. Edie

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ster.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
8: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
7: Ik wel, bij NRV.
8: NRV?
7: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
8: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
9: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Muziek min het Nederland. Het radioprogramma Aan de Slag wordt gecontinueerd zometeen na 12 uur. Maar eerst worden we hinderlijk onderbroken door het NOS Journaal. Belangrijk nieuws, het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Doktersassistenten krijgen vaker patiënten aan de lijn die hun klachten aandikken om zo eerder langs te mogen komen bij de huisarts. Zonder spoed moet je langer wachten op een afspraak met de dokter. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze koorts hebben terwijl ze hun temperatuur helemaal niet hebben gemeten. Artsen vertellen aan het AD dat als mensen niet eerlijk zijn of overdrijven, dat ten koste kan gaan van iemand anders die wel met spoed hulp nodig heeft. Er zijn al meer dan 300 trekkers gezien in Drenthe van boeren die langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan en daarna naar het provinciehuis in Assen rijden. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, zegt deze boer bij Hart van Nederland.
2: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten vandaag, we gaan overal heen.
3: Hoeveel trekkers komen er?
2: Ik heb geen flauw idee. Nee, het is afwachten. Ik denk heel veel.
4: Ik heb ook een gezin en kinderen. Ik heb net het bedrijf overgenomen. En nu lijkt alles in deugen te vallen.
5: Niks doen heeft geen zin. Dus we gaan ervoor.
3: Dit wordt groot, hè, vandaag.
5: Dat hoop ik wel, ja. Ja, gaan we wel vanuit.
1: Het kabinet wil de komende jaren ruim 40% minder stikstof uitstoten om kwetsbare natuur te beschermen. En ook bij de industrie moet de uitstoot drastisch omlaag. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is er al dagen onrustig. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. Een belangrijke dag voor NEC. Vanavond speelt de ploeg in de play-offs van de Champions League tegen Bodo Glimt. En het is voor het eerst dat de Champions League-hymne in de Goffert te horen zal zijn. Henny zit al 56 jaar op de tribune bij NEC en kan niet wachten.
6: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hé, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiemt nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo.
1: En die wedstrijd begint om 9 uur vanavond.
0: Hij zal een houten reet hebben. Je zegt 56 jaar op de tribune? Oh, die moly. Het weer nog.
1: De trek tussen regen over het land. Vanmiddag vaker droog. In het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden.
0: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Erik?
7: Nou, op de meeste plekken prima doorrijden, maar toch een drietal opvallende files. De A9 om te beginnen, Diemen richting Alkmaar. Voor Elsmeer is een ongeluk gebeurd zojuist. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De A50, Apeldoorn, Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen Apeldoorn en Loenen. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land, de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrollers ook daar 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Duurt nog een paar minuutjes, dan hoor je Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Die vrouw heeft nog veel meer hits genoemd. Noem er eentje. En met dat antwoord selecteer jij jezelf voor het 60-secondenspel. De highscore staat op 12. Dus een andere hit van Nelly Furtado naast I'm Like a Bird. Laat het weten via de NPO Luisteren.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van Fluriel.
11: Aldi.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands
15: van Aldi. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com. Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: En dit was Love Like Blood van Killing Joke. Ook wel de broer van Orgel Joke, toch?
1: U bent natuurlijk Orgel Joke.
2: Ik ben Orgel Joke, ja.
1: Mevrouw Joke, mag ik Orgel zeggen?
3: Er is maar één.

0: Smith en Now Horn zaten ervoor en Drive Safe.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Sharena, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent slapend rijk geworden vannacht eigenlijk. Een beetje.
2: Een soort van, ja. Klopt.
0: Je hebt slaapdienst gehad.
2: Yes, klopt.
0: Dus je gaat dan in principe pitten, maar je kan dan wakker gebeld worden voor dingen die werkgerelateerd zijn.
2: Ja, dat is waar.
0: Heb je een beetje kunnen slapen of was het werd je vaak wakker?
2: Nee, vannacht heb ik heerlijk kunnen slapen, ja.
0: Kijk eens.
2: En ja, nu
0: onderweg naar huis. En dus blijkbaar fris genoeg voor een 60 seconden spel.
2: Dat hoop ik.
0: Ik heb een heleboel vragen voor mijn neus liggen. De highscore staat op 12. Eveline en Rutger hebben die neergezet, maandag en dinsdag. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat neerzetten. Heb je er ook 12 goed of hoger en blijft dat tot het eind van de week? Dan is de aanslag op taart voor jou. Vraag nummer 1 heb je al gehoord via de radio net. Je hoorde I'm Like a Bird van Nelly Furtado. En die vrouw heeft meer hits. Kon je er eentje noemen?
2: Ja, All Good Things.
0: All Good Things, Come to an End. Ja, zeker. Dat is een nummer van haar. Ik start de tijd. Hier is vraag nummer 2 voor jou. In welk land staat de bekende toren van Pisa?
2: Italië.
0: Maak het spreekwoord af. Wie niet sterk is, moet...
2: slim zijn.
0: Welke zangeres heeft hits als Running Up That Hill en Cloudbusting?
2: Pas.
0: Reken deze som uit. 45 gedeeld door 5.
2: Even denken. Zo, goedemorgen. Nee.
0: Ja, welke planeet staat bekend als de rode planeet?
2: De maan. Nee, pas.
0: Wie staat vaker in de top 2000 van dit jaar? Coldplay of Muse? Van de afgelopen tijd.
2: Nieuws.
0: Wat is het tegenovergestelde van optimistisch?
2: Pas.
0: In welke provincie liggen de steden Venlo en Roermond?
2: Limburg.
0: Als je iets geheim houdt, hou je het dan op de broek of onder de pet?
2: Onder de pet.
0: Wat voor gerecht is gazpacho?
2: Pas.
0: In welke provincie ligt het knooppunt Koenplein?
2: Pas.
0: En welk tv-programma presenteert Antoinette Herzenberg al heel lang?
2: Pas.
0: Oh, je liep helemaal vast, of niet?
2: Ja.
0: Er was een dikke blackout gaande aan in het hoofd van de Sirena. Ja. Ja, en begin dacht ik, nou, je past nog omdat het net even wat vlugger is. Maar aan het einde dacht ik, deze weet jij volgens mij wel. Maar je komt er even niet op. Dan ga je nadenken en denk je, oh ja, ik ben wel live op de radio met dit spel. En dan gaat deze vraag ook al niet goed. Oh jeetje.
2: Dat is dan toch wel die schaduwding, denk ik hoor.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
2: En aan het begin van de vakantie dus van, ja...
0: Maar 1 tot en met 3 waren goed. Running Up That Hill en Cloudbusting is van Kate Bush. De planeet die bekend staat als de rode planeet, dat is de planeet Mars. En het is toch echt Coldplay die met 24 platen in de top 2000 stond. En Muse heeft er 12, dus het is 2 keer zo weinig. Het tegenovergestelde van optimistisch is pessimistisch. En gazpacho is een koude soep. Knooppunt Koenplein ligt in Noord-Holland. En Antoinette Herzenberg presteert voor af en toe al heel lang Radar.
2: Oh, natuurlijk, ja. Ja, ik had ze inderdaad kunnen weten. Ja, zeker.
0: Het zijn er 6.
2: Niet zeggen.
0: Oké, hou ik het geheim.
2: Ja.
0: Niemand anders komt dit te weten. Als jij het ook niet doorvertelt, weet helemaal niemand dit. Fijne woensdag verder!

0: Turner. En Let's Stay Together maakt het exact 10:30. Het is hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet groeide volgens het CBS het afgelopen kwartaal met 8%. En dat is de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Universiteit Harvard schikt voor tientallen miljoenen in een rechtszaak over de verkoop van lichaamsdelen op de zwarte markt. Vorig jaar werd een beheerder van het mortuarium van de universiteit daarvoor veroordeeld. Nabestaanden stapten naar de rechter omdat Harvard te laat zou hebben ingegrepen. In Syrië zijn door inspecteurs tonnen nucleair materiaal gevonden. Het gaat om restanten van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. In samenwerking met de huidige Syrische regering worden locaties afgegraven. En het gaat geregeld mis op een fietspad in Zaandam, ter hoogte van het karakteristieke Intel Hotel. Toeristen staan vaak midden op het fietspad om daar een foto van te maken. En dat leidt tot gevaarlijke situaties, zegt deze ondernemer.
2: Het is een menselijke bowlingbaan. De fietsen komen veel te hard en iedereen staat er alleen maar te fotograferen en mooi zijn. En het is best gevaarlijk.
1: Ja, zo kwam een hardrijdende fietser in botsing met een groep toeristen en een meisje raakte daarbij gewond aan haar knieën.
0: Ja, en het is toch dat gebouw met al die Zaanse huisjes in één, toch? Allemaal opgestapeld.
1: Prachtig in die mooie kleuren.
0: Ja.
1: Ja, ze staan er echt allemaal op dat fietspad en dan komt er zo'n e-biker aan of een andere fatbike met een enorme
0: is het weer een strike? Snelheid.
1: Het weer, het is grijs met motregen. In het binnenland ook een paar stevige buien. Vanmiddag is het vaker droog bij een graadje of 20.
0: Dank je. Dan snel naar de ANWB-verkeersinformatie. Daar zit Erik Evengroen. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen, Bart. Ja, 2 files die opvallen. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Sint-Joost staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En het is ook wat druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging.
0: Dank je wel, Erik. Die X-Top Song komt eraan, die steeds beter en beter wordt. Feline Mel, Remember Us, naar Spin Doctors to Princes.

Evelien en Melle. En Remember Us naar Spin Doctors en Two Princes. Het was half jaren 70 en Paul McCartney was op een soort werkvakantie in Nigeria. Hij ging daar een nieuw album opnemen en kon natuurlijk ook een beetje van de zon gaan genieten daar. Hij had al best wel wat goede liedjes geschreven en besloot daarna naar een huis van een vriend van hem te lopen. En dat werd hem afgeraden. Ze zeiden, ja, dat is niet veilig hier. Maar eigenwijs maakte hij toch die keuze en tijdens de wandeling komt er een auto naast hem rijden en de inzittenden van die auto roept iets onverstaanbaars. Paul McCartney denkt nog even, hé, wat is dat? Voor mij bieden ze me een lift aan. Maar toen ze een mes gingen trekken, dacht hij, oké, dit is foute boel. En hij werd daar ter plekke overvallen. En hij heeft zijn tas af moeten geven met daarin handgeschreven songteksten. Andere notities en demobandjes met daarop allemaal nieuwe liedjes. En ik ben heel benieuwd wat er daarna gebeurd is. Want die mensen hebben waarschijnlijk niet geweten wat voor waarde daarin zat. Dus dat spul dat is allemaal waarschijnlijk op bandje, op notities, op handgeschreven teksten, allemaal weggegooid. Terwijl daar de waarde in zat, die zat natuurlijk niet in het geld. Alleen, die zijn daarna nooit meer teruggevonden. En Paul McCartney had wel een klein probleempje. Want die demos had hij dus ingespeeld. En die songtekst had hij opgeschreven. En dat waren hele vette liedjes. Maar die moest hij uiteindelijk in de studio vlak daarna toch weer reproduceren. En gelukkig heeft deze goede man een prettig geheugen. Hij wist het allemaal nog. Hij heeft de songtekst gereproduceerd. Hij wist de akkoorden nog. En dit is één van die liedjes die dus gejat zijn, maar toch weer boven water kwamen. Door het geheugen van Paul McCartney.

The Run en zojuist. Lekker meegezongen waarschijnlijk en gedanst met Stromae en Papa Munte. Dames en heren, het is bijna tijd om de shuffle te spelen. Ik heb nu zo'n 25 nummers opgezet. En ik vind dat het niet altijd van één kant kan komen. Dus als jij zo meteen even kan bepalen wat we draaien in dit programma, laat het dan even weten. Dat je de shuffle wil spelen door je naam nu eventjes te appen via de NPO Luisterapp. Gaan we weer terug.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Hey Bartje, ja, en dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongen.
18: Oh, zeker, ABBA Dancing Queen komt eraan. En ik ga ook Aerosmith draaien over een paar minuutjes in Crying. Maar eerst het nieuws. Het Kamerverhul.
19: Goedemorgen. Nederland helpt België met het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Een gespecialiseerd brandweerteam is volgens minister Van Weel naar het gebied gestuurd. Dat team probeert in moeilijk toegankelijk gebied stoplijnen aan te leggen, waar het vuur niet

0: overheen kan. En ook wordt brandbaar materiaal weggehaald. Amerika legt opnieuw sancties op aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Aan de voorzitter en aan een van de aanklagers van het hof. Volgens deze hoogleraar kunnen ze bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van Amerikaanse diensten.
1: Zoals e-mail en abonnementen die ze hebben. En ook ze kunnen niet meer reizen naar die landen en soms ook hun familie niet. Dat wordt dan vaak ook er nog weer bijgenomen. Dus het heeft enorm veel impact, omdat in dagelijks leven doe je bijna alles met je visa, met je bankgoeden en alles.
0: President Trump is al langer bezig om het internationaal strafhof te ondermijnen. En dit is weer een volgende stap. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken reageert afkeurend en zegt dat Nederland de medewerkers probeert te helpen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst, omdat hij positief is getest op cocaïne. Hij leverde in juni een monster in tijdens een toernooi in Mallorca. En nu is bekend geworden dat hij een verboden middel had gebruikt. Kyrgios kan in beroep, maar heeft dat nog niet gedaan. Het Belgische Koningshuis heeft er officieel een lid bij. Prins Laurent heeft nu ook juridisch erkend dat hij een buitenechtelijk kind heeft met de Belgische zangeres Wendy van Wanten. Hun zoon Clement is nu erfgenaam en officieel een prins, zegt deze royalty-deskundige.
2: Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging, dus we gaan nooit koning Clement krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis. Dus die titel van prins van België heeft vooral een symbolische betekenis voor hem.
0: Laurent gaf eerder al toe dat hij een buitenechtelijk kind had, maar dat is nu dus ook officieel doorgegeven aan de burgerlijke stand. Het weer, het is grijs met motregen. In het binnenland ook een paar stevige buien. Vanmiddag is het vaker droog bij een graadje of 20.
3: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Waar staan de files?
4: Nou, op drie plekken een opvallende file in ieder geval. Op de A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een vrachtwagen met pech, droogte van Zaltbommel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En ook een kapotte vrachtwagen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. De hoogte van Sint-Joost. Daar staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En het is ook weer druk op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles een kwartier op onthoud.
3: Gracias.
5: Ster. Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
19: Wat een goed plan.
18: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
19: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
18: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

en Dancing Queen. Ik vind het af en toe wel eens leuk om tijdens drive-in shows of huwelijksfeesten een andere versie van ABBA te draaien. Want iedereen staat op de dansvloer en iedereen probeert op zijn allerhardst mee te zingen. Er is een versie van het liedje, die heeft de plaat net niet gehaald. Er zit een extra stuk couplet in. Dus dat start die versie in en dan zie je de mensen op de dansvloer echt zo: wat is dit nou voor tekst? Deze kan niemand meer meezingen, dat is deze. Baby, baby.

0: Dit punt pakt u nou wel op. Ja, dat is wel weer wat we kennen, ja. ABBA, Dancing Queen, Aerosmith, The Four and Crying. Dit is Ruben Hillen. En 20 seconds.
1: Er is maar één.

0: van hem. Take Me to Church was dat. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De shuffle-kandidaat van vandaag, 35 jaar, afkomstig uit Zuid-Laren.
1: Klopt.
0: Beetje Noordoost-Nederland, toch?
1: Een noorden van Nederland, ja.
0: Ja.
1: Vlak onder Groningen, ja.
0: Je zit in de fietsverhuur.
1: Klopt, dat is wat ik doe.
0: Aha, is dat op een vakantiebestemming waar de mensen lekker door het bos gaan fietsen?
1: Bos toch genoeg, maar gewoon vanuit Zuid-Laren inderdaad, ja.
0: Ja, en je was even koffie zetten, dacht ik heb even tijd voor een spelletje. En je gaat toch de duizend shuffle spelen.
1: Ik wou inderdaad koffie zetten, maar toen belde jouw vriendelijke collega. Dus toen moest ik blijven hangen en zo, ja.
0: We hebben een dorstige Casper aan de telefoon.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, okay, luister je lang naar Radio 2?
1: Ja, al jaren, ja.
0: Oké, okay, dus je kent de shuffle.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan hoef ik niks meer uit te leggen. Dan ga ik op een knop drukken. En dan hoor ik wel even aan of uit van je.
2: 1855.
1: Nee, dat mag wel uit.
0: Jean-Michel Jarre, de synthesizer, koning.
1: Ja.
0: Oxygen, nee. Part 4. Wordt nu even niet gekozen.
2: 494.
1: Hey, uit.
0: Dat klinkt alsof je het ook echt niet leuk vindt.
1: Nee, ik vind het allemaal een beetje soft. Mag mij wel even goed stevig. Ja.
0: Oké, okay. Je wil een gitaartje, begrijp ik?
1: Ja, meerdere, ja.
0: Meerdere, oké. Okay. Nou, ja. Misschien zit het hierin. Ik heb geen idee wat ik indruk, maar luister even.
2: 1128.
0: Nou ja, daar zit een gitaartje in, maar dat is niet hoe jij het wilt.
1: Hij is wel lekker.
0: Ja.
1: Maar ja, vind ik wel. Maar nee, dat wordt hem ook niet. Nee.
0: Want je hebt nog maar twee keuzes hierna natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: De dood heeft toch al die
1: ik heb liever beter dat hij hard gaat dan de spijtplaat natuurlijk.
0: Dus. Ja, dat is ook waar, ja. Nou, dan zoeken we gewoon nog even verder.
2: 177.
1: Yes, I love you. Yes, I love you. Nee, dat wordt hem ook niet. Dat wordt de laatste. Nee.
0: Ja. Ja. Dit wordt spannend. Ik druk nog één keer op de knop. Hopelijk is hij raak.
2: 359.
0: Oh, gitaartjes.
1: Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja.
0: Is dit ook qua band raken, Evanescence?
1: Niet mijn favoriete band, maar dit is zeker een lekker nummer, ja.
0: Ja, in ieder geval beter dan de rustige Jean-Michel Jarre of Bob Marley en de Wailers.
1: Helemaal goed.
0: Even lekker rock op de bak.
1: Yes.
0: Ga er maximaal van genieten, Casper.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Fijne woensdag.
1: Ja, hetzelfde. Hoi.

0: Casper zocht naar een gitaartje. Liefst meerdere tegelijk. Nou, die kreeg wat hij wilde. Evanescence, Bring Me To Life was dat. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er is in Europa een tekort aan het metaal wolfraam. En die grondstof is onmisbaar om hier de defensieproductie op te schroeven. Voor de levering van dit sterke metaal is Europa afhankelijk van China en Amerika. Maar die landen beperken de export. En daarom stijgt de prijs op dit moment hard. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties bij de beveiliging op Schiphol. Als de luchthaven en de beveiligingsbedrijven niet voor vanmiddag met toezeggingen komen om de werkdruk te verlagen, dan komen er acties. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. De waarde van hun beleggingen steeg in het tweede kwartaal met 12%. Vooral aandelen van Magnum, SpaceX en het Tsjechische defensiebedrijf CSG zijn in trek bij Nederlanders. De gemeente Westervoort bestaat 1300 jaar en viert al met allerlei activiteiten. Nou, een nieuw idee is om vrijdag 1300 mensen op skippieballen te zetten. Ze stuiteren dan met z'n allen van een brug af, zo het jarige dorp in. En aanmelden kan nog via de site van Sportclub Westervoort. Ja.
0: Ik heb je zojuist opgegeven, Carmen. Dat is leuk, hè?
1: Ik neem jou mee, oké? Okay? Ja. Er trekken buien over, ook vanmiddag regen, vooral in het oosten. Het wordt 19 tot 21 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Dankjewel. En dan sluiten we door naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Bart. Ja, twee files. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel staat nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging een kwartier. Ja, en actievoerende boeren op de N371 van Assen naar Meppel... die zorgen voor een kwartier oponthoud en 4 kilometer file.
0: Dankjewel weer.

foto's kijk van George Ezra, die je net hoorde met de Green Green Grass, dan zie je dat hij een flink litteken heeft zitten van 2,5 centimeter. Heeft hij overgehouden aan een beschonken avond. Hij liep ineens keihard met een gigantische kater tegen de muur aan. En toen zat er dus echt een flinke Jaap in zijn voorhoofd. Alleen hij had vlak daarna een college. En dan was de drummer van de legendarische punkband The Ramones. Die gaf een masterclass. En daar wilde hij wel bij zijn. Dus hij was helemaal daarbij geweest met een knalrode hoofdwond. Ging daarna naar de huis. En die zeiden toen, ja, dit ligt al te lang open. Dit kunnen we niet meer netjes hechten. Dit wordt sowieso lelijk. Nou, zo geschieden ook. Litteken komt daar vandaan. Dus daar kan je hem aan herkennen. George Ezra. Green Green Grass. Ik was nog niet klaar met praten. Sorry hoor.

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
2: NPO Radio 2.

0: Jackson en Pia Sedora en When the Rain Begins to Fall. Na die fijne nieuwe plaat van de Nederlandse Aniek. Smoke was dat op NPO Radio 2. Nou, nog een paar minuutjes, dan is het lunchtijd. En dan hoor je ook op NPO Radio 2 de lunchshow natuurlijk. De plaat komt eraan, laat het daar, die ga ik nog draaien. Maar eerst gaan we even in het zwarte gat kijken.
1: Godverdamme.
0: Van Muse, zo heet de plaat.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
5: Hartelijk woensdag. Welkom bij de A-lunch van 19 augustus. We gaan naar het nieuws van 12 uur met Lieselot Thomassen. Lieselot, een heel goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Haarlem is een man aangehouden die in maart geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken in Spaarndam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. En na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar is al zeker 60 keer ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland, waarbij vooral dure gereedschappen worden buitgemaakt. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder verspreidt. Volgens deze VRT-verslaggever gaat dat niet overal even makkelijk.
7: In het oosten, dat is al dagen de moeilijkste zone. Daar kan de brandweer nu wel volledig veilig rond de brand. Ze hebben daar greppels gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Maar dat terrein blijft heel moeilijk begaanbaar. Veel kuilen, heel hobbelig daar. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen, want het weer ziet er voorlopig ook van vandaag niet gunstig uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
6: Het is de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken keurt de Amerikaanse sancties af die het land oplegde aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens Berendsen inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen.

0: helpen. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het Hof, de voorzitter en een aanklager. Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. De Olympisch kampioen is deze week bezig met een 270 kilometer lange zwemtocht langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar kinderen met kanker. Maar zijn coaches kwamen vanochtend met een vervelende update op Instagram.
1: Nou, wij als coaches van Maarten willen jullie natuurlijk even een update geven hoe het gaat. Nou, Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
0: Eerder deze week zei Maarten van der Weijden al dat dit zijn allerlaatste grote zwemtocht is. Het weer bewolkt en nog wat buien. In het noorden kans op wat zon vanmiddag. Het wordt 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel. En bij de ANWB, Erik Evengroen.
3: Ja, een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat een te hoge vrachtwagen bij de keteltunnel. Hier zijn zelfs twee rijstoken dicht en dat kost je 10 minuten. A50, Zwolle richting Arnhem. Voor Apeldoorn een vrachtwagen met pech. Rechterrijstok dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven naar de Duitse grens. Dat gebeurde ter hoogte van de velden. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een half uur.
2: Dankjewel, Erik. Ja, er komt heel veel lekkere muziek aan, dat kan ik je alvast wel vertellen. Madonna bijvoorbeeld, en daarna de Stereophonics. Maar die derde...
4: 3 is voor jou.
2: En het is de dag van de orang-oetan.
5: Nou ja, zeg.
2: Ja, ik zeg het je maar even. Okay. Het is een nummer met een aap.
5: Oh, leuk.
2: Ja, slingen we maar deze kant op.
5: Oh, dat is leuk. Ja, gaan we zo doen.
2: Ja, we gaan zo doen. Dit wordt zo'n dag.
6: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Annemiekes A-lunch.

0: Madonna, Dress You Up en Stereophonics. Maybe tomorrow, maybe tomorrow, maybe tomorrow. No, no, no, today. Een heel goede middag. In de A-lunch. Mijn naam is Carolien Borgers. Het is 19 augustus en dat is een bijzondere dag. Op meerdere vlakken. Want 19 augustus 2026. Nou, Bill Clinton is jarig. Ja, die is gewoon 80 geworden vandaag. De Europese kampioenschappen squash starten. Wereldfotografiedag is elk jaar op deze dag. En dan komen mensen over de hele wereld. Ja, die vieren eigenlijk de kunst, de wetenschap en de geschiedenis van fotografie. En je kunt hier in dit programma het peper- en zoutstel winnen. In een goed stel. En ik kan je al vertellen, dat is een leuke dit keer. Leuk, hartstikke leuk. Dankjewel, Nathan.
1: Ja, leuk. En, is een cadeautje voor jou.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, heel leuk op deze woensdag. En veel muziek. Wat wil jij horen? Is er een vergeten plaat waar je heel erg veel zin in hebt? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En laten we niet vergeten.
2: 3 is voor jou.
0: Een nummer met een aap of een orang-oetan of iets aperigs erin. Want het is World Orang-Oetan Day. Dat kwam wel binnen.
1: Ja, wat leuk omgedacht. Bijvoorbeeld door Ron R. Die noemt zich zo. Een nummer met een aap, zegt hij, een lullaby van The Cure. Zijn slaapliedje. Dus hij zegt aap erbij.
0: Aap.
1: En Jenny die heeft ook een omdenker. Dag van de orang-oetan moest hij denken aan het Wereld Natuurfonds. Mm-hmm. Dan moest hij denken aan Prins Bernhard met het aapje op schoot.
0: Ja.
1: Dus wilden ze Dr. Bernhard horen.
0: Nou, mensen zijn heerlijk creatief op deze woensdag. I love it. Astrid, jij kwam met een iets concreter nummer, maar wel een heel erg lekker nummer.
3: Jazeker. Hartstikke lekker nummer van Mano Negra. King Kong 5.
0: King Kong 5. Astrid, die ga ik voor je draaien. Heb jij een lekkere dag in het verschiet? Voor de boeg?
3: Je werkdag.
0: Een werkdag. Nou, dat kan een heerlijke dag zijn.
3: Ja, hoor, zeker.
0: Die wens ik jou. En ik hoop dat ik hem wat vrolijker maak met dit nummer.
3: Is goed. Dankjewel. Dankjewel.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ja, jij bent wel een beetje Mr. Know-It-All, Nathan.
1: Nou, dat valt mee,
0: hoor. Ja, je weet wel veel dingen. Dat moet ik wel, moet ik eerlijk toegeven.
1: Of ik zoek gewoon veel dingen op.
0: Ja, dat is ook, maar maakt niet uit. Dat, bedoel, uiteindelijk weet je het dan ook.
1: Ja, dat is waar.
0: Heb jij een leuk weetje over Melissa Etheridge opgezocht... over You Can Sleep While I Drive?
1: Ja, ze was toen ze dit schreef, zat ze in Engeland. Mm-hmm. En ze was een reis aan het maken. En ze had daarvoor, vlak daarvoor zo'n contract getekend. En eigenlijk was het allemaal een beetje te veel geworden.
0: Oh, ja.
1: En wat ze ging doen, ze ging een reis maken door Engeland. En dan belde ze gewoon een kleine koffiehuis op. En dan zei ze, kan ik komen spelen voor $50? Omgerekend dan.
0: Ja.
1: En dan zei de koffiehuis, ja prima, kom maar. En dan had ze weer genoeg geld voor een tank. En dan ging ze iedere keer van koffiehuis naar koffiehuis op die manier.
0: Wat maar, romantisch, hè?
1: Romantisch, hè. Maar ze miste dan wel Amerika en ze miste ook iemand naast zich. En daarom zei ze, schrijft ze dus, you can sleep while I drive. Mooi, hè?
0: Dat is heel mooi. Zo komt de informatie, maakt de nummer toch altijd nog wat bijzonderder. Laten we maar gewoon meteen gaan luisteren.
1: Ja, toch?
0: Come on.

0: Hier, Bluff en daarvoor Melissa Etheridge. You can sleep while I drive. Ja, die hoor je niet zo vaak en daar zijn mensen heel blij mee. En dat begrijp ik. Bij de ANWB, Robert Vriezen.
1: Hi Carolien.
0: Hi.
1: 30 kilometer file in het land. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want bij Zaltbommel staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. Staat een kapotte vrachtauto bij Apeldoorn. Vanaf Vaassen 7 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En ook is de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Eindhoven naar Duitsland na een ongeluk bij Velden. Vanaf afrit Panningen 6 kilometer file en ruim een half uur oponthoud.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 12:30 met Lieselot Thomassen.
2: De vakbonden hebben werkonderbrekingen aangekondigd op Schiphol. Wanneer die zijn is nog niet bekend. Om 12:00 verliep het ultimatum aan de luchthaven en de beveiligingsbedrijven daar. Beveiligers eisen betere werkomstandigheden en een verlaging van de werkdruk. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat gebeurt via websites en maaltijdbezorgers. En criminelen verdienen daar flink aan, meldt één vandaag. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en websites. 4 van de 7 mensen die zijn opgepakt na de rellen in de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn minderjarig. De andere verdachten zijn tussen de 18 en 24, meldt Omroep Gelderland. Sinds vrijdag veroorzaakt een groep van zeker 30 mensen problemen. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. En doktersassistenten krijgen vaker patiënten aan de lijn die hun klachten aandikken om zo eerder langs te mogen komen bij de huisarts. Zonder spoed moet je langer wachten op een afspraak. Ze zeggen bijvoorbeeld mensen dat ze koorts hebben terwijl ze hun temperatuur helemaal niet hebben gemeten. Artsen vertellen aan het AD dat als mensen niet eerlijk zijn of overdrijven, dat ten koste kan gaan van iemand anders die wel met spoed hulp nodig heeft. Het weer bewolkt en nog wat buien. In het noorden kans op wat zon bij 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. En is er nou een plaat die je eigenlijk niet zo vaak hoort? Daar heb ik nog even ruimte voor. Dus als je denkt, nou, dat is een plaat die staat op een album en dat vind ik fantastisch, laat me weten via de NPO Luister-app welke plaat je zou willen horen.
3: Annemieke. Alun. Carolien Borgers.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Love of my life hier op NPO Radio 2. Ja, en de grote thema's van het leven die komen vaak terug in muziek. Bert, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij hebt een nummer gehoord en ja, dat gaat eigenlijk ook over de grote thema's van het leven. En dat vind je heel erg mooi.
2: Ja, ja. Ja, het nummer Steven Sound van Esteem en Oscar Wolf.
1: Ja.
2: Heel erg mooi, ja.
1: Ja, want wanneer hoorde jij het voor het eerst?
2: Dat is al een tijdje geleden. Ja, het was net uit volgens mij. De eerste keer dat ik het hoorde was ik meteen van wauw, wat gaaf. En volgens mij hadden jullie ook een opname gedaan of zo, live.
1: Ja, dat...
2: Die heb ik ook gezien. Nou, ik heb die wel 10 keer achter elkaar gekeken en beluisterd. En
1: waarom raakt het nummer jou zo dan, Bert? Wat eraan?
2: Nou ja, de manier waarop het gezongen wordt sowieso. Dat heel kwetsbaar, het stemmen pakt heel mooi bij elkaar. Ja, ik ben heel erg van teksten. Ik ben zelf docent Nederlands en ik vind het heel gaaf als een nummer wat verder gaat dan alleen maar feesten en record. Mm-hmm. En er zulke mooie zinnen in van, ja, if you let go, then I let go of me. En wat als de wereld de andere kant op draaide en de oceaan ons allemaal op zou zwelgen. Mm. Ja, dat vind ik heel mooi. En helemaal die opname waarbij ze ook ziet zingen.
1: En jij vindt dat die eigenlijk te weinig gedraaid wordt, toch?
2: Ja, ik hoor hem heel weinig op de radio, moet ik zeggen. Nou, dat verbaast me een beetje. Dus,
1: daar ben ik het mee eens. En dankzij jou gaat hij om 1:50 gewoon gedraaid worden hier.
2: Nou, helemaal super.
1: Ga ervan genieten, Bert.
2: Ja, dankjewel, hè.
1: Fijne dag.
2: Okay, doei. Doei.

0: Queen, You Don't Fool Me. En daarvoor Safe and Sound van S10.
1: Veel reacties, hè?
0: Heel erg veel reacties, ja. Opvallend veel reacties. Oscar and the Wolf en S10. Kaya, die zegt bijvoorbeeld, wat een gaaf geweldig nummer is dit.
1: Gaaf geweldig.
0: Ja, gaaf geweldig. We hadden het er net even over, maar dat moeten we erin houden, toch? Dubbel op.
1: Dubbel, ja. Het is niet een geweldig nummer. Het is echt een
0: gaaf geweldig nummer. Ja, ja, het is een vet cool iets.
1: Tim Opperbroek draait hem ook heel vaak. Want die is ook groot fan van het nummer.
0: Ja, en ik vind ook dat hij vaker gedraaid mag worden. Het is gewoon een pareltje. Het is echt een pareltje. Wij draaien nu heel veel Baby Cool, Nothing But Thieves, omdat het topsong is. En ja, ik wil toch graag nog één keer herhalen dat het een fantastische openingszin heeft.
1: Ja?
0: Ja, Evelyn's got a satellite kind of cool. Ja, ik blijf dat gewoon leuk vinden, want als je dan die eerste zin hoort, dan ga je meteen weer denken in beeld. En dan moet je gewoon denken aan iemand die zo cool is, dat het gewoon afstand, die heeft gewoon afstand van iedereen.
1: Die hoeft
0: zo
1: niet in het middelpunt te staan, maar die is cool genoeg om een beetje
0: cool genoeg om op afstand te staan. A satellite kind of cool.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves NPO Radio 2

0: Donna Summer, Bad Girls en daarvoor Nothing But Thieves, Baby Cool. En in die Bad Girls zit zo toet toet, piep piep. En nou vertelde mijn partner dat ze een tijdje niet had gereageerd op een werkappje van iemand. En die bleef maar de hele tijd appen.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment begon die persoon de appjes te beginnen met toet toet.
1: Zeg maar hallo, toet toet.
0: Hallo, komt er nog iets terug, toet toet.
1: Oh,
0: daar heb
1: een
0: ik zo smakelijk om gelachen.
1: Oh, wat grappig.
0: Het werkt natuurlijk niet, maar het is een manier.
1: Het is wel leuk als je dan iemand begint met toet toet, dat je dan het volgende appje antwoordt met biep biep.
0: Of boing boing. Peppy en Kokkie. Over Peppy en Kokkie gesproken. Peper en zoutstijl, die horen ook bij elkaar. En die kun je straks winnen, namelijk bij het goede stijl. En dan gaan we twee platen draaien. En daar zit dan een link tussen. En die mag jij bedenken, maar er zit er ook echt één tussen.
1: Jazeker.
0: Maar je mag ook nog out of the box denken om iets leukers te bedenken.
1: Wordt ontzettend gewaardeerd.
0: Wordt ontzettend gewaardeerd. Straks na de ster en het nieuws.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: De meest gehoorde
4: Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Zometeen een goed stel. Twee platen die iets met elkaar te maken hebben. En dan mag jij zeggen wat. Maar eerst het nieuws met Lieselot Thomassen.
15: In Assen zijn straten afgesloten door protesterende Drentse boeren. Ze gaan langs gemeentehuizen en het provinciehuis om een brief te laten ondertekenen waarin ze steun vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. De burgemeester van Westerveld zei de zorgen van de boeren te begrijpen, maar niet te tekenen. Hij sprak de boeren toe vanaf een podium.
16: Het heeft te maken met hoe we het in Nederland ook geregeld hebben. En dat is dat inderdaad de landelijke overheid, de provinciale overheid, besluiten neemt democratisch. Soms, waar we soms blij mee zijn, soms niet blij mee zijn. Maar dat we niet de route kiezen via het gemeentebestuur om besluiten die daar genomen zijn te herroepen.
15: De burgemeester van Westerveld riep de boeren op om het protest van vandaag netjes te houden. Ook de burgemeesters van Tinarlo, Emmen, Coevorden en Meppel tekenen de steunbetuiging niet. Op veel plekken is het alweer droog vandaag, maar de regen heeft vanmorgen in Katwijk tot overlast geleid. Bij twee appartementsgebouwen liep de berging onder. De brandweer heeft het meeste water inmiddels weggepompt. Een supermarkt in de buurt is dicht vanwege wateroverlast. En er is ook stankoverlast, omdat er rioolwater naar boven is gekomen. Nederland veroordeelt de nieuwe sancties die Amerika oplegt aan twee medewerkers van het internationaal strafhof. De twee kunnen daardoor onder meer Amerikaanse clouddiensten niet meer gebruiken. Net als het Amerikaanse financiële systeem dat bijna alle internationale banken gebruiken. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het schandalig, want die sancties hebben consequenties.
17: Nou, die zijn groot. Hè. Dus dat zij sancties krijgen betekent iets voor hun persoonlijk, maar betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen. En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof. Maar ik kan geen uitspraken doen over wat dat precies is.
15: President Trump is al langer bezig om het werk van het internationaal strafhof steeds moeilijker te maken, en dit is weer een volgende stap.

0: In België heeft de 26-jarige Clément van de Kerkhoven de titel prins gekregen. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met model en zangeres Wendy van Wanten. Hij had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is die erkenning ook wettelijk geregeld. Het weer bewolkt, nog wat buien, vooral in het noorden kans op wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: En bij de ANWB Robert Vriezen.
2: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Rosmalen, West en Afrit Kerkdriel. En de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland veroorzaken ook 10 minuten vertraging. 3 kilometer file vanaf Zevenaar.
1: Twee platen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, maar dat toch wel echt doen. Er is een link te vinden en als je de link weet, dan stuur je hem in en dan win je het enige echte A-lunch peper- en zoutstel. En dit zijn de platen. Neil Diamond met Sweet Caroline en Outkast met Roses. Nou, die moet niet al te moeilijk zijn. Zeker niet voor mij.
3: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Creon kozijnen.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
20: Annemiekes A-lunch.
21: Avrotros.
22: Zomer op je radio. In
23: Radio 2. Dit is een goed stel hoor.

0: to send daar voor Sweet Caroline. Ja, er zaten allemaal links in deze nummers en mensen gingen helemaal los. Ik vond het heerlijk om te lezen.
1: Ja.
0: Ja, echt heel creatief is er gedacht. Bijvoorbeeld door...
1: Marcel, die zegt er is een roos vernoemd naar Neil Diamond. De Rosa Neil Diamond.
0: Heel origineel.
1: Ja, en hij heeft meerdere nummers met bloemen. Onder andere met Barbara Streisand. Heeft hij You Don't Bring Me Flowers.
0: Ja, dat is een goede link. Patrick zegt beide artiesten hebben andere titels met een begroeting. Namelijk Hello Again en Heya.
1: Oh ja,
0: ja.
1: Heel goed. Zeker. Ja, en eigenlijk waar het om ging, waar het om draaide, ja, moeten we eigenlijk nu maar meteen vertellen. Dat ja. heeft Lucas ingestuurd.
0: Ja. Hallo, Lucas.
1: Hey, Lucas is weg.
0: Oh, Lucas is weg.
1: Nou, dan ga ik hem nog bellen.
0: Nou, Lucas, kom op zeg. Neem eens even op.
1: Ik had hem aan de lijn.
0: Lucas.
2: Hey, Lucas.
0: Ja, hey, Lucas. Weer. Hi.
2: Hey, hallo.
0: Vertel eens, wat is volgens jou de link?
2: Beide nummers gaan over Caroline. Dat lijkt mij vrij eenvoudig tegen.
0: Ja, dat klopt. Soms kan het zo simpel zijn. Die gaan inderdaad allebei over Caroline. Wat ben je aan het doen, Lucas, deze dag?
2: Ik ben meubelmaker, dus ik ben een grote kast van dat maken.
0: Oh, lekker.
1: Leuk.
0: Nou, ja. Van hout, daar werk jij veel mee.
2: Ja, klopt.
0: Volgens
2: ja.
0: mij zijn dat peper- en zoutstijls ook van hout.
1: Zeker weten.
0: Dus als je nou helemaal niks vindt, kan je ze altijd nog demonteren en gebruiken in een of ander ontwerp van je.
2: Ja, komt vast goed van pas.
0: Komt zeker goed van pas. Oké, Lucas, dankjewel, hè.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Fijne dag.
2: Hoi. Zelfde.
0: Doei.

The Power of Love. En daarvoor Ella Langley en Choose in Texas. Ja, en The Indian, als je die nog kent, band rondom Rihanna. Of eigenlijk was het Rihanna, maar ze noemde zich The Indian. Ja, die heeft een andere naam gekozen, namelijk haar eigen naam, Rihanna. En de eerste single die ze daaronder uitbrengt heet Funeral. En dat is een prachtig nummer. Ja, het klinkt een beetje, gisteren zei een luisteraar, een beetje Stevie Nicks, hè? Die stem. En daar kan ik me wel in vinden. Ja, het is een prachtig compliment, maar Rihanna heeft ook dus The Indian, voormalig zo'n mooie stem. Luister en geniet van dit nummer, Funeral.

0: House of Pain. Bij de ANWB, Robert Vriezen.
1: Hi Carolien. Ik kan het heel snel samenvatten. Grenscontroles veroorzaken vertraging. En dat is op de A1 Hengelo-Duitsland, op de A12 Arnhem-Duitse grens en op de A76 Geleen-Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg.
0: Ja, kort maar krachtig.
1: Ja, toch?
0: En het nieuws van 1:30 met Lieselot Thomassen.
2: De onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fedorov heeft opgeroepen tot verkiezingen nu de oorlog met Rusland voortduurt. Volgens Fedorov verkeert Oekraïne in een bestuurlijke crisis. Hij werd vorige maand ontslagen door president Zelensky. Waarom is onduidelijk. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een bus en een vrachtwagen frontaal op elkaar botsten. 4 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. In Haarlem is een man aangehouden die eerder dit jaar geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Spaarndam in te breken. Er is een golf aan de inbraken bij de brandweer, waarbij vooral dure gereedschappen worden gestolen. Of de man bij meer inbraken betrokken was, wordt onderzocht. Het weer, op steeds meer plaatsen droog en vooral in het noordwesten wat zon, bij 19 tot 21 graden.
0: En is er nog een bericht waar wij een
3: goeie kop
0: bij zouden kunnen bedenken, Lieselot?
2: Ja, nou, geen feestjes met harde muziek, maar liever bordspellen, gamen of zwaardvechten. Steeds meer studenten van de TU Eindhoven kiezen voor het prikkelarme programma van de introductieweek. In plaats van het drukke programma voor Party Animals. Dit jaar is die rustige variant populairder dan ooit.
4: Dat varieert van bordspelletjes tot gamen, tot toneel, breien, glas beschilderen.
5: Ja, ik vind dat wel fijn, want ik ben niet zo'n partygoer.
6: Because it's like more chill here, so it's easier for me to be here.
7: Wordt voor mij soms een beetje te druk, dus ik vind het lekker om af en toe naar de rustige ruimte te gaan.
8: En ook gewoon de student die denkt van, nou, ik heb wel even genoeg gefeest, nu even landen, dan kan ik er vanavond weer tegenaan.
2: 2 jaar geleden begon de TU Eindhoven met een proef voor dat prikkelarme programma. Vorig jaar was het er alleen 's avonds, maar dit jaar ook overdag. De hele week lang zijn er dus 2 introductieprogramma's naast elkaar.
0: En heb je zelf een goede kop kunnen bedenken hierbij?
2: Ja, ik vond het wel een lastige, maar ik dacht introverte introweek TU Eindhoven, groot succes.
0: Heel nice, ja. Heb jij er ook een, Nathan?
9: Eindhoven, de relaxte.
0: Heel leuk. Ik had de organisatiewerf studenten voor prikkelarme introductieweek. Coma cola zuipen. Dat kan jij beter. Laat me weten via de NPO Luister-app wat een goede kop is bij dit bericht.
10: Carolien

0: Mr. Duke. En daarvoor Anouk en Modern World.
1: Goeie kop.
0: Steeds meer studenten van de TU Eindhoven kiezen voor het prikkelarme programma van de introductieweek in plaats van het drukke programma voor Party Animals. Dit jaar is die rustige variant populairder dan ooit. En 2 jaar geleden begon de TU Eindhoven met een proef voor het prikkelarme programma. En vorig jaar was het er alleen 's avonds, maar dit jaar ook overdag. En de hele week lang zijn er dus 2 introductieprogramma's naast elkaar. En dan worden dus bordspellen gedaan en zwaardvechten en dat soort dingen.
2: Ik hoorde zwaardvechten net in het berichtje, maar dat vind ik nog best pittig, hoor.
0: Ja, vind je nog pittig? Vind
2: toch?
0: Ja, vind ik ook niet echt prikkelarm.
2: Nee. Zo, rustig kalm.
0: Zo'n mes tussen je ribben. Ik weet niet.
2: Ja, daarna ben je heel rustig. Heel lang.
0: Daarna ben je heel lang, 4 jaar lang minimaal. Rustig.
2: Maar goed, bordspelletjes.
0: Dus. Ja. Arjen die schrijft de introductieweek voor te veel prikkels.
2: Introductieweek.
0: Week voor te veel prikkels.
2: Oh, dat is wel heel mooi, zeg. Wauw, even kijken. En Martin, een speciale introductieweek in Eindhoven voor studenten bij wie het licht uitgaat.
0: Ja, bij wie het licht eerder uitgaat.
2: Ja,
0: ja, prachtig. Laat mij weten als je bij dit bericht nog een betere kop kan bedenken. De NPO Luister app staat er wagenwijd voor open. Want het is gewoon altijd leuk om te lezen waar jullie mee komen. En die spelletjes vind ik ook leuk.
2: Ja.
0: Er waren al mensen met Monopoly en Risk.
2: Niet vertellen.
0: Oh, sorry. Ik verpest het ook weer. Ja, maar het komt zoveel leuks binnen.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. En daarvoor Haim en Summer Girl.
1: Goeie kop.
0: Ja, een bericht van Lieselot in het Nieuwsnet. Steeds meer studenten van de TU Eindhoven kiezen voor het prikkelarme programma van de introductieweek. In plaats van het drukke programma voor Party Animals. En dit jaar is die rustige variant populairder dan ooit. Twee jaar geleden begon de TU Eindhoven met een proef voor het prikkelarme programma. Vorig jaar was het alleen 's avonds, maar nu ook overdag. En de hele week zijn er dus twee introductieprogramma's naast elkaar. En bij dit prikkelarme doen ze bordspellen en wat gaan ze nog meer doen? Breien, zwaardvechten, nou ja, allemaal dat soort dingen. Lekker prikkelarm. En er kwam heel veel binnen via onze app, toch Nathan?
2: Zeker. De studie elektrotechniek in Eindhoven zit zonder spanning.
0: Ja, dat zegt Tom. En Lieselot die zei nog, rustige introweek. Studenten nu ook in prikkelsarm.
2: Zo, mm-hmm. Wauw. Was dat onze Lieselot?
0: Ja, was onze Lieselot. Ja, die had echt nog een knaller. Een knaller.
2: Hella, de nieuwe TU-studenten zijn uitermate intelligent. Ze kunnen boardspellen.
0: Heel goed. En dan hebben we nog een blokje met bordspellen.
2: Zeker.
0: Namelijk, Gabi zegt liever dammen dan dansen.
2: Karsten, prikkelarme studentenweek, steeds populairder. Er sprake van een domino-effect.
0: Agnes, prikkelarme introductieweek is een ware hitster.
2: En Pier heeft nog de feestende studenten verliezen de Monopoly.
0: Oh, mooi, op TU Eindhoven. Ja, yes. En aan de lijn hebben we Luc. Luc Vijverberg.
3: Hey, goedemiddag.
0: Vertel, wat is jouw goede kop?
3: Veel studenten vinden een hardcore party te druk.
0: Te druk. Heerlijk. Hartstikke goed, Luc. Stuur jouw goede kop even naar de NPO Luister-app, want dan komt hij hier te staan.
3: Ga ik doen.
0: En een heel fijne dag gewenst.
3: Dankjewel.
0: Doei. Hoi. Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Het is 2 uur. Zometeen muziek van Bruno Mars en The Stranglers met Golden Brown. Goeie, die ga ik draaien voor je straks. Eerst het laatste nieuws, dat hoor je van Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Schiphol en de beveiligingsbedrijven daar zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Om 12 uur verliep een ultimatum van de vakbonden. De vakbonden hebben werkonderbrekingen aangekondigd op Schiphol. Maar wanneer die zijn, is nog niet bekend, zegt deze CNV-onderhandelaar.
10: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen. We hebben inmiddels wel een aantal reacties gehad. Dus van Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de ultimatums. Maar eigenlijk dat ze niet ingaan op de eisen, op de concrete eisen.
9: De beveiligers op Schiphol willen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. De grote brand in de Ardennen is na 5 dagen al flink geblust, maar blijft nog wel gevaarlijk. Op verschillende plekken leidde het vuur opnieuw op. Bij de brand die sinds vrijdag woedt, is ongeveer 3000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. Bij een dopingcontrole testte hij positief op cocaïne. En daarom is hij voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het op Instagram toegegeven en noemt het een grote vergissing, zegt deze Sky News verslaggever.
11: So he's posted on Instagram. I'm sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close to me. I know the example this sets and I'm deeply disappointed in myself.
9: In de verklaring zegt hij ook dat hij er moeite mee heeft dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios is 31 jaar. Zijn hoogtepunt was in 2022, toen hij de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic. En Maarten van der Weijden staakt zijn zwemtocht langs 22 steden in Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Hij is misselijk en heeft last van zijn buik en op advies van zijn dokter ging hij vanochtend niet het water in. Van der Weijden begon maandag in zijn woonplaats Vught. Hij noemde het zijn langste zwemtocht tot nu toe. Het is nog niet duidelijk of hij die tocht dan later nog afmaakt. Het weer op steeds meer plaatsen droog en vooral in het noordwesten wat zon, bij 19 tot 21 graden.
8: Dankjewel, dat is goed.

0: ANWB, daar zit Robert Vriezen. Robert, waar staat het stil op dit moment?
1: Nou, op een paar plaatsen, Tim. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch een ongeluk bij Vught. 4 kilometer file. Vanaf Bokstel doe je er 10 minuten langer over, doordat de rechterrijstrook dicht is. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar. A58 Eindhoven-Breda. Bij Tilburg Centrum West een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die veroorzaakt daar 3 kilometer file en kleine 10 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging op de N35 Zwolle-Almelo. Want de weg is dicht bij de Salland-Twente-tunnel in verband met wateroverlast. Maar je wordt daar lokaal omgeleid.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Sol van Bruno Mars. Nou ja, zo heet hij eigenlijk niet. Hij heet eigenlijk Peter Jean Hernandez. Bruno Mars is zijn artiestennaam. Hoe komt hij erbij nou? Toen hij 2 was, kreeg hij van zijn vader de bijnaam Bruno. En Mars, nou ja, Bruno Mars claimt dat veel vrouwen hem out of this world noemen. Dus toen dacht hij, nou ja, dan kom ik wel waarschijnlijk van een andere planeet. Laten we Mars nemen. Bij mij is het precies andersom. Tim Opperbroek is mijn artiestennaam. Ik heet eigenlijk Johnny Stardust.
1: Vakantiepaal met Tim.
0: Hey, goedemiddag. Woensdagmiddag is een volle gang. En dat betekent dat je al op de helft van je werkweek zit. Of misschien zit je nog wel op vakantie. Net als Paul trouwens. Mijn naam is dus Tim Opperbroek. En ik sleep je door die middagdip heen met de fijne muziek van Adele, de Jay Giles Band ga ik voor je draaien. Maar ook ga ik met jou samen de hitlijsten induiken van toen jij 14 jaar oud was. Zou jij willen weten hoe die hitlijst er toen uitzag, hoe dat toen klonk? Stuur dan even je volledige geboortedatum naar de NPO Luister-app. En wie weet spreek ik je zo meteen.

Water Under the Bridge. Ja, de beste liedjes die worden vaak geschreven na een break-up. Denk aan Fleetwood Mac bijvoorbeeld, Miley Cyrus, Taylor Swift. Allemaal schreven ze gigantische hits na een break-up. En dat geldt misschien ook wel voor Lenny Monsou, de Nederlandse artiest. Hij vertrok na zijn break-up naar Zweden om daar aan nieuwe muziek te werken. En dan zou je denken, nou, na zo'n break-up, dat zullen allemaal hele zielige liedjes zijn. Integendeel. Dit is zo'n fijne meezinger. Dit is nieuw. Dit is Lenny Monsou. Wrecking Ball. Nu op NPO Radio 2.

0: Het is 2:30, tijd voor de headlines hoor je van Liesel Thomas.
1: Het centrum van Assen stroomt vol met trekkers van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen. Maar voor zover bekend heeft geen van de 12 burgemeesters in Drenthe de steunverklaring ondertekend. Een man van 27 die is aangehouden na de vondst van een gewonde vrouw in Overberg naast Veenendaal wordt verdacht van poging tot doodslag, vrijheidsberoving en brandstichting, meldt RTV Utrecht. De vrouw werd in juni al gevonden in een bos. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer is, is niet bekend. Criminelen verdienen flink aan de handel in illegaal geïmporteerde blikjes frisdrank en alcohol, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Jaarlijks worden er 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld illegaal geïmporteerd, die online en via maaltijdbezorgers worden verkocht. Alleen dat te importeren is verboden, de verkoop niet. En een vrouw uit Valkenswaard wil maar beter voorbereid zijn. Ze is pas 63, maar heeft alvast geregeld waarin ze begraven wil worden. En het staat ook al klaar op de begraafplaats. Een graftombe in de vorm van een woonwagen. Ze gaat elke dag even kijken.
2: Ik ben in een woonwagen geboren, dus vandaag. En dan ga ik ook als ik sterf, ga ik ook in. We gaan allemaal een keer dood, hè. Dat is niet zo moeilijk. Ik vind het een raar idee, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, nou, ik niet.
3: Ja, dan lachen er gewoon om. Ze vragen elke keer, wie ligt erin? Ik zie niemand.
4: En dat is hopelijk ook niet de bedoeling dat het heel snel komt.
3: Nee.
2: Ik hoop er nog 30, 40 jaar uit te blijven.
1: Tomme was ook niet goedkoop, zegt ze. Van het geld had ze ook best een mooie auto kunnen kopen.
0: Ik had het even bezinken.
1: Ja, doe dat maar. Het weer bewolkt, vooral in het zuiden en zuidoosten veel regen. In het noorden ook wel wat zon soms, bij een graad of 20. Morgen buien, soms met onweer zelfs. En opnieuw ongeveer 20 graden.
0: Kijk, Robert Vriezen, die zit ook volgens mij al jaar en dag bij de ANWB. Maar vraag is, wil hij ook in een auto begraven worden?
5: Nee, dat hoeft voor mij niet per se, hoor. Als dat te veel geld kost voor mijn nabestaanden, dan laat dat maar.
0: Oké, goed zo.
5: Nee, dan is een kistje prima.
0: Prima, gelukkig maar.
5: Of een oven.
0: Ja, goed. Ja, van het hele Guber wordt, beste Robert, waar staat het vast op dit moment?
5: Op de A2, Eindhoven-Den Bosch. Bij Vught, 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Na een aanrijding is daar de rechte rijstrook dicht. En een klein kwartiertje vertraging voor de Drechttunnel. Er is één rijstrook dicht van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer daar.
0: Dankjewel. Radio 2, 10 op de broek. Wat stond in de top 40 toen jij 14 jaar oud was? De top 40.

0: Tracy Abrams, niet alleen zangeres, maar binnenkort ook actrice. Ze doet namelijk mee in de nieuwe film van Halina Rijn.
1: Ja! Top op 14. Top op 14.
0: Dat is een mooi moment, vind ik, de top op 14. Want we gaan even terug naar een bepaald jaar toen jij 14 jaar oud was. Het is een heel belangrijke leeftijd waarin je een beetje je muzikale smaak begint te ontwikkelen. Wie hebben we vandaag? Dat is Ilona. Ilona, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wanneer ben jij geboren, beste Ilona?
2: Wij, want ik ben een van de tweelingen, zijn geboren op 5 juni 1963.
0: 5 juni 1963. En deel jij dezelfde muzieksmaak als... heb je een zus of een broer, tweelingbroer of zus?
2: Ik heb een eenijige tweelingzus.
0: Okay.
2: Nee, we hebben wel een redelijk verschillende smaak. Ja.
0: Okay. Waar hou jij
2: redelijk,
0: van?
2: Redelijk, ja. Eigenlijk algemeen gewoon. Wij vinden Badi Mos op dit moment erg mooi. Ja. Enorme grote fan van Mink de Wil, Willem
0: Kijk,
2: de Wil.
0: Ja, gisteren nog gedraaid trouwens.
2: Oh, welke?
0: Met Love and Emotion heb ik gedraaid.
2: Oh ja, mooi. Ja, mooi, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan, ik ken een ander nummer, dat ken je misschien ook wel van Le Chableu. Have a Stood Still. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord
0: hebt. Nee, dat ga ik eens even opzoeken. Ken ik niet. Dan ga ik straks even in de pauze ga ik dat doen. Zeg, we gaan even terug naar 5 juni 1977, want toen was jij 14 jaar oud.
2: Ja.
0: Ik ga 5 liedjes laten horen en eentje gaan we helemaal draaien. Welke het is, ja, nou, dat is aan jou.
2: Ja, oké.
0: Okay, dan gaat hij.
3: 5. Ze gingen doen.
0: Ja, niet bepaald Mink de Wil. Normaal en oerend hart, hoor je, hè?
2: Ja, was leuk in die tijd.
0: Was leuk in die tijd.
2: Daar ben ik geen fan van, nee.
0: En als je denkt, nou, dat is een leuk gebbetje, dit nummer. Nou,
3: 4.
4: Hey, nou wordt die mooi.
2: Nee. Hey, nou wordt die vrouw. Oh, ja, dat is wel leuk.
0: Ja, het is de Dik voor elkaar show natuurlijk, hè? En Ome Joop. Ja,
2: ja,
0: nou
2: ja,
0: wordt die mooi.
2: Ik ben een groot fan van, ja.
0: Ja. Maar nee, zeg je, die gaan we niet helemaal draaien zo meteen.
2: Nee.
0: Dacht ik al.
3: 3.
0: Het is echt jouw jaar, 1977.
2: Ja, ja, ja. Mijn moeder was helemaal weg van deze zanger. Die vond ze geweldig.
0: Oh, echt waar?
2: En mijn tweelingzus en ik vonden het dan geweldig om achter haar rug om natuurlijk hem na te doen. Dus dan kregen wij een slappe dag. En dat vond zij echt niet leuk. Kon ze niet waarderen.
0: Dat gebeurt als je 14 bent. Zo is het ook.
2: Ja.
0: Beautiful Rose inderdaad, van de George Baker Selection. En dan, als je denkt, hey, kan het nog erger? Ja hoor.
3: 2.
2: Okay.
0: Nee, deze vind ik stiekem dus echt verschrikkelijk leuk. Kan er niks aan doen.
2: Ja, ja, een guilty pleasure, hè?
0: Ja, zeker. Ma Baker van Boney M. Nou, hebben we nog één te gaan. Zit er al iets tussen, denk je, waarvan je denkt... Nou, die wil ik wel helemaal horen.
2: Ik denk dat ik voor mijn moeder kies van George Baker. Ik vind het zelf niet leuk, maar weet je, ze is overleden toen ze 63 was.
0: Ja.
2: Ik ben nu zelf 63.
0: Oh.
2: En ja, dus ze heeft haar best gedaan om het goed te doen voor ons. Ze heeft bijvoorbeeld, wij waren enorme fan van Tavares. Ze heeft er toen enorm haar best voor gedaan dat wij naar dat concert konden.
0: Nou, dat zijn mooie herinneringen. Maar we hebben er nog eentje te gaan, hè, Ilona? Ja. We hebben nog één te gaan.

0: Ja, Guys and Dolls and You're My World. Ja. Dus het is deze of de George Baker selectie. Welke gaat het worden?
1: Ik kies voor mijn moeder.
0: Ik kies voor mijn moeder.
1: Ik kies zelf de eerste mooie, maar ik kies voor mijn moeder. We gaan lekker George Baker voor haar draaien.
0: En dan niet
1: en
0: achter...
1: En hoop ik dat ze ervan geniet.
0: Ja,
1: op
0: precies.
1: Op haar manier natuurlijk, want ze kan het niet meer horen. Maar
0: nee, okay. Ik snap wat je bedoelt. Mag je heel erg bedanken, Ilona.
1: Ja, jullie heel erg bedankt dat ik mee mocht doen. Heel leuk.

De keuze van Ilona voor haar moeder. Uit de hitlijsten van 5 juni 1977. De George Baker Selection en Beautiful Rose. All in the middle.

George Baker, hand in hand met Moby. Dat is NPO Radio 2. 10 Minute Takeover. Kan gewoon allemaal. En het geldt eigenlijk ook voor de 10 Minute Takeover. Dat is een hele leuke muziekmix die jij gewoon samenstelt. Wat zou jij graag willen horen? Misschien ben jij wel die persoon die altijd op bruiloft en partijen naar de DJ-booth loopt en zegt, hey, draai die en die eens. Nou, dat kan nu ook, maar dan gewoon op nationale radio. Hoe gaaf is dat? Dus laat het weten. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? En er mag echt alles zijn wat je maar fijn vindt. Gaan we dat gewoon voor je draaien.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Het is 3 uur, straks de 10-minute takeover. 10 minuten ben jij aan het woord. Waar heb je zin in? Laat het weten met de NPO Luister-app. Eerste nieuws, dat hoor je van Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op meerdere plekken in Drenthe zijn vertragingen op wegen en zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Er doen er ruim 500 mensen aan mee. Ze gaan vandaag langs bij alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Inmiddels stroomt het centrum van Assen vol met trekkers, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
8: Ja, ook die stad die krijgt de slink te verduren qua verkeer. Dat wordt ook wel ingewikkeld, want ik heb op een gegeven moment dat er meerdere straten worden afgesloten omdat er zoveel trekkers worden verwacht. Dat je als normaal verkeer niet meer goed kunt bewegen. En daar gaan ze hun de steunbetuiging die ze wel hebben aanbieden aan het provinciebestuur. Om te hopen dat zij die wel in ontvangst nemen en dat zij uiteindelijk met de boeren om tafel gaan om te kijken of zij iets kunnen doen tegen de stikstofplannen die zij, waar zij het absoluut niet mee eens zijn.
7: Tot nu toe tekende er nog geen enkele burgemeester de steunbetuiging. Ze zeggen wel dat ze de zorgen van de boeren begrijpen en meer duidelijkheid voor hen willen. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie Fodorov wil nieuwe verkiezingen. Hij vindt dat Oekraïne in een bestuurlijke crisis zit en daarom wil hij niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Fodorov werd ontslagen door president Zelensky, die daar geen reden voor gaf. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het uitbreken van de oorlog de noodtoestand geldt. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam gevonden. Voorbijgangers ontdekten het lichaam vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Mensen kwamen om door het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. En atleet Stefan Nillissen is de afgelopen dagen overladen met berichten na zijn stunt op het EK atletiek. Zaterdag won hij goud op de 1500 meter. Familie, vrienden en zijn hele dorp stuurden hem een berichtje, maar er zaten ook leuke verrassingen bij, vertelt hij.
9: Ja, ik heb gewoon ook heel veel andere bekende Nederlandse sporters waarvan ik gewoon, ik wist niet eens dat ze atletiek keken, dat ik daar dan ook een reactie van krijg. Bijvoorbeeld Suzanne Schultik, die zat ook te schreeuwen. Dus ik heb geprobeerd om redelijk veel te beantwoorden, maar alles is niet gelukt. Maar uiteindelijk kom ik daar wel door. Dan blijf je extra blij als je die steeds kan teruglezen.
7: Nillissen was de eerste Nederlandse Europees kampioen op de 1500 meter sinds 1950. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidoosten veel regen. In het noorden ook wat zon bij een graad of 20. Morgen buien, soms met onweer zelfs, en opnieuw ongeveer 20 graden.
6: Dankjewel. Gaan we naar Robert Friese van de ANWB. Hoe is het op de weg?
10: Nou, er staat 85 kilometer file bij elkaar, Tim. En in de meeste files heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Maar ik heb er toch een paar uitgepikt waar je wat meer vertraging hebt. A2 Utrecht-Den Bosch. Bij afrit Kerkdriel 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. Duurt er een half uur langer over. De rechte rijstrook is dicht. De A9 is net weer vrijgegeven. De rechterrijstrook was dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Heeft zich wel een file gevormd bij Amstelveen Stadshart. Nog 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel.

0: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.

Ja, die Jonas Blue die brak door met zijn remix van Fast Car van Tracy Chapman een aantal jaar geleden. Daarna scoorde hij hier en daar nog wat kleine hits. Totdat hij dus de hand ineens sloeg met Malive, een producer uit Brazilië. En samen hebben ze echt deze wereldhit gescoord, Edge of Desire. En dan nu. Jij bepaalt gewoon helemaal wat er gedraaid wordt op de radio. Ik bind mijn handen vast op mijn rug en jij zegt gewoon wat ik moet doen. Is dat een deal? Even kijken, Tijken die zegt... Oh Tim, wil je alsjeblieft Beth Hart draaien met de LA-song?

0: begonnen deze 10 Minute Takeoff met Beth Hart, een LA song. En Noah zegt Tim, Benson Boone. Ja, goeie. En dan het liefst zegt hij Beautiful Things. Nou, gaan we regelen voor je. Benson Boone.
1: Voor.

0: Benson Boone en Beautiful Things in de 10 Minute Takeover. Nog eentje te gaan. Ja, ik krijg van Marco krijg hier een berichtje over. Van Ron. Ja, in verband met het overlijden van Frank Beard. De drummer van ZZ Top, of ik iets van ZZ Top wilde draaien. Ja, gisteravond inderdaad, rond een uur of 10 werd het bekend dat hij, de drummer was overleden. Hij was al een tijdje ziek overigens. Hij speelde ook al niet mee tijdens die laatste tournee van ZZ Top. Toen waren ze bijvoorbeeld op Bospop, dat festival in Weert. Daar was hij niet bij. Maar hij heeft wel echt heel erg lang bij die band gezeten. Sinds 1969 maakte hij onderdeel uit van ZZ Top. En ja, als ik dan moet kiezen om iets te draaien van die band, dan heb ik eigenlijk wel zin in die lekkere, zwoele, warme, hete La Grande ZZ Top.
1: Rumors spreading round, United Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Van Dikhout zagen men planken, ZZ Top en La Grange. Door heel veel mensen aangevraagd in verband met het overlijden van Frank Beard. Tot zover de 10-minute takeover van vandaag. Morgen gaan we het gewoon nog een keer doen. Dus schrijf het vooral ergens op als je een idee hebt, weet je wel. Dan geven we morgen dan gewoon door. Komt helemaal goed. Nu de Black Eyed Peas. I've got

0: Mayer. Ben je nou zelf gitarist en speel je soms wat van John Mayer? Ed Struijaard is op zoek naar zo'n 150 gitaristen om samen een ode te brengen aan het album Continuum van John Mayer. Die plaat bestaat namelijk binnenkort 20 jaar oud. En Ed wil dat groots gaan vieren door op 12 september op het plein voor Beeld en Geluid in Hilversum met 150 gitaristen Waiting on a World to Change te spelen. Dus als je een beetje gitaar kan spelen, is dit echt wel je kans. Ga naar de ANWB. En daar zit Robert Vriezen. En Robert, ik zal je beloven, ik laat je helemaal uitspreken deze keer.
1: Dat is heel fijn. Het doet mij een beetje denken aan de 1000. Dat hebben ze ook een keer met drummers gedaan. Met 1000 drummers in een hal.
0: Dat is waar ook, ja.
1: Dat is hartstikke leuk. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met die gitaristen.
0: Ik ook. Ik ga luisteren.
1: Luister, ik heb 3 files voor je.
0: Drie,
1: daarna
0: ik ga
1: mag
0: tellen.
1: Je invallen.
0: Ja.
1: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dik 20 minuten vertraging door 9 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. 2. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland langzaam rijden over 11 kilometer tot aan Rotterdam-Delfshaven met een kwartier vertraging. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Drunen-West 6 kilometer file. 20 minuten oponthoud daar.
0: Punt gezet.
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel, Robert. Gaan we naar de headlines. Dit hoor je van Liesel Thomas.
2: De Noordzee was nog nooit zo warm als afgelopen weekend. 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland, bij lichteiland Goeree, was de zeewatertemperatuur 21,5 graad de hoogste waarde sinds het begin van de metingen daar in 1984, meldt het KNMI. Vakbonden CNV en FNV zeggen dat er werkonderbrekingen komen bij de beveiliging op Schiphol. Om 12 uur liep een ultimatum van de bonden af, maar Schiphol en de beveiligingsbedrijven zijn er niet op ingegaan. Beveiligers eisen betere werkomstandigheden en een verlaging van de werkdruk. Er is in Europa een tekort aan het metaal wolfraam en die grondstof is onmisbaar om hier de defensieproductie op te schroeven. Voor de levering van dit sterke metaal is Europa afhankelijk van China en Amerika, maar die landen beperken de export en daardoor stijgt de prijs van wolfraam op dit moment hard. En stromend water heeft hij niet. En zijn wc is een teltje onder een plank met een gat. Maar toch.
0: Wie is er bij mij thuis geweest?
2: Ja, nou ja, dan heb je nog iemand die dit ook heeft.
0: Oh, ja.
2: Toch zou Baki uit Assen niet anders willen. Is jouw bijnaam Baki?
0: Nee, niet mijn bijnaam. Nee, niet bepaald. Nee.
2: Zijn huis verhuurde hij aan een neef. En zelf woont hij nu in een blokhut in zijn achtertuin.
3: Ik red me ook in een blokhut. Het huisje, boompje, beestje geldt voor de meesten. En dat heb ik eigenlijk niet. Bezittingen zijn mooi, maar het is ook, kan ook een last zijn. Het is gewoon de voldoening wat het geeft, dat je eigenlijk met niets je toch kan redden.
2: Je eenvoudige levensstijl is voor Baki ook niet nieuw. Hij fietste in totaal zo'n 6 jaar door 60 landen en leerde zo onderweg met weinig te leven.
0: Wauw, trek.
2: Het weer bewolkte, vooral in het zuiden en zuidoosten veel regen. In het noorden ook wat zon bij een graad of 20 vanmiddag. Morgen buien, soms met onweer en opnieuw ongeveer 20 graden.
0: Super, dankjewel. Straks de moeilijkste vragen bij een waterfles kunt winnen. Miley Cyrus ga ik voor je draaien, End of the World. Maar eerst

0: zometeen nog iemand met een bijzondere stem. Miley Cyrus heeft een bijzondere stem, een beetje een heesje. Zometeen iemand die altijd een wasknijper op zijn neus heeft. Dat is ja.
1: De moeilijkste vraag.
0: Maar eerst de moeilijkste vraag, oftewel het winnen van een herbruikbare waterfles. Ik heb hier een moeilijke vraag voor je, Eva, beantwoorden. En dan in de show nog even een makkelijke vraag beantwoorden. Zo simpel is het eigenlijk. Hè. In Going to the Run van Golden Earring zit een naam. Maar wat voor naam? Dus nogmaals, in Going to the Run van Golden Earring zit een naam. Welke naam? Laat het weten met de NPO Luisterapp. En wie weet, bellen we je wel terug.

0: 102 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: Over een kleine 2 weken dan komt Radio 2 weer in actie voor de KWF. Met de KWF Wensweek. En die week is niet alleen gevuld met mooie verhalen, hoopvolle verhalen en wensen die uitkomen. Maar ook met live muziek. Een van de bands die gaat optreden is Somjeu. En daar kun je gewoon bij zijn. Check voor meer informatie gewoon onze site nporadio2.nl.
1: De moeilijkste vraag.
0: Wouter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Groot fan van Golden Earring, toevallig?
2: Niet per se een groot fan, maar wel steeds meer waardering voor.
0: Wat leuk, wat goed. Going to the Run, dat liedje, daar hebben we het over. Gaan we zo meteen ook draaien. Er zit een naam in. Ja. Welke naam?
2: Ja, dat is makkelijk, want ik stem elk jaar op dat nummer in de top 2000. Dus okay. Het is Ed.
0: Ed, lid van Hells Angels destijds en overleed. En daar hebben ze een prachtig liedje over geschreven, Going to the Run.
2: Ja.
0: Gaan we straks draaien, maar ik heb nog een makkelijke vraag voor je. Dus die waterfles komt steeds dichterbij. Ja. Vorig jaar overleed een van de leden van de Golden Earring aan de gevolgen van ALS. Wie was dat?
2: George Kooijman.
0: Is helemaal goed, ja. Voor een lichte twijfel, ja, op zo'n moment op de radio is dat altijd even goed nadenken.
2: Ja. Ja.
0: Maar je hebt het helemaal goed, gefeliciteerd. Een waterfles komt jouw kant op en we gaan hem vullen met water, al moet ik zeggen. In het geval van Golden Earring. Misschien een klein beetje whisky. Anyway, ik ga hem draaien voor je, Going to the Run. Dankjewel, hè, voor het meedoen.
2: Dankjewel, fijne uitzending.

gaan. Ik heb er nog eentje voor je. Een beetje ska, zo midden op de dag. Lekker. En straks is hier Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud. It's Madness, House of Fun.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: 15 mysteries.
6: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien.

0: Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: En zijn de 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden en op problemen bij de bestrijding ervan. Een rapport van experts van 2 universiteiten wijst op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Ze leggen het werk neer omdat het werk een stuk zwaarder is geworden. Sinds de beveiliging check op de luchthaven half mei is overgenomen door andere bedrijven. De vakbonden willen snel verbeteringen zien.
6: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen, al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
5: Omdat Schiphol en de beveiligingsbedrijven niet op de eisen reageerden, leggen de medewerkers binnenkort meerdere keren kort het werk neer. Wanneer is nog niet duidelijk. 2 juweliers in Amsterdam zijn vanmorgen het doelwit geweest van een overval. Bij een juwelier in Noord ging een explosief af, wat voor veel schade zorgde. En 2 mannen gingen er daarna op een scooter vandoor. In Amsterdam-West bedreigden 3 mensen... een juwelier met een wapen. Ze zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. Een meisje van 16 dat in de buurt was is aangehouden. Bekeken wordt of ze er iets mee te maken heeft. En de aangekondigde kap van 26 populieren in Delft zorgt voor een hoop discussie. De gemeente heeft al een vergunning voor de kap gegeven, maar buurtbewoners willen dat nu voorkomen. De bomen staan er sinds 2019 en zorgen voor veel schaduw.
7: Het zijn gezonde bomen. Ze helpen enorm tegen de hittestress. We begrijpen dus helemaal niet waarom ze gekapt moeten worden.
8: Wij hebben pas een huis gekocht hier. En juist het groene karakter van de straat spreekt ons aan.
5: De populieren zouden er tijdelijk staan en plaatsmaken voor andere exemplaren. 2 buurtverenigingen zijn nu naar de rechter gestapt om de kap tegen te houden. Het weer bewolkt en nog een enkele bui. Vanavond en vannacht opklaringen, maar vooral aan de kust dan ook weer buien. Temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen breiden de buien zich over het hele land uit. Soms is er dan ook onweer bij een graad of 20.
4: Lieselot, dankjewel. Dat is alweer. Robert Vries bij de ANWB. 196 kilometer staat op mijn teller, niet op jouw teller, want er klopt nooit iets van.
9: Nee, er klopt nooit iets van, maar ik zal hem eventjes verversen. Kijken of ik dan tot een compromis kan komen. Nee, 224 geeft hij aan. Dus het begint wat drukker te worden in ons land op de wegen. De meeste plaatsen heb je niet meer dan 10 minuten. Vertraging hoor, maar 20 minuten extra heb je nodig op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 15 kilometer file. 25 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 11 kilometer file tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en Rotterdam-Delfshaven. En er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunen-West. 7 kilometer file vanaf Den Bosch-West. Doe je er een half uur langer over.
4: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
10: Zometeen bij

0: Zwarte Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom.

0: bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

industrie groeit door. Ondanks onrust, natuurbrand in België nog steeds niet geheel geblust. En Duitse grenzen dicht vanwege illegalen. En ZZ Top zit zonder drummer. Hij is namelijk dood en dat is balen. We gaan beginnen.

0: vind het dus serieus een mooie plaat. Dit. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het behoort tot mijn...
1: Raakt je gewoon.
0: Ja, het raakt mij gewoon.
1: Ja.
0: Ik logeerde bij oma App en tante Jannie.
1: Dan snap ik het. Je hoeft niet eens meer te vertellen eigenlijk.
2: En dat, is dit echt?
0: Serieus. Oma App en tante Jannie. En toen was dit op de radio. En dat weet ik nog, ik was heel klein. En Shakin' Stevens zong dat. En dat was donderdagmiddag, weet ik nog. En de radio stond aan. En er was toen een presentator die kondigde deze plaat af. En ik zou dat nooit vergeten. Grappig, hè?
2: Nou ja. En weet je nog welke presentator het was?
0: Ferry Maat.
2: Echt waar?
0: Ja, dat was in de top 50, 100, 1000.
1: Hoe oud was je toen ongeveer dan?
0: Ik weet het niet, maar ergens tienerjaren, denk ik, zoiets.
1: En mocht je dit wel luisteren, want je komt uit een gelovige
0: nest. Ja, nee, maar bij oma en tante Jannie
1: mocht alles. Ja, ja, alles. Tante Jannie, dat is gewoon...
0: Dat was altijd feest, dus het dak eraf. Dus dat. Dames en heren, dit is de middagshow via NPO Radio 2. Ik was vandaag in het ziekenhuis bij een doodzieke vriend. Was wat minder, maar echt heel erg ziek. In de hal zag ik, als je daar binnenkwam... dan zag ik gelijk een steentje voor nalatenschap bij een notaris. Die heb ik nog nooit gezien in een ziekenhuis.
1: Maar dat vind ik heel erg met je neus op de feiten ook.
0: Dat had ik dus ook.
2: Weet je?
0: Ja. En ineens schoot mij door mijn hoofd... wat moet je eigenlijk klaar hebben als je nog bij leven bent? Ik heb helemaal niks geregeld. Geregeld. Dus ik denk, ja, als ik dood ga, dan stoppen ze
1: mij. Ja, bij jou was niet een steentje toen.
0: Nee, serieus niet.
2: Maar ook toen jij ziek was, heb jij daar nooit... is daar niet...
1: Nee, dat bedoel ik. Is er nooit...
2: Kwam er nooit iemand naar je toe?
0: Ik heb een gesprek met Jurriaan Tuinman gehad. De professor, de oncologisch professor van mij. Die me ook geopereerd heeft. En die zei op een gegeven moment wel... Ik heb zo'n lastig gesprek van... Luister, je moet een afscheid nemen van je kinderen. Ik kreeg echt zo'n heel gek gesprek. Ik heb dat toen eerlijk gezegd niet gedaan. Want ik dacht, ja, dit ga ik gewoon rocken, zoals dat heet. Ik ga dit gewoon regelen, ik kom hier gewoon uit. Maar er zijn er voor minder gegaan. Dus ik dacht, ja, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb wel een brief geschreven op mijn laptop. En die heb ik op de... toen heb ik die, zeg maar, op de...
2: Op het bureaublad.
0: Op het bureaublad.
1: Ja, dat er makkelijk bij
0: ja, dat
1: komt.
0: Ja, als ze die dan zouden openen, dan...
2: Heb je die nog, die brief?
0: Nee, die heb ik weggedaan.
1: Dus, dat snap ik. Heel goed.
0: Ja. Maar goed, ik met mijn neus op de feit. Ja, ik ga er bijna van stamelen. Ik dacht van, fuck, wat moet je eigenlijk regelen? Bij leven, nu dat je, zeg maar, nog kwiek bent.
1: Nee. Ja, misschien heel slecht en dom en naïef.
0: Ik had het
1: idee dat je het een beetje jinxt of zo.
0: Dat heb ik dus ook. Van, als ik het weer open zet, dan loop ik onder een tram morgen.
1: Zoiets, ja. Het is misschien heel raar, maar...
0: Gun ik mijn collega's niet.
1: Maar Gijs is wel een georganiseerd persoon.
0: Heb jij het gedaan?
1: Ed Crocs heeft al... Oh.
2: Nee, ik heb wel...
0: Maar wie ga je Crocs dan als je dood bent?
2: Dat weet ik nog niet. Ik denk dat die gewoon een plekje achter het raam krijgen.
0: Krijg ik niet de koplampen?
2: Als jij dat zou willen, dan kan dat wel.
0: Koplampen? Van jouw Crocs.
2: Ah, ik moet nog naar de notaris, dus ik zou dit kunnen opnemen, Ruud. Dat is
0: maar heftig, jongens, dat je dus een ziekenhuis in loopt... en dat je langs ook de notaris daar zit. Dat je dus gewoon direct kan regelen.
1: Er was laatst in Engeland toch iemand die voor de grap... als magere hein op het dak is gaan staan met een seis... bij de ingang, boven de ingang van een ziekenhuis. Weet je dat idee?
0: Ja, dat.
1: Voor de grap.
0: Ja. Goed, Bettien, wat houdt jou bezig?
1: Nou, totaal iets anders. Niet echt heel iets groots natuurlijk. Maar ik liep net de deur uit en ik had een wit shirt aan. En mijn man zei, heb je nog tijd? Ik zei, hoezo? Nou, je shirt is gekreukt.
0: Oh. Dus
1: ik zei, ja, nou, maakt het niet uit. Ik kan toch ook
0: radio.
1: Ja, boeien. Ja, radio, maakt het uit. En toen,
0: het is Ruud de Wild.
1: Hij zei, ja, maar moet je niet even strijken? Toen dacht ik, strijken? Überhaupt, wat is dat?
0: Ja.
1: Maar strijken jullie je kleding? Strijk jij je shirt? Ruud?
0: Elke dag.
1: Oh, ik wou net zeggen.
0: Ook als ik wakker word, wil ik alleen maar strijken.
1: Ja, maar je shirt ziet er wel strak uit.
0: Ja, dank je.
2: Deze is gestreken, hoor je wel.
1: Of is die nieuw uit het pakje? Ben jij
0: deze
1: zo
0: is nieuw.
1: Net als Michael Jackson dat je...
0: Nee, dat is niet waar. Deze is gewassen. Deze nieuw gewassen, wat ik dacht... ik was hem even, want...
1: dat is een goed idee. Maar vouw je hem heel strak op?
0: Ik was hem! Ik mag het niet vertellen, maar ik heb zo'n dure wasmachine gekocht.
2: Die zichzelf strijkt.
1: Oh, wasmachine gate.
0: Ja.
1: Maar, laten we...
2: ja. Dat is een wasmachine die kreukloos was.
0: Ja.
2: Bestaat dat?
1: Nou, sorry, dat moet ik dan ook hebben horen, Carl. Ik
2: heb nooit eerder van gehoord.
0: Ik heb 2 jaar niet op vakantie, maar dan hoef je in ieder geval niet meer te strijken.
1: Dan Gijs, jij strijkt denk ik wel.
2: Ja, ik strijk wel.
1: Ja.
0: In mijn nalatenschap, dan...
1: gaat mijn strijkijzer, dan gaat mijn wasmachine, je wasmachine naar mij.
0: Ja, ja,
1: nou, hé, hey,
0: ja,
1: we hebben hier al iets geregeld. Ja. Gijs, wat is jouw nieuws?
2: Ik heb B&B Vol Liefde gekeken.
0: Oh, en?
2: Nou, wel alleen maar aflevering 1.
0: Ja.
2: Ik snap het probleem
1: niet. Zat Fred er al in?
2: Ja, maar Fred is een hele leuke man in aflevering 1.
0: Ja, nu nog wel.
1: Ja.
2: Fred zei op een gegeven moment...
0: Hij groeit van je af.
2: Ja, ik vond hem heel sympathiek overkomen.
0: Ja.
2: En ik vond het vooral mooi dat hij op een gegeven moment zei... ja, als ik het nou straks met 2 vrouwen heel goed kan vinden... en ik word op allebei verliefd... en zij vinden dat goed, dan zie ik daar ook nog wel potentie
0: in. Precies. Oh, daar ben je nog. Ja,
1: ja, het is nog dat hij met zijn vrienden een soort ceremonie doet... om afscheid te nemen van zijn vrijgezellenleven en zo.
0: Ga nog even 2 kijken.
2: Ja. Ja, want de eerste vrouw komt, Cecile heet ze volgens mij.
1: Ja. Oh ja.
0: Oh, die jaagt die binnen 3 dagen weg.
2: Oké, want ja, het zijn nog geen...
1: Moet je natuurlijk niet verklappen.
0: Oh, dat moet je natuurlijk
2: niet. Nou, het is al wel
0: duidelijk. Je blijft maanden wonen bij.
2: Het zijn geen bruistabletten met z'n tweeën. Maar het is nog niet zo ongemakkelijk als dat ik het mij had voorgesteld door jullie.
0: Gewoon blijven kijken.
1: Nee, ja, kijk maar. Kijk maar.
2: Ook wel benieuwd.
0: Maar ga je verder kijken of niet?
2: Ja, maar ik denk wel alleen dan de stukjes Fred. Want daar hebben jullie mij...
1: Ja, dat zou ik ook doen.
2: En ik zie elke keer Jeroen Kijkende Vechten heel fijn vertellen... over 2 mannen op Ibiza. En dat die
1: dat is ook wel een leuke man.
2: Is dat ook leuk, ja?
1: Ja, dat is ook een leuke situatie.
2: Doorgespoeld, maar dat kan nog even kijken.
0: Jeroen Kijkende Vechten, wie is
2: dat? Ja, dat is de stem volgens mij. Die doet die reclames tussendoor.
0: Die had toch ooit...
1: Een boulevard, zei.
0: Oh, die was toch ooit op de radio ook?
2: Hij op de radio?
0: Ja,
2: hij is een televisieman, hoor.
0: Oh,
2: volgens mij.
0: Ik dacht dat het wel radio was.
1: Dat is die poster, dat is die lege plek hier op de muur.
0: Oh, dat? Oh!

0: uit die duivelse herrie. Ja.
1: Vind jij Hans een duivelse herrie, Ruud?
0: Nou, ineens dacht ik duivelse herrie. Dat kan niet in dit...
2: Oh, ik vind het wel een EO-vibe hebben eigenlijk.
0: Religieuze programma. Vind je dat?
2: Ja, ik vind het een beetje EO-jongerendag-achtig.
0: Oké, nou dan ben jij heel lang niet meer op de EO-jongerendag
2: geweest.
0: Nee,
2: ik ben er nog nooit geweest.
0: Dus tegenwoordig hebben ze daar rappers.
2: Oh, maar dat zal wel gelovig zijn.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Dat is mee spoken word.
2: Hoe vaak ben jij er geweest?
0: Dat weet ik echt niet meer. Wel een paar keer vroeger, toen ik klein was.
1: Echt?
2: Tuurlijk, ja.
0: En daarna vluchtte
2: ik... Stond je ook met je handen in de lucht dan en je ogen dicht?
0: Nee, toen stond ik op mijn handen.
2: Oh. Nee. En je liep over het water.
0: Dat ook nog.
2: Ja, ook nog.
0: Maar dan vlucht ik naar oma en tante Jannie. Dus,
2: en dan draaide je Stevens.
0: Hansen uit 1997. Mbap, ook nog Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik had voorgenomen die plaat niet meer te draaien, maar het is zo'n ontzettende hit.
2: Ik zag ook je heupjes een beetje gaan.
1: Ja, het is een paar keer binnengekomen hoor. Zo is de Ronnie, die zegt, waarom draai je dit, Ruud? En Berry zegt, Ruud en zijn beloftes.
2: Nou, wat een beeld hebben mensen van jou.
0: Ja.
1: Berry moet ik wel gelijk geven.
0: Wat?
1: Je hebt beloofd die plaat nooit meer te draaien.
0: Nee, maar het is zo'n hit. En we hebben hier een interne discussie gehad. Ze zegt, ja, maar gaan jouw persoonlijke belangen voor het draaien... Als de mensen het mooi leuk vinden, dan gaat jouw persoonlijk belang toch niet voor.
2: Daarom, het is eigenlijk, het spreekt heel erg voor je dat je Berry, het wel toelaat.
0: Berry, hoor je dat ook, Berry?
2: Je denkt aan de mensen, aan de mensheid.
0: Ja, precies. Goed, dit is de middagshow. Het ging over strijken.
1: Ja, Marianne heeft gereageerd via de NPO Luisterapp. Marianne zegt, strijken hoor je niet veel meer van. Sommige mensen hebben zelfs geen strijkplank of strijkijzer meer.
0: Ik heb geen strijkijzer, geen strijkplank.
1: Oh.
0: Ik heb wel zo'n
2: daarom ziet jouw shirt er zo goed uit ook.
1: Wat bedoel jij? Een stomer?
0: Ja, een stomer is een handstomer. Die
2: dat je het ophangt en...
0: Hang je op, ja precies.
2: Oh, ja, okay.
1: Maar dan zeg ik, strijk nog wel. Heerlijk strijken, tevens ondertussen Radio 2 luisteren. Vooral naar Ruud de Wild in de middag. Groetjes, Marianne.
2: Oh, dat klinkt heel gezellig.
0: Ja.
1: Marianne is misschien nu wel aan het strijken.
0: Dat denk ik ook.
1: Leuk. André zegt, ik strijk niks.
0: En op de radio hoor je een strijkje nu ook.
2: Nee, nu hoor je geen strijker.
0: Net hoor je een strijkje. Nou, dat is geen strijkje, maar een Casio die je hoort van. Dat is ook geen strijker.
1: Is een toeter.
2: Nee, maar wel leuk bedacht.
0: Wat is dit? Een
1: toeter? Is dit geen toeter?
2: Een toeter. Ach.
0: Oké, verder nog.
1: André zegt, ik strijk niks. Alleen mijn blouse voor mijn pak als er iemand dood is.
0: Ah.
1: En leuk. Daarover gesproken. Jij vroeg je af, Ruud, wat je moet nalaten aan ons.
0: Ja, dat...
2: Ik heb de wasmachine al.
1: Ja.
0: Want ik hoop niet dood te gaan, hè?
2: Nee, ik hoop ook niet dat jij dood gaat, Ruud.
1: Maar je hebt niks geregeld. En je bent
0: dat weet ik. Heb ik hele mooie wasmachine,
2: Je ziet me wel jouw strakke shirt.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat stoomding, dat wil jij dan ook natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, René heeft weer geregeld.
0: René, goedemiddag.
1: Oh. Nee, dat is niet René. René ga ik voorlezen.
0: René, voorlezen.
1: Levenstestament, als je niet meer zelf kunt beslissen... als je handelingsonbekwaam bent, zegt hij. Een testament voor dat kleine beetje dat je hebt. Een muzieklijst die ze in de kroeg dienen uit te zetten... als ze drinken op het leven van je laatste beetje dat je nog had. Bijna poëtisch. Jan heeft ook gereageerd. Hij heeft van alles laten opmaken. Daar kun je wel hallo
0: tegen. Oh, hallo Jan.
3: Hey, dat goed.
0: Wat heb je laten opmaken?
3: Ik heb zowel een levenstestament als een nalaten testament laten opmaken.
0: Ja, waarom?
3: Ik ben zowel mijn vader als mijn zus op 60-jarige leeftijd aan kanker heb ik verloren.
0: Ja.
3: En ik dacht van ik wil niet mijn zoon en eventueel mijn dochter met de shit laten zitten. Ik ga dit gewoon regelen nu dat ik gewoon gezond en vitaal ben. Niks jinxen, maar gewoon zorgen dat het rond is.
0: Jan, even een onbescheiden vraag. Ik ga hem toch stellen, want het maakt een hoop duidelijk. Bijvoorbeeld, kun je me meenemen in jouw lijstje? Staat er bijvoorbeeld gekozen muziek?
3: Nee.
0: Oh, dat niet.
3: Ik heb een lijstje dat ik... bijvoorbeeld mijn lichaam, als mijn zoon dat goed vindt, aan de wetenschap geeft.
0: Oké. Okay.
3: En ik heb een lijstje gemaakt dat mijn twee kinderen zijn mijn hoofdbeneficiënt als ik overlijd. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een goed doel meegenomen.
0: Okay.
3: Bij jou zal het misschien KWF worden, maar bij mij is dat UNICEF. En de ander doet dieren of wat dan ook. Zo kan iedereen ook in zijn testament een goed doel opnemen naast zijn eigen kinderen als ze die heeft.
0: Okay. Oh, wauw.
2: Wat mooi, hè? Ja.
0: Maar en voor de rest ook praktische dingen die ze moeten weten nog van jou of die je geheim hebt gehouden. Tot dan.
2: Broer, broers of zussen die in één keer...
0: Ik heb bijvoorbeeld al die relaties die ze niet mogen weten.
3: Dat ik weet, Ruud. Anders, maar dan zal ik dat wel even bij leven nog even tegen hem opbiechten. Ja.
0: Ah ja, precies. Oké. Okay. Ja. Goed, nou...
3: Maar het is een geruststellende gedachte, man.
0: Wat zeg je?
3: Nou, het is een geruststellende gedachte. Stel dat jij over 10 jaar helaas iets in je hersenen opeens hebt... dat je niet meer bekwaam bent.
0: Nou, dat heb ik nu al.
3: En toch nog bij Radio 2 werken.
0: Ja, zeker. Ja, juist. Als je hier onbekwaam bent en zeg maar overloop van niet hebben van talent... dan moet je hier werken natuurlijk.
3: Ik ga het solliciteren.
0: Jan, dankjewel. Heb je nog tips voor mensen die nu luisteren en die denken... ja, dat ga ik ook doen. Wat moeten mensen doen? Hoe stel je dat snel op?
3: Nou, ga gewoon naar een notaris in de buurt. Ga gewoon een vrijblijvend gesprek voeren. Dat is kosteloos. En daarna ga je beslissen wat je wilt.
0: Goed, Jan, dankjewel voor je bijdrage en fijne dag nog.
4: Er is maar één...

0: Dua Lipa en Calvin Harris in One Kiss. Ook nog Miles Smith voor Now Horn en Drive Safe. Dit is Timmy de Show.
1: En dit is Radio 2 weerbericht. Er is bewolkt, nog een enkele bui. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust dan ook buien. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen breiden de buien zich uit. Soms met onweer wordt het een graad of 20.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik gok het er gewoon op. Hier staat 347 kilometer.
2: 5 kilometer meer heb ik.
0: Maar wat tellen wij dan hier? Wat krijg ik hier dan binnen?
2: Nou, ik heb 25 seconden achterstand. Had ik hem even op pauze gezet, zodat hij niet gaat verspringen. Ik zit nog steeds op 3,52.
0: Oké. Okay. Ja. Maar Gijs, hoe kom je hier aan dan?
2: Kom je eraan, Gijs?
1: Dan ben ik ondertussen met mijn rekenmachine continu via ANWB.nl aan het bijhouden.
0: Oké, okay, dit hoeven we dus niet meer te doen, want het gaat de hele tijd fout.
2: Hij doet de numerus calculus erbij.
0: Is het druk?
2: Het is behoorlijk druk op de weg. Ja, 350 kilometer dus bij elkaar. En een paar incidenten, niet al te veel. In de meeste files heb je zo'n minuut of 10 vertraging. Half uur vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Want er ligt modder op de weg bij Barneveld. 8 kilometer daar, de rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging bij Zaltbommel. Daar staat de kop van 12 kilometer file. Vanaf Culemborg rijdt het langzaam. Dik een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Door 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Rotterdam-Noord. En een kwartiertje vertraging weer in het oosten van het land op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Die staat bij Presikhaaf.
0: Dankjewel, tot zo weer.
2: Tot zo.
0: Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko zwemmend de exclave wisten te bereiken, samen met 70.000 anderen. De meeste keerden weer terug, maar er bleven duizenden minderjarigen achter in Ceuta, terwijl er nauwelijks opvang is. Er komen steeds meer puzzelstukjes binnen over Lucky, de man uit Amsterdam van wie niet duidelijk is wie hij is. Hij kan sinds een beroerte niet meer praten. Twee politiemensen willen graag weten wie hij is en daarom vroegen ze er begin deze week aandacht voor. Zijn foto wordt op straat in Amsterdam herkend door onder andere deze eigenaresse van een soepwinkel.
4: Het was best wel een particular man eigenlijk, want hij had grijs haar, een lange staart en hij liep altijd met die rolkoffer. En ja, hij zei ook niet echt per se iets over zichzelf.
3: Wel zegt ze dat hij Chris de Canadees werd genoemd en een amateurspeurder hoorde dat, ging zoeken. Hij vond bij de politie van Vancouver een foto van een man die daar al sinds 1993 wordt vermist en sterk lijkt op Lucky. De Canadese politie gaat nu met de Nederlandse collega's kijken of het dezelfde man is. De Nederlandse politie is wel voorzichtig en wil mensen geen valse hoop geven.
0: Waarom heet hij Lucky eigenlijk?
3: Ja, zo hebben ze hem genoemd.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Terwijl hij niet heel lucky was.
0: Nee, dat is helemaal geen lucky situatie dit.
3: Nee, het is een, nee.
0: Nee,
3: okay. En in Canada blijkt hij dan John te heten.
0: Oh, Lucky John.
3: In Uddel, in de gemeente Apeldoorn, zijn vanmorgen 6 bomen omgegaan door een valwind. Die ontstond tijdens intensieve buien die overtrokken. Mogelijk waren de bomen ook verzwakt door de droogte van de afgelopen weken. En een man van 37 uit Goes is vanmorgen vroeg betrapt op rijden zonder rijbewijs. En dat was al de derde keer in korte tijd. Vorige week moest hij daar een verklaring over komen afleggen op het politiebureau. En daar kwam hij ook weer met de auto naartoe. De man is aangehouden en zijn auto is nu maar in beslag genomen.
0: Oh, wat goed. Lieselot, blijf je nog even zitten?
3: Ja.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
5: Die gaat over de Efteling, want een Brits OnlyFans
0: worden. Waarom heb jij zo'n toontje?
5: Omdat ik het zo leuk. Ik krijg gewoon een warm hart van de Efteling.
0: Ja,
5: sorry, dus dan komt het er zo uit. Een Brits OnlyFans model krijgt daar ook een warm hart, want ze gebruikt een hotelkamer in vakantiepark Bosrijk. Ik denk dat dat huisjes zijn. Voor het opnemen van content. Zo zouden bekende Efteling figuren als Klaas vaak in haar video's te zien zijn. En het attractiepark is daar natuurlijk niet echt blij mee.
1: En ondertussen is het dus niet de eerste keer dat daar zoiets gebeurt. En toen vroegen wij ons af wat er dan eigenlijk hypothetisch gezien in zo'n video gezegd zou worden.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Dus wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Meedenk heel graag via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, dan zeg je zoiets als Pardoes, ben ik binnen.
0: Oh ja.
1: Ja. Pardoes, ja.
3: Dit was echt een droomvlucht.
0: Mooi.
5: Ik ga zeker de actiefoto bestellen.
0: Ja, mooi. Dus wat zeg je in de Efteling of in een pornofilm? Hé, hey, Lange Jan. Goed, nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Radio 2.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen, dames en heren, Paul Rabbering. Hij staat op de camping.
6: NPO Radio 2. NPO.

De Wereld in de Middag. NPO Radio 2.

Toto, Africa uit 1982, ook nog Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Groot vakantienieuws, want steeds meer mensen gaan kamperen.

0: de eerste helft van het jaar 2026 waren in Nederland al een kwart meer kampeerovernachtingen dan voorheen. Mensen zijn dus heel gesteld op een soort van eigen huis aan een trekhaak. Gewend geraakt of gehecht. Kampeerders gaan vaker buiten het hoogseizoen dan bijvoorbeeld de winterkampeer. Hè? Hoog tijd om even te bellen met onze campingfluencer, zoals hij zichzelf noemt. Ook wel mijn Radio 2-collega en vriend Paul Rabbering. Paul, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag.
0: Was het onsamenhangende verhaal wat ik net had, kon je dat een beetje volgen? Want ik begreep eigenlijk mijn eigen tekst niet.
1: Ik hoor dat je zegt over winterkamperen en dat het populairder is.
0: Ja, dat klopt helemaal niet. Eigenlijk wilde ik zeggen, in het eerste half jaar van 2026 waren in Nederland al een kwart meer campingovernachtingen dan voorheen. En kampeerders gaan vaker, ik had het ook vooraf kunnen doorlezen.
1: En komt dat nou alleen maar omdat jij met Ruud Oeselij bent gaan kamperen?
0: Nou, dat denk ik niet. Want we hebben dat vorig jaar ook al gedaan. Ik weet dat jij dat al heel lang doet. Maar dat kamperen van jou vind ik eigenlijk geen kamperen. Jij bent gewoon eigenlijk gewoon met jouw huis. Sterker nog, als jouw huis afwikt, dan vraag ik me af wat dan, of dat wel zo erg is.
1: Want jij, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Want we hebben een hele mooie, fijne caravan met alle gemakken en alles erin.
0: Alles?
2: Maar wat voor gemakken dan? Gelaten.
1: Nou, wij nemen elk jaar wel iets mee waarvan andere mensen denken, wat doe je nou? En dat is dit jaar blijkt dat toch de ijsblokjesmachine te zijn.
0: Jezus. Ja. Dat vind ik mooi. Maar hoe werkt dat dan?
1: De camping is er blij mee, hoe dat werkt.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, we hadden nog een plekje over. Kijk, je neemt zoveel mee als je mee kan nemen. Dus toen we met de auto gingen, zat de auto vol. En nu hebben we een dakkoffer en een caravan en de auto. En dat zit ook allemaal vol. Ja.
3: Maar mag ik dan meteen een redelijk gedetailleerde vraag stellen? Want ik stond een maand of anderhalf geleden op de camping. En toen wilde ik koffie zetten en thee zetten. En toen klapte bij mij de stroom erdoor, want ik vroeg te veel stroom. Hoe doe je dat met de ijsblokjes? Ja,
0: dit is gewoon beginnersfout.
1: Nou, Paul? Daar heb je natuurlijk de perfecte oplossing voor. Koffie zet ik met gas. Dus je hebt zo'n heel leuk Italiaans koffiezet dingetje. Zo'n mokkapot. Dat is veel romantischer en veel leuker. En verbruikt geen stroom natuurlijk.
0: Is jouw relatie ook leuker geworden sinds jij kampeert?
1: Nou, het is wel. Het is een leuke vraag, want je bent wel echt heel veel samen en heel erg op elkaar aangewezen. Maar het doet heel goed. Ja, en niet alleen met mijn relatie, maar ook met de kids. Ja. Dus we hebben drie kinderen.
0: Nou, ken ik jouw vrouw, leuke vrouw. En jullie zijn samen familiemensen. Moet je ook allebei hetzelfde in het leven staan? Of mag je ook tegenovergesteld zijn? Of hoe noem je dat? Dat je tegen polen bent, maar toch dat dit als gezamenlijke hobby hebt? Kan dat?
1: Nou, ik denk het wel. Kijk, het is een beproeving. Als je dit samen overleeft, dan heb je wel echt een supergoeie relatie. En je kan juist ook een beetje de taken verdelen. Nou, een beetje de technische dingen, zoals
0: waarom,
1: je weet.
0: Waarom ik het zeg, Paul? Jullie zijn namelijk niet, even voor de mensen ter verduidelijking, niet een AMB-setje. Het is niet dat jullie allebei hetzelfde windjackie hebben, dat soort dingen. Helemaal niet. Dus daarom vraag ik me af, is dit dan de ultieme beproeving?
1: Nou, kijk, ik denk dat imago van kamperen gaat er ook denk ik wel heel erg af.
0: Gijs luisteren,
1: Want als ik hier op me heen kijk op deze prachtige camping in Italië, dan komen hartstikke leuke mensen allemaal. En de mannen lijken niet op de vrouwen, zeg maar, als je dat bedoelt.
0: Nee, precies. Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Wat heb je? Bijvoorbeeld mannen en vrouwen die heel lang een hond hebben, die gaan ook op elkaar lijken, snap je?
2: Dus maar het is toch ook echt wel een community. Maar is het dan ook zo dat je onderweg als je... Kampeerders.
0: Community?
2: Nou, het is wel dat je gelijkgestemd bent wel.
0: Hoezo?
2: Maar is het dan ook als je onderweg iemand met een caravan ziet rijden, dat je dan zo je vingertje omhoog.
0: Oh ja, wat motorrijders. Ja, dat. Drukker, motorrijders.
1: Nee, dat niet. Maar ik denk dat ik echt een lamme hand krijg. Want het was druk met caravans op de weg. Niet te geloven.
0: Maar is het
1: Hoewel,
0: waar...
1: als ik hier om me heen kijk, vooral tenten staan eigenlijk. Dat dan weer ook.
0: Heb je een voortent?
1: En niet zomaar heen.
0: Heb je een schot op, Braai?
1: Nou, dat is lullig dat je dat vraagt. Want die ben ik vergeten.
0: Oh!
2: Nou.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus Gijs heeft er... Heb jij Crocs?
1: Nee, die andere dingen. Mag ik een merk noemen?
0: Ja,
1: Birkenstocks.
0: Dat is helemaal geen reclame, hoor.
2: Maar dat is wel zo.
0: Ze hebben geen reclame als mannen dat dragen.
1: Van Juri Stubenitski
0: ook. Oh, ja, nee, dat is helemaal geen reclame.
2: Niet naar luisteren.
0: Goed, Paul, je bent in Italië. Hoe lang ben je onderweg? Want ik kom nog uit de tijd dat je 70, 80, 90 mag rijden met de caravan. Maar dat is niet meer zo. Tegenwoordig mag je 300 rijden met de caravan.
1: Nou... Ja, nee, ik rij 100 in Duitsland, maar dat is echt hard al hoor.
4: Oh ja?
1: Bij mij was de grote mindset, dat is misschien wel leuk om te zeggen, Ruud. Opeens dacht ik, het gaat niet over snel naar je bestemming gaan. Je bent al op vakantie als je onderweg bent. Want je kan overal plassen, je hoeft niet in een rij te staan, want je gaat gewoon in je eigen caravan. Je kan je broodje lekker onderweg eten, je overnacht op een leuke camping. Dus ik zag alleen maar voordelen.
2: Ja. Ik ga ook een caravan.
0: Ja, ik zie Bettine is al. Gijs heeft die is al. Die is al voorzien. Die heeft een relatie met de caravan. Dus, met de camper.
3: De camper, ja.
0: Dus, die is al helemaal in die wereld. En die heeft altijd, maar Gijs is helemaal ondergedompeld. Hoor. Het zat een jackie, zat de fiets. Zat,
2: en die maakt drone-shots en zo van zijn staplaats.
0: Allebei een drone.
1: Ja. Dus,
3: ik heb gewoon 3 dagen geskottelbraaid afgelopen weekend, hoor.
1: Oh, schrijf het er maar in,
3: Ik had hem bij me en lekker zo.
2: Ja, maar jij hebt dan weer geen ijsblokjesmaker, Gijs.
0: Dat is waar. Maar de ijsblokjes is wel iets voor de. Dat je, dan heb je wel, ben je wel de baas van de camping gelijk, toch?
1: Nou, je maakt wel heel veel vrienden, ja. Dat kun je wel zeggen. Ga eens weg! Nee!
0: Ja, precies.
1: Hij gaat straks open.
0: Dit is tegen zijn vrouw. Gijs, heb je nog wat te vragen?
3: Nee, ik vind het een. Ik kom een keer langs als het mag.
1: Nee, ja, zeker. Nou, en wat ik wel heel leuk vind om te zeggen, ik ben nu een paar jaar kampeerder. Ik ben gevraagd om in de jury te zitten van Caravan van het Jaar verkiezing. Leuk, hè?
2: Nou.
0: Ja. Ja, ja, dat vind ik.
3: En wat ga je zeggen, Paul?
0: Ja.
1: Nee, dat weet ik nog niet, want ik moet ze nog bekijken.
0: Je bent gevraagd voor de jury van Caravan van het Jaar.
1: Ja.
0: Ik vind het mooi. Ik wil dat een applausje geven. Paul, laten we eerlijk zijn. Wij zijn 20 jaar geleden hebben samengewerkt bij BNN.
1: Ja.
0: Als wij toen tegen elkaar hadden gezegd dat we dit gesprek nu zouden hebben, dat zouden we allebei denken, dit is in het hiernamaals, toch?
1: Dat was dan waarschijnlijk niet echt, omdat we allebei wakker uit een droom. Dat denk ik ook.
0: Veel plezier daar.
1: Heb jij een week in een camper gezeten en ik zit er al 3 in een caravan.
0: Ja, daarom. En allebei zielsgelukkig.
1: Ja, zo is het.
0: Paul, veel plezier daar en tot snel weer.

0: 82, Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Ook nog Bakermat en Rani en I Love Life. Dit is de middagshow. En zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Vandaag gaat hij over de Efteling. Een Brits OnlyFans model gebruikt een hotelkamer in vakantiepark Bosrijk, namelijk om haar video's op te nemen. Het attractiepark was hier uiteraard niet blij mee en zegt dat deze content niet thuis hoort in de Efteling.
2: En toch heeft er zoiets al een keer eerder voorgevallen, en dat met een Russisch model. En dus fantaseren wij even over wat er dan in dat soort video's gezegd zou kunnen worden.
0: Daarom vraag je in de top 5 over 5. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Dus wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Nou, Julian heeft gereageerd. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Ik wil nog wel een rondje.
0: Oh ja. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm, Danielle? Dankjewel voor het meedenken. Heb jij zin in de Baron?
1: Oeh, wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Tim stuurt, het is echt een wereld vol wonderen.
0: Wauw, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Film, Danielle, dankjewel voor het meedenken. Heb jij zin in de Baron?
1: Oeh, wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Tim stuurt, het is echt een wereld vol wonderen.
0: Wauw, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Nu bij Coolblue.

0: vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: En zet het 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Honderden boeren hebben zich verzameld in de buurt van het provinciehuis in Assen. Ze zullen daar worden ontvangen door commissaris van de Koning Mulder. De boeren wilden vandaag steunbetuigingen verzamelen van Drentse burgemeesters. Maar die tekenden die steunbetuiging voor zover bekend niet. Wel zeiden ze dat ze de zorgen van de boeren begrijpen en meer duidelijkheid voor hen willen. In de gemeente Tinarno haalde de burgemeester hard uit naar het kabinet. Hij hield op het podium voor de boeren een pen in de lucht.
7: Hier vecht u tegen. De pen die symbool staat voor beleid. En beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als debiel.
6: Hij spreekt dus van debiel beleid, maar tekende de verklaring niet. Hij vindt ook dat de demonstratie van de boeren niet helpt. Daarom wil hij dat ze mee gaan praten over een oplossing. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. De NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. En Maarten van der Weijden hoopt morgen weer verder te kunnen met zijn zwemtocht langs 22 steden in Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Vanochtend ging hij op advies van zijn dokter niet het water in omdat hij te ziek was. In een video op Instagram geeft hij een update.
8: Ik voel me inmiddels iets beter, maar mijn temperatuur stijgt wat. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk en dat ik morgen de tocht kan hervatten. Dat zou waanzinnig zijn.
6: Ook vertelt hij dat er inmiddels al dik 200.000 euro is ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen.
5: Dankjewel. En heb jij nog het weerbericht?
6: Ja, dat heb ik. Bewolkt, nog een enkele bui. Vanavond en vannacht opklaringen, maar vooral aan de kust ook weer buien. Temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen breiden die buien zich uit en dan is er ook wel flink wat onweer bij een graad of 20.
5: Lieselot, dankjewel, tot zo weer. Robert Swiezen bij de ANWB, hoeveel heb je?
9: Nou, op mijn tellertje staat 388, Ruud.
5: Ik heb 393, dus ik ga helemaal niks meer zeggen tegen jou.
9: Nee, het wordt dus minder. Ja. Let op. Het is wel druk op de weg. Incidenten die veroorzaken de meeste vertraging. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De modder is opgeruimd bij Barneveld. Nog 10 minuten vertraging in de vorm van 5 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Bij elkaar rijdt het daar langzaam over 19 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook van A15 dicht. Vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. Vanaf afrit Arkel 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En voor een spoedtransport is de linker rijstrook van de A58 dicht. Vanuit Eindhoven naar Tilburg. Daardoor 11 kilometer file tussen knooppunt Batadorp en Moergestel met een uur vertraging.
5: Dankjewel, tot zo weer.
10: Zometeen bij De Wild in de Middag.
11: NPO Radio 2.
12: Ster.
13: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Youfone.

0: voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
10: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
11: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
11: Aldi.
9: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
10: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
11: Aldi.

0: Wees eerlijk. Wat is de laatste keer dat je de plaat tot het helemaal gaatje hebt gehoord?
1: Deze plaat nog nooit, denk ik.
2: Nee,
0: hè?
2: Nee, ik ook niet. Het was wel een lang einde, moet ik zeggen.
0: Wauw.
2: Ik vond het wel mooi.
0: Ik vond het ook mooi.
2: Ja.
0: Tweede gedeelte van dit radioprogramma, wat ook mooi is. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: En die gaat heel mooi over de Efteling. Wat een
0: Brit. Nou, dat is niet zo mooi, hoor.
2: Nou, de Efteling is wel mooi.
0: Ja, wel, maar wat aan de hand
2: wat er
0: is
2: nu komt,
0: zo,
2: is niet zo mooi. Nee. Want een Brits OnlyFans-model gebruikt een hotelkamer in vakantiepark Bosrijk voor het opnemen van content. Zo zouden bekende Efteling-figuren als Klaas Vaak in haar video te zien zijn en nog vele andere. En het attractiepark is daar natuurlijk helemaal niet zo blij mee.
1: Nee, maar Sajan detail, het is dus niet de eerste keer dat dat daar gebeurt.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, en toen zaten wij hier.
0: Je hebt het vaker gezien.
1: Ja, pardon.
0: Oh. Jij hebt ze vaker gezien.
1: Oh, dat die zei, ik heb ze vaker gezien.
0: Nee.
1: Ja, Klaas vaak. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, we zeiden het al. En wij vroegen ons hier op de gang een klein beetje af wat er dan in zo'n video gezegd zou worden.
0: Ja.
1: Waarom zijn jullie zo aan het lachen?
2: Nee, omdat je zo scherp bent, Gijs.
0: Ja, je bent zo scherp.
2: Klaas vaak.
0: Ja, Klaas vaak.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Klaas vaak. Wat kun je zeggen in de Efteling en in een pornofilm?
4: Top 5 over 5.
0: Dus wat kun je zeggen in de Efteling en in een pornofilm? Stijn, dankjewel voor het meedenken.
3: Nummer 5.
0: Wil je voor of achterin?
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Patrick stuurt: ik had niet verwacht dat je zo nat zou worden.
3: Nummer 3.
1: Martine op 3. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Kom maar binnen met je kleine duimpje.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2, wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Lotte en Erik sturen: het ging echt sneller dan ik dacht en ik hoefde niet eens te spugen.
4: Nummer 1.
5: Nummer 1.
0: Johan, Sandra, Danny, nog vele anderen. Wat zeg je in de Efteling en in een pornofilm? Knibbel, knabbel, knuisje. Wie zit er allemaal kruisje?
1: Dankjewel, heerlijk.
0: Dankjewel. En morgen is er weer een.

0: voor de eeuwwisseling was dit een klapper van de hit. Dan kon je denken, klapper? Ja, dat was echt een klapper. Dit was toen de klapper van de week.
1: De klapper van de week.
0: Lekker.
2: E-reader aanrader.
0: Ja, DJ Jean uit 1999, The Lounge. Ook nog Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Ik hoor net dus dat dit de grootste hit aller tijden is.
3: Nou, ik hoorde... Luc naast mij weet er misschien nog meer van... maar ik hoorde vorige week dat het de grootste hit in Engeland aller tijden is of zo.
0: Luc, voor de mensen die jou nog nooit gehoord hebben... wat doe je hier en waarom ben je dat nu te horen?
4: Nou, ik bereid het programma voor... en ik heb dus inderdaad kennis van Rain Me In... En...
0: Bereid jij mijn programma voor?
3: Ja, dat... jij denkt, wie is dat de hele tijd? Maar nu weet je het.
4: Ik dacht, dat is de stem daarachter.
0: Wie bereid ik toch voor, dacht ik.
5: Wordt het überhaupt voorbereid, vroeg jij je af.
0: Ja, ja, dat is ook precies. Maar goed, dus de langslopende hit, zeg je.
4: Ja, in Engeland inderdaad. En nu al heel lang nummer 1. Terwijl het eigenlijk het nummer is wat heel laat pas een hit werd.
0: Ga je dan straks terugluisteren dat je op de radio was?
4: Nee.
3: Oh, je moet je moeder even appen.
0: Je moeder?
3: Ja, de Gijs' moeder die luistert toch...
0: Oh ja.
5: Ja, die is fan van Luc.
3: Ja.
5: Oh, okay. Ja, dus die luistert altijd, ja.
0: Jongens, Carla de Ruiter die koppelt al ruim 10 jaar succesvolle ondernemers, directeuren en andere vermogende singles aan elkaar. Oh. En samen met cartoonist Jan Hoyers verwerkt zij de vreemdste datingmissers in het boek Ontspannen Daten. Dames en heren, mag een applaus voor niemand minder dan Carla de Ruiter.
6: Dank.
0: Carla, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Jij en Jan Hoyers hebben een prachtig boek gemaakt, hè? Laten we bij het begin beginnen. Waarom is Ontspannen Daten een e-reader aanrader?
6: Mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het een fantastisch leuk boekje is om naast het zwembad, op vakantie, maar ook zelfs in de auto, tenminste niet als je rijdt natuurlijk, te lezen.
0: Ja.
6: Het is een heel grappig, luchtig geschreven boek.
0: Ja, je hebt het gemaakt samen met de cartoonist. Dat is best een gevaarlijk beroep tegenwoordig, een cartoonist. Of doet hij niet spotprenten?
6: Nee. En van godsdienst had hij ook zich verder.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is allemaal veilig.
6: Het valt nog mee. Ja. Het is redelijk veilig, ja.
0: En hoe is het dan ontstaan dat jij een cartoonist nodig had voor je boek?
6: Het is andersom. Hij had mij nodig voor zijn teksten.
0: Oh!
6: Ik kwam hem tegen. Hij had gereageerd op een cliënt van mij. En dat is helaas niks geworden. Maar toen zei hij van... Goh, ik heb via e-matching heel veel dates gehad. Dus hij zei, ik ben eigenlijk wel een expert op dat gebied. En toen liet hij mij een aantal à la van Straten tekeningen zien. En ik vond het echt heel, heel grappig. Alleen, ik zei, het is misschien wat leuker om er ook teksten bij te verzinnen.
0: Ja.
6: En toen zei hij, nou, ik heb je blogs gelezen. En die staan op mijn website. En hij zei, ik vind dat je heel leuk schrijft. Dus wil jij dan die teksten schrijven?
0: Okay. Ja. In jouw boek staan vreemde datingmissers. Heb jij een mooi voorbeeld?
6: Nou ja, de tekst, de voorkant. Je hebt volgens mij het boek ook gekregen.
0: Ja,
6: hè, van onze hele lieve uitgever Marcel Vaandrager. Ik zal even zijn naam noemen, want het is een schat van een kerel. Hij heeft dat boek helemaal zelf uitgebracht. En het heeft ons geen cent en geen risico gekost. Dus chapeau. Maar dus dan staat er inderdaad wel een hele aparte afbeelding. Dus die wil ik niet gebruiken. Maar Jan die heeft dus inderdaad... kunstliefhebber bijvoorbeeld, heeft hij een heel leuk tekeningetje gemaakt. En een oudere dame die achter een computer zit. En dan zegt ze, ja zeker, ik heb al een kunstknie, een kunstheup en een kunstgebit.
0: Oké. Jij was ooit headhunter en nu zoek jij de juiste partner voor iemand.
6: Klopt, ik ben nu hardhunter.
0: Zijn er overeenkomsten?
3: Oh, mooi.
0: Ja, mooi, hardhunter, headhunter.
3: Mooi,
0: maar zijn er overeenkomsten?
6: Ja, eigenlijk de hele aanloop, de hele procedure is hetzelfde. De selectie, het is heel arbeidsintensief.
0: Ja,
6: er hangt dus ook een prijskaartje aan vast. Maar ik bezoek ook iedereen thuis, persoonlijk, ook kandidaten. Dus ja, de hele procedure, de vragenlijsten, de interviews. Het is eigenlijk een heleboel overlap. Een heleboel van die kennis neem ik mee in deze professie.
3: En stel, we moeten een vrouw voor Ruud de Wild vinden. Hoe duur zal dat zijn?
6: Nou, dubbele in ieder geval, al sowieso.
0: Schoft!
3: Maar is er ook een garantie of zo? Krijg je er ook een garantie voor? Of ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet geven.
6: Ja, ik zeg altijd van hier tot de deur.
0: Ja. Wat Bettine net vraagt, wat kost dat dan? Iemand zoeken?
6: Met alles, inclusief dus ook met de advertenties, kost het ruim 18.000 euro.
5: Okay. En gebeurt het wel eens dat mensen dat cadeau aan de ander geven? Dus dat je dat niet zelf beslist, maar dat wij met z'n allen hier met de pet rondgaan en dan
3: en
5: inderdaad
3: voor
5: zeggen...
3: Ruud een vrouw
5: voor Ruud. Ja, precies.
6: Nou, het is heel toevallig. Ik had net, naar aanleiding van het artikel in de AD, had ik een dame die vroeg over haar dochter. En die dochter was 25 jaar en die liet ook een paar foto's, had ze mee gestuurd. Een hele mooie dame. Nou, ik heb zelf een zoon van 33, dus ik heb ze meteen proberen te koppelen. Maar in ieder geval, toen heb ik tegen haar gezegd van ja, een dame van 25 en dan zo'n bedrag daarvoor betalen. Ik vind het een beetje met een kanonnenmug dood.
0: Ja, ja, precies.
6: Weet je, dus, ja. Maar dat was wel dan. Die moeder had dat dan waarschijnlijk wel voor haar dochter willen betalen.
0: Ja. Zeg, even terug naar jouw boek, Ontspannen Daten. Voor wie is het eigenlijk?
6: Ja, voor mensen die, die dus inderdaad op hetzelfde pad zitten en aan het daten zijn. Een levensgezel proberen te vinden. Maar het is ook voor mensen die dat al lang hebben gedaan. Dan kunnen ze nog eens kniffelen van oké, zo was het inderdaad. Wat een ellende soms. En ook inderdaad soms wat leuk en wat grappig. Ja, het zijn gewoon natuurlijk hele herkenbare situaties. Iedereen is verliefd geweest. Iedereen heeft een eerste ontmoeting gehad met... Hopelijk de liefde van zijn leven waar hij later mee is getrouwd. Maar ik bedoel, het is zo menselijk. Dus het is heel herkenbaar.
0: Goed. Carla de Ruiter, waarom ga ik jouw boek Ontspannen Daten vanavond lezen?
6: Ja, omdat jij dus ook inderdaad daar heel benieuwd naar bent. Hoe anderen dat ervaren hebben. En de hobbels die zij hebben moeten nemen op dit zo herkenbare vlak. Het inderdaad het daten, het leren kennen. De eerste stappen zetten op het liefdespad. Ja, spannend. Maar ook soms vol met kuilen en met vreemde bochten.

0: 2017. Heel snel gerekend, 10 jaar geleden.
1: Nou.
0: Wauw. Nou, bijna 10 jaar geleden. Katy Perry en Skip Marley, we hebben het uitgezocht. Het is de kleinzoon van.
2: Oké. Okay.
1: Dus hoe bedoel jij dat?
0: Van Bob Marley.
1: Skip Marley?
0: Ja, Skip Marley, de kleinzoon van Bob Marley. Wow. Hij was die MC-rapper erin. Spoken word-achtig type. Chain to the Rhythm, ook nog Alex Warren. Geen kleinzoon van wie dan ook. Ja, wel van wie ook, maar niet te bekend iemand. En hij zong Passenger. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Bewolkt en nog een enkele bui. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel wat buien. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen meer buien. Ook met onweer wordt het maximaal 20 graden.
0: Robert Vriesen, hoeveel heb je?
3: Nou, 446. En dat betekent dat de tweede piek van deze avondspits op ons neerdaalt. De meeste files staan in het midden en in zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 20 minuten vertraging bij Voorthuizen. Half uur tijdsverlies voor het verkeer op de A2. Vanuit Utrecht naar Den Bosch kom je namelijk vanaf Culemborg in 11 kilometer file. En die file rijdt tot aan Zaltbommel. Kapotte auto's op de A58. Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp staat die. Daardoor vanaf Moergestel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. En ook weer file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Presikhaaf. 6 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas. Lieselot, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Treinreizigers zijn toch niet verplicht om hun tas op schoot of in de bagagerekken te leggen, ook als er stoelen vrij zijn. Een maand geleden zei de NS nog dat je tas wel op schoot moet. Maar na advies van reizigersorganisaties heeft de vervoerder zich bedacht.
5: Die zei, goh, wij vinden een verbod eigenlijk wel wat ver gaan. Misschien kun je beter in de huisregels opnemen dat als iemand die stoel wil gebruiken, dat je dan verplicht bent om hem op schoot te doen of in ieder geval van de stoel af te halen. Dus we hebben het wat verzacht na het advies van Rover en gezegd, nou, dat is eigenlijk wel een goed idee. Op het moment dat het rustig is in de trein, is het geen probleem om de tas op een stoel te leggen. Maar als iemand anders die stoel nodig heeft, dan wordt je verzocht die stoel op schoot te nemen. Ja.
4: Ja, die stoel op schoot. Hij bedoelt natuurlijk je tas op schoot. Opnieuw zijn er scheuren in Zuid-Hollandse dijken ontdekt door de aanhoudende droogte. Deze keer in Rijpwetering en in Boskoop. Die scheuren moeten worden gedicht. Eerder werden ook al problemen geconstateerd bij dijken in Reewijk en Hoogmade. En ook die worden aangepakt. Op Ameland is een kind overleden bij een verkeersongeluk. Het kind liep op straat in het dorp Hollem en werd geraakt door een auto. De politie wil er niet veel over zeggen. Alleen dat het kind op Ameland woonde. En een mysterie bij de Euromast in Rotterdam. Al maanden klagen omwonenden over een fluittoon die volgens hen van de Euromast komt. Dus deed de Milieudienst deze week onderzoek naar de bron van die fluittoon. Maar wat blijkt, op de 185 meter hoge toren is geen gefluit te horen. De oorzaak van die geluidsoverlast blijft dus nog onduidelijk. De Milieudienst gaat verder zoeken.
0: Hé, maar waar komt die fluittoon dan vandaan?
4: Ja, dat is dus de grote vraag.
0: Maar is het een fluit, een blokfluit, een dwarsfluit of een panfluit?
4: Ja, dat is nou jammer, hè? Dat vertellen ze niet.
2: Oh. Maar je kan daar helemaal gek van worden, hè?
0: De fluittoon.
2: Ja, als dat standaard in je hoofd zit.
0: Het kan dus ook iemand zijn met
2: tinnitus.
0: Ja.
4: Ja, of massahysterie, want er zijn heel veel mensen die
0: fluittoon er last
2: van. Oh, en dat je het dan gaat horen, ja, omdat je denkt dat het er heel is.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Ja, dat kan. Fluittonen. Lijkt me leuk. Nee, het lijkt me niet
2: dan
0: leuk
2: om daar gaan
0: hebben.
2: Wonen.
0: Nee, het lijkt me leuk als het dan straks gewoon een van de gek is die gewoon zo'n box heeft met de fluittoon.
2: Die rondloopt door de buurt.
1: Heb jij een fluittoon in jouw oor, Ruud?
0: Nee.
1: Nee?
2: Oh, maar veel mensen van jouw leeftijd
1: wel. Wat zeg jij nou?
2: Nee.
1: Ik zou nog zeggen, heel veel mensen die DJ zijn en veel muziek hebben gehoord.
2: Nee, maar ik bedoel, vroeger werd er toch minder op gelet in de club, in de disco.
0: Weet je wat zo grappig is? Jij lijkt echt serieus een hele lieve girl.
2: Degelijke meid.
0: Maar eigenlijk ben je gewoon echt zo'n gaar.
2: Zo een bitch.
0: Nou ja. Nee, dat wil ik niet zeggen, maar geestelijk ben je wel een gaar wijf soms.
2: Dat
0: je
2: is dat positief gaar of negatief
0: nee,
2: gaar?
0: Nee, dat je echt gewoon gemeen kan zijn. Ik ben natuurlijk ook oud.
2: Nee, dat wil... Ja, nou ja, ik bedoel wel te zeggen dat in de discotheek vroeger werd er minder op de decibellen gelet.
0: Ja, ik heb net een gehoortest gedaan.
1: Echt waar?
2: En had je een piep?
0: Nou, ik was al iets achteruit gegaan, maar die KNO-arts zei, nou, gezien jouw levensstijl en het werk wat je al 1000 jaar doet.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, 80%.
2: Oh, is dat...
0: Grappig. Nou, ik dacht dat het dus heel laag was. Maar jongeren tussen 16 en 25, die nu getest worden, die scoren over het algemeen nog veel lager.
2: Echt?
0: Door die oortjes van die iPhone.
2: Maar ik heb wel eens jouw koptelefoon moeten gebruiken, omdat mijn ingang van de koptelefoon werkte niet.
0: Mm-hmm.
2: Zo, stond hij op jouw volume?
0: Ja, luister heel hard af. Maar dat is heel even, dat is nu. En zometeen doe ik hem af en dan ga ik in de stilte ruimte. Dan doe ik hem weer af. Nee, maar kennelijk is dat dus nog
2: dan zit je er gewoon even lekker in. Dat
0: wat zeg je? Nee, maar, maar goed, ik ben inderdaad oud. En dat trek je me heel erg aan. Merk
2: nou,
0: je dat?
1: Terwijl Bettina ook al de jongste niet meer is. Hè? Laten
2: nee, ja, ik dacht misschien wordt dat genegeerd.
0: Nee, maar dat vind ik te makkelijk. Nee, die vind ik te makkelijk.
2: Ik kwam ook in de discotheek
0: natuurlijk. Die vind ik te makkelijk.
2: Het maakt mij niet uit, raakt mij niet.
0: Wat?
2: Als je mij oud noemt.
0: Nee, Gijs wilde die kant op. Ik helemaal niet.
1: Wil je deze kant op gaan?
0: Nee. Ik ben aan de maatje kant niet. Jongens, rustig.
2: Rustig.
0: Zo jong ben ik niet meer. Ik kan het allemaal niet meer aan.
6: Er is maar één.
0: Zometeen weer een nagelschaar van Jan-Willem Roodbeen.
6: NPO Radio 2.

0: De Wild in de Middag.
1: Ruud de Wild.
2: Ik zie niks ondeugends, niks. Een kwinkslag of. Ja, ik vind hem een saaie man. Die veel praat, blijft praten. En dat vind ik heel vermoeiend.
1: Ruud de Wild.
0: Radio

0: 1988, Proclaimers, wat je wil. En I'm Gonna Be 500 Miles. En George Ezra, Anyone For You. Veel tennissers vandaag in het nieuws. Oftewel, tennisnieuws.
1: Rijdt hier inderdaad een baanrecord.
2: Hij staat! Ik sta! Het is ongekend!
3: De wild in de middag. Sportnieuws!
0: Ah ja. En dat is sportnieuws, maar eigenlijk gewoon alleen maar tennisnieuws vandaag. Want tennisser Amanda Anisimova, zeg ik dat goed, Jan?
4: Anisimova
0: ging viral nadat ze een biertje leek te drinken tijdens een wedstrijd.
4: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, daar moet ik even Jan Kooijman over bellen. Dames en heren, Jan Kooijman.
4: Ja. Hallo.
0: Hoe is het met je?
4: Ik las dat. Ja, goed. Met jou?
0: Nee, lekker. Maar even gelijk met de zaak komen. Zat ze nou bier te zuipen? Of wat een gekheid?
4: Nee, nou, kijk, het is zo grappig. Ik las dit. En ik zag de foto. En het is inderdaad net alsof zij een biertje aan het appen is tijdens de wedstrijd. En het saillante detail is, zij wordt getraind door een Nederlander. Dus ik dacht gelijk, dit is waar.
0: Oh ja.
5: Lekker generaliseren. Ja,
4: wij houden wel van een biertje. Ook tijdens een sportwedstrijd. Ik heb ooit, toen ik begon met tennissen, zat ik in een soort zondagmiddag club situatie. Er was een mixed team met mannen en vrouwen. En ik speelde met vrouwen uit het Westland. En we speelden onze eerste wedstrijd om 11 uur. En die meiden die kwamen dan aan. En dan zeiden ze om 10:50, zeiden ze, zo, biertje doen.
0: Oh, wauw.
5: Oh, dus het is helemaal niet zo ondenkbaar.
4: Nou, dus ik zag die foto. Ja, goed, dit zijn professionals. Dus ik moest daar een beetje aan denken. En het is dus een Nederland die haar weer coacht. Vorig jaar 2 finales. Gaat grote finales. US Open en Wimbledon. En werd toen gecoacht door een Nederlander. Die heeft ze daarna gedumpt. En toen ging het heel slecht met hem. Toen heeft ze hem weer aangenomen. En ik denk, die laat haar bier drinken. Maar nee, niet was minder waar.
0: Maar,
4: want het kwam doordat de commentatoren zeiden, Het lijkt wel bier. En dan gaat iedereen natuurlijk denken dat het bier was. Het was Red Bull.
0: Maar Jan, stel je nou voor, het is een biertje. Maar mag dat überhaupt?
4: Nou, ik weet eigenlijk niet of daar regels over zijn. Dat is een goede vraag. Ja. Kijk, alcohol is natuurlijk niet verboden, hè, voor sporters. Dat staat niet
5: maar
4: op de lijst.
5: Maar het is toch ook een beetje een verdovend middel, alcohol? Het
4: nou,
5: is toch,
4: ja, het is wel een hoe zeg je dat? Het is een stemmingsmiddel. Je kunt je stemming erdoor verbeteren. Maar of het je prestaties nou daadwerkelijk verbetert, ik denk dat daar op een tennisbaan, ik vraag me af of je beter gaat presteren als je een paar biertjes hebt weggehaald.
0: Mag je eigenlijk een sigaretje roken? Ook tijdens een break?
4: Nee, dat mag echt niet. Nee, maar dat mag ook niet meer in die arena's als publiek zijnde, zeg maar. Nee, dat mag echt niet.
0: Dus je
4: nee,
0: moet even naar buiten lopen dan?
4: Ja.
5: In zo'n glazen hokje gaan staan.
4: Heel even pauzetje nemen.
0: Ja,
4: nee, maar ja, precies, ja. Maar het grappige is, dat wat je zegt, was veel tennisnieuws. En het gaat over prestatiebevorderende middelen. Er was natuurlijk nog een tennisser in het nieuws. En dat was Nick Kyrgios. En dat is een beetje het enfant terrible van de tennis.
0: Oh, die van de kook!
4: Ja, hij... Wat? Van de kook?
0: Ja, nee, van de kook. Hij is positief getest op kook, toch?
4: Ja, hij is van de kook. Ja, dat is het. Dus dat is ook een enorm verhaal dat vandaag ineens brak. En eigenlijk dat is... Nou ja, goed. Oké, in het kort, wat is er gebeurd? Nick Kyrgios is naar buiten gekomen vanuit de tennisbond dat hij positief heeft getest tijdens een dopingcontrole op cocaïne tijdens een toernooi in Mallorca in juni.
0: Ah, hoe dan?
4: Nou, die man... Ja, nou ja, god, ja, het is dus eerder gebeurd in tennis, hè. Grote namen als Mats Wielander en Martina Hingis hebben ook positief getest op coke. Die hebben toen gezegd, dit is niet waar, dat kan niet, die hebben alles ontkend. Agassi, die is een keer positief getest op crystal meth. Die heeft toen ontkend en later in zijn biografie heeft hij gezegd, ik heb gelogen, het was allemaal waar. Ik zat er gewoon helemaal doorheen. En ik was crystal meth verslaafd. En die zaak was verjaard. Ja, echt heftig. Maar Kyrgios heeft vandaag, op de dag dat dit nieuws brak, onmiddellijk toegegeven op zijn Instagram-pagina dat hij dat heeft gebruikt. Dat hij een probleem heeft, dat het hem spijt. En dat hij nu een maand aan zichzelf gaat werken.
0: Jan, je gaat te snel. Ja. Even terug. Ja. Wat vind jij hiervan?
4: Ik vind hem een ongelofelijke pannenkoek, sowieso. Hij zal zichzelf de luis in de pels van de tennis noemen. Ik vind het gewoon een debiel. Er hangen alleen maar controverses aan hem. En hij had een enorm talent. Dat heeft hij een beetje gebruikt. Dat hij een keer in Wimbledon finale gehaald. Dat is nummer 13 van de wereld geweest. Maar hij had echt structureel top 5 kunnen staan, jarenlang. En hij had zo'n grote bek en hij had zoveel kritiek op alles en iedereen. Hij was altijd alleen maar ruzie aan het zoeken en nu overkomt hem dit. En dat is natuurlijk ook weer treurig. Want waarschijnlijk, hè, als we dan toch een beetje Freud gaan spelen, dan komt al dat nare gedrag ook wel ergens vandaan bij die jongen. En dat kookgebruik natuurlijk ook wel. Maar het is wel treurig, want hij is aan het einde van zijn carrière. Hij wilde eigenlijk nog één keer terugkomen, nog een paar toernooien spelen. En nu is hij tijdens een van die toernooien dus gepakt op, ja, ik moest ook een beetje omlachen op het gebruik van coke. En dat is niet grappig, maar het is ook een beetje treurig.
0: Maar is dit om dan extra fit te zijn, of is dat gewoon om je problemen te parkeren?
4: Nee, zeker niet om extra fit. Kijk, dat, nou goed, het klinkt alsof ik een soort ervaringsdeskundige ben, maar ik heb er een beetje over zitten inlezen. Coke, dat is niet enorm prestatie bevorderend. Snap je? Dat wordt meer gezien als een recreational drug dan als een prestatie, als doping. Hey, je hebt bepaalde vormen van drugs die je kunt nemen om harder te gaan lopen of om een beter uithoudingsvermogen te hebben. Nou, daar hoort coke niet bij. Het enige wat coke doet, is dat je à la Amanda Amicinova 12 biertjes kan atten en je niks meer van merk, maar dat heeft Nick Kyrgios niet gedaan. Ik denk dat hij gewoon lekker heeft gefeest in de tijd dat hij niet aan het tennissen was, want hij is lang ook niet aan het tennissen geweest, dat hij vervolgens dacht, ik ga weer spelen, hoopte dat het niet meer aantoonbaar in zijn bloed was, en vervolgens is hij erop gepakt en was het toch nog steeds, was er een stof vanuit coke nog steeds in zijn bloed zichtbaar.
0: Ja. Wat betekent de schorsing voor zijn carrière, denk je?
4: Nou, zijn schorsing gaat veel betekenen, want hij gaat er gewoon een poos uit liggen, en ik denk dat het wel eens einde carrière kan betekenen voor hem, omdat hij is volgens mij net de 30 gepasseerd. Hij was al niet meer heel erg goed bezig. Hij had overal blessures de hele tijd. Je voelde aan alle kanten dat het niet goed ging. En ik denk, ja, ik vraag me af of hij dan nu nog kan opbrengen om terug te komen. En daarnaast zie je natuurlijk ook met dit soort gasten en dit soort problematiek dat het ook heel moeilijk is om daar vanaf te gaan blijven. Dus als hij echt weer terug wil komen in tennis en hij gaat nog een keer de mist, dan heeft hij een nog groter probleem, want dan wordt hij echt jaren geschorst.
0: Jan, is nou helemaal klaar met tennissen nu?
4: Nee, het begint pas, Ruud, want de US Open komt er bijna aan. We zijn nu in Cincinnati, dat is een groot duizendtoernooi. En dan komt de kroon op het jaar, het vierde grote Grand Slam start over anderhalve week.
0: Oh, okay,
5: nou, Ruud is er helemaal in thuis, zoals je kan horen.
0: Dan spreken we elkaar over anderhalve week. Jan, dankjewel.

0: Crypt en Superheroes. We hadden het gisteren over die mevrouw Kamps.
1: Die meneer Kamps.
0: Meneer Kamps.
1: We hadden het over Ella Langley.
0: Ella Langley.
1: Gingen we het hebben over Lou Kamps.
0: Lou Kamps.
2: Dat country zo groot aan het worden is. En dat Gijs, Gijs in de arena was. Geweest.
0: En de script zat in het voorconcert.
2: Nou, als de script het voorprogramma is, dan ben je als artiest zo groot.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Wow.
0: Sarah Larsen ervoor en Midnight. En zometeen op deze radiozender NPO Radio 2. Harry's dochter, of beter bekend als Emily Claire de Wild.
2: Je hebt het onthouden.
0: Jazeker.
2: Leuk.
0: Wat ga je doen? Het is woensdag.
3: Ja, in 80 seconden voor de 80's hebben we het verhaal achter Living in a Box van Living in a Box.
0: Wat een goede plaat is dat.
2: Living in a Box.
3: Living in a Box.
0: Zat er maar één plaat, hè?
3: Ja, die heet Living in a Box. De band heet Living in a Box.
0: Vind ik echt, dit is echt een van mijn meest favoriete, maar het komt eruit, mijn favoriete 87, 88, 89.
3: Is het even denken?
0: Ja, dan komt het hier.
3: Ja, dat weet je al. Ja. Kijk, hè.
0: Ja. Op mijn 89.
2: Ik had 87.
3: Ja. Nee, ja.
0: Dus wat was het?
3: Ja, 87.
0: 70.
3: Goed, hè? Goeie plaat. Ik duik in het verhaal achter Living in a Box. In een cardboard box. En we gaan bellen met reisjournalist Tim Schuit. Dat is een hele bijzondere jongen. Hij is eigenlijk een soort avonturier. Die dus ook, zeg maar, gaat liften. Helemaal door Azië en liften door Afghanistan. Wow. En zo. Hij komt de meest gekke dingen tegen. En er wordt overal heel fijn en warm onthaald. En die heeft dus, die was nu net in Peru, waar hij bij een kookboerderij is geweest.
0: Wow.
3: Waar dus
0: van gewoon, cocaïne? Was
3: ja,
0: cocaïne?
3: Ja, zeker.
0: Okay. Wauw. Wow.
3: Dus ik dacht, ik ga hem eens even vragen hoe dat was.
0: En verder, ga jij?
3: Heel veel goede muziek draaien.
0: Ga je dans jij op jouw eigen muziek?
3: Ja, op mijn eigen muziek wel.
0: Maar dans je dan onder het radioprogramma?
3: Ja.
0: Echt?
3: Nou ja, ligt er, ik vind die webcam confronterend.
0: Oh ja, dat heb ik ook, ja.
3: Die houdt me wel tegen.
0: Ik werd iedere keer ook uitgelachen door mijn collega's dat ik meestal de wil ik dansen. Denk ik, nou, hou me maar.
1: Jij gaat steeds meer dansen, heb ik het idee.
2: Ja, maar niet door ons, want wij waarderen jouw dans.
0: Ja, thuis dans ik dat lekker verder als niemand me ziet.
3: Heb jij ritmegevoel?
0: Ja, ik heb zo'n ritmegevoel, maar echt extreem ritme. Nee, geen grap. Ik kan zelfs tussen de maat in dansen.
2: Ja, op maat pak jij.
0: Ik, op maat.
3: Jij danst cursief.
0: Ik heb precies dat.
3: Ja.
0: Zeg, en dan de eerste plaats. Zijn we scherp, jongens?
2: Ja.
0: Blondie.
2: Blondie.
0: Ja. Voor wie was het?
3: Ik denk Ruud.
2: Ja, voor Ruud. Ja, zeker.
1: Ik denk het ook.
0: Ruud. Toevallig weet ik ook.
1: Nou, ja.
2: Ja, maar ik bedoel jou niet.
0: Nou, veel plezier met Harry's dochter. Emily Claire de Wild.
2: Thanks.
0: We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan

0: 200 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Het is 6 uur, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Lieselot Thomassen. Lieselot, goedenavond.
6: Goedenavond. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport van experts van 2 universiteiten wijst op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. In de Ardennen woedt nog altijd brand. Op dit moment helpen Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland met het blussen van die natuurbrand. Die steun blijft zolang als nodig is, zei de minister. De NS versobert de stakingsvergoeding voor treinreizigers. Bij een staking konden ze het geld voor hun misgelopen rit terugkrijgen of vervangend vervoer aanvragen. Vooral van die laatste regeling werd veel misbruik gemaakt, zegt de NS.
7: In de praktijk werkte dat heel slecht. Het kwam bijvoorbeeld voor dat mensen die helemaal niet met de trein reisden alsnog 25 euro gingen claimen. Terwijl ze die dag niet met de trein zouden gaan reizen en gewoon thuis aan het werk waren. Daar werd veel misbruik van gemaakt, kostte heel veel geld. En ja, dat is geld wat uiteindelijk gewoon voor de reis bedoeld is en niet om onterechte compensaties te geven.
6: De regeling voor vervangend vervoer is daarom vanaf vandaag geschrapt. Reizigers kunnen bij een staking alleen nog geld claimen voor een gemiste treinreis. Het Israëlische leger zegt zelf een onderzoek te gaan doen naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om 2 gebeurtenissen in 2024 en 2025... waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. Zo werden 15 Palestijnse reddingswerkers in een konvooi met ambulances door het leger gedood. En zometeen spelen de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Japan op het WK. Eerste 2 wedstrijden werden gewonnen en commentator Suze van Kleef verwacht straks ook weer een overwinning.
8: Japan heeft de underdog-positie in deze groep, is de laagst geclasseerde op de wereldranglijst. Ja, voor Nederland is het vanavond gewoon zaak om te winnen en vooral denk ik ook een lekker gevoel daaraan over te houden voor die tweede groepsfase. Het grootste mankement tot nu toe bij Oranje is het benutten van kansen. Nou ja, Japan lijkt me dan een goede tegenstander om daaraan te werken.
6: Morgen spelen ook de Nederlandse mannen tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar vooral aan de kust weer buien en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen breiden die buien zich uit. Soms is er dan ook onweer bij een graad of 20.
5: Dankjewel, Lieselot. Dan de files bij de ANWB. Robert Vries. Hi, Robert.
9: Hi, Emily. Nou, de avondspits, die loopt op zijn end. Alhoewel, duurt nog een end, hoor, voordat die op zijn end is. Want er staat nog 170 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging heb je nog in het midden en zuiden van het land. A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Er wordt daar langzaam gereden over 11 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 7 kilometer file tussen Noorderloos en Werkendam. Kwartier vertraging daardoor. En een kapotte auto op knooppunt Batadorp. Dat is op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Vanaf Moergestel 11 kilometer file met een kwartier vertraging.
5: Dankjewel.
9: Alsjeblieft. Ster.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg.

0: Thanks, Tom.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: NPO Radio 2.
1: Hi, met mij. Ik ben er weer. Ik hoop dat je een goede dag hebt. Vol met welgehaalde treinen en niet omvergeworpen bekers koffie. Altijd prettig voor als je dan zeg maar een beker hebt die je dan voor een collega weg wil gooien en er zit nog een restje koffie in en dat zag je niet en dan duw je je eigen beker erop en dan zit je hele trui onder. He? Heb ik niet gehad, maar het zou kunnen. Als je denkt vandaag was niet super deluxe, ik ben er helemaal klaar mee, ik ga reizen, dan heb ik zometeen als mogelijke inspiratiebron Tim Schuit voor je. Ik kan wel zeggen avonturier Tim, zo staat hij bij ons bekend, want met een heel klein mogelijke tas gaat hij zo goedkoop mogelijk op reis naar allemaal plekken waar de meeste reiziger eigenlijk niet naartoe gaat. Het zijn allemaal uithoeken van de wereld waar die dan vrienden gaat maken en zo. Allemaal te gekke dingen, hoor je zo meteen. En ik duik vandaag in het verhaal achter deze jaren 80 hit. Ja, dat is Living in a Box van het album Living in a Box van de band Living in a Box. Hoor je zometeen in 80 seconden voor de 80's. Maar eerst heb ik Agda en Munnik. Niet of nooit geweest. Hier op Radio 2.

verslaggever Agda de Munnik hier. In het oor wel ook wat op NPO Radio 2. Ik had vandaag ineens enorm zin in American Woman van de Canadese band The Guess Who. Dat is zo'n ultiem voorbeeld van hoe muziek verschillend geïnterpreteerd kan worden. Want in 1970 hoorden heel veel mensen er, ik denk ook wel terecht, een protestlied in, hè, tegen de Vietnamoorlog. Op zich ook niet zo gek met teksten als I don't need your war machines. Maar volgens bandlid Randy Bachman was dat ook de bedoeling. Maar zanger Burton Cummings, die dacht daar anders over. Want volgens hem ging het gewoon over lekkere wijven. En dat er daar meer van waren in Canada dan in Amerika. Ah, goed verhaal.

Man at Work, Down Under en daarvoor The Guess Who, het origineel van American Woman. Hier op Radio 2, Sjors die appt me en die zegt: hi Emily, ik kijk uit naar Gavin DeGraw in 013 in oktober. Hij staat al de hele dag op repeat, toch stiekem alles weer woord voor woord meegezongen. Wil je misschien follow through voor me draaien, want die hoor ik niet zo vaak. Liefs, Sjors.

0: Gavin DeGraw, follow through. Het is bijna 6:30. De NOS headlines krijg je van Lieselot Thomas. Lieselot, nog steeds goeie avond.
1: Goedenavond. In Duitsland mogen de geëvacueerde inwoners uit de grensstad Monschau weer naar huis. Ze kregen zondag een evacuatiebevel vanwege de brand in de Ardennen. Die brand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Geen van de burgemeesters van de 12 Drentse gemeenten hebben hun handtekening gezet onder een brief van boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid. De boeren protesteren al de hele dag, zijn nu bij het provinciehuis in Assen. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De meisjes lopen volgens Spanje in Ceuta groot risico te worden aangerand of verkracht. En in Nijmegen maken fans van NEC zich klaar voor een bijzondere wedstrijd. In een tweeluik tegen het Noorse Bodø Glimt kan NEC zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de Champions League. Verslaggever Steve Bouwman is in Nijmegen en daar zit de sfeer er al goed in.
2: Bij deze kroeg staan een aantal diehard fans, half buiten, half binnen, onder een parasol. Proost hier met een biertje.
3: Ja, goedenavond.
2: Goedenavond. Wat verwacht u er nou van vanavond? Bodø Glimt is wel de favoriet, wordt gezegd. Wat denkt u?
3: Nou, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar een mooie wedstrijd wordt en wij volgende week ook nog een mooie wedstrijd hebben.
2: Maar het maakt u niet uit.
3: Nou, weet je, dit is gewoon allemaal extra.
4: Bonus.
3: Alles bonus.
1: De wedstrijd begint om 9 uur en volgende week is dan dus de return in Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Vooral aan de kust weer buien en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen breiden de buien zich uit, soms met onweer ook bij een graad of 20.
0: Dank je wel, Lieselot. Even kijken hoe druk het nog is op de weg bij de ANWB. Is Robert Vries. Hi Robert.
5: Hi Emily. Nou, van druk kan je niet echt meer spreken. Ja, je zal net in die file op de A2 staan vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Want na een ongeluk daar is de rechte rijstrook dicht. Klein kwartiertje vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op staat de file bij Zaltbommel. En de linker rijstrook van de A28 is nog dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat is na een aanrijding bij knooppunt Hattemerbroek. Vanaf het harde 6 kilometer file, 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Hoe is het om al liftende de wereld te ontdekken? Zometeen hoor je dat van avonturier Tim Schuit. Eerst Fat & Small.

0: Het heeft een beetje een soort van nieuwe new wave vibe voor mij. Deze nieuwe single van Lola Young en From Down Here. En daarvoor hadden we Fats and Small, de hit uit 99 in de zomer. Kan me nog heel goed herinneren. Turnaround, What's Wrong With You. Heb je wel eens de behoefte gehad om gewoon weg te gaan? Vliegtuig te pakken en misschien wel al liftend naar Hongkong te gaan? Dat is wat Tim Schuit doet. Sinds zijn liftavontuur gaat hij op zoek naar de meest uiteenlopende uithoeken van de wereld. En dan gaat hij op zoek naar rauwe, ongefilterde werkelijkheid. En met zijn enthousiasme en liefde voor mensen ook, en gewone mensen, normale verhalen, veroverde hij dus Instagram, waardoor hij nog veel meer reisavonturen is gaan doen daarna. Goedenavond, Tim Schuit. Hi, Tim.
1: Ja, hoi, Emily.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, goed. Ik ben nu niet op een gevaarlijke of heftige reis, maar kijk gewoon lekker uit mijn raam in Amsterdam.
0: Kijk.
1: En dat mag ook wel af en toe, hè.
0: Ook niet ongevaarlijk altijd, laten we wel wezen. Maar wat leuk. Je was onlangs
1: in... wat types hier rond.
0: Ja, precies. Hey, maar jij was onlangs in Peru om een coca-boerderij te bezoeken.
1: Ja, klopt. Veel mensen gaan erheen voor Machu Picchu of mooie bergwandelingen en maken het een ander plan. Want ik las op een gegeven moment online dat cocaïnebladeren een hele traditionele oorsprong hebben in Peru. En dat dat eigenlijk heel erg ceremonieel vooral gebruikt wordt. En dat het in hele lichte mate maar de stof bevat die uiteindelijk het witte poeder wordt. En dat het eigenlijk als plant zelf best wel heel erg meevalt. En dat is een verhaal wat mij heel erg verbaasde. Dus ik dacht, ik ga daarheen, ik maak er een video over, want dat zal misschien nog wel meer mensen verbazen.
0: Maar wat vet. Maar jij, als ik een groep heb, jij koopt dan gewoon een vlucht en denk ik ga wel en kijk of ik ergens binnenkom. Werkt het zo?
1: Ja.
0: Oh ja. Ja,
1: dat was hier nog wel een beetje spannend, hoor.
0: Want lijkt me ook.
1: Dan vlieg je naar Peru en je hebt natuurlijk allemaal leuke, oude, schattige vrouwtjes die daar dan coca-bladeren verkopen. Maar ja, je hebt natuurlijk alsnog gewoon daar wel kartels zitten die een beetje verstopt zitten in de bush. Dus het was heel erg de vraag van, komen we niet per ongeluk bij de verkeerde gasten terecht?
0: Ja.
1: In plaats van bij gewoon een gezellig boerderijtje. En dat was wel een beetje op de gok, maar gewoon heel veel aan mensen vragen, veel online research doen. En we zijn gelukkig bij de juiste terechtgekomen. Spoiler alert.
0: Oké, gelukkig. Maar met wie was je?
1: Ja. Ik was met Ruben, dat is een mede-YouTuber. Ruben Smits.
0: Ruben Smits.
1: Maakt ook hele toffe content. Ja,
0: okay.
1: Ook zeker leuk voor jou om een keer te spreken.
0: Zeker, maar staan zij daar te springen op twee jongens uit Nederland die komen filmen?
1: Ja, heel erg.
0: Oh, ja?
1: Want er is natuurlijk super erg een stereotype over de coca-bladeren en over cocaïne. Mm-hmm. En die mensen die kauwen dat al duizenden jaren lang. En voor allemaal soorten ziektes, tegen darmklachten zou het helpen, hoogteziektes, energie. Ik weet niet wat er allemaal van waar is, maar voor hen heeft dat heel veel betekenis. Dus die vinden het alleen maar heel fijn om hun kant van die plant te vertellen. En dat gedeeld wordt weer met het Westen. Dat die plant alleen maar kent van criminaliteit, harddrugs, gekkigheid, hard gaan op feesten, et cetera.
0: Maar zij leveren ook aan de kartels?
1: Nee, nou, deze niet.
0: Okay.
1: We gaan er vanuit van niet. Laat zo
0: we laten dit midden. En heb je het gebruikt ook op die oude traditionele manier?
1: Ja, zeker. Ja. Dat werd helemaal uitgelegd. Dan moet je er eerst tegenaan blazen. En dan bless je het eigenlijk. Vervolgens, het begint met dat je drie bladeren pakt. Want dat is dan de Triangle of Life. Dan blaas je er tegenaan. En vervolgens dank je de moeder natuur voor de plant. En dan kauw je erop. En ja, je voelt er eigenlijk niks van. Ik zou zeggen dat een kopje koffie al een stuk sterker is. Maar het is wel een vibe om daar te proberen. Het is ook, ik denk elke toerist die naar Peru is gegaan, die heeft het ook wel gezien. Is het zo al tegengekomen of heeft het gebruikt? Maar het is dus een heel stuk anders dan wanneer er een zak op tafel wordt gelegd op een feest.
0: Ja.
1: Hier in Amsterdam of zo.
0: Maar wel leuk dat je dit weer allemaal doet, joh. En dat mensen je eigenlijk met open armen steeds ontvangen weer, waar je ook bent. Je hebt wel iets over je, denk ik, dat heel ontwapenend werkt of zo.
1: Ja, ik denk dat ik vooral heel open ben naar hen. En dat ik gewoon oprecht heel, heel erg nieuwsgierig ben naar alle verhalen, alle culturen. En als mensen merken dat jij luistert, dan wil iedereen wel vertellen vaak.
0: Ja, god, dat is wel echt leuk. Ik vind jouw content ook heel leuk wat je doet. Want wat is nou jouw Instagram-handle? Gewoon @TimSchuit, toch? Of niet?
1: Ja, gewoon Tim Schuit moet je het denk ik wel kunnen vinden.
0: Tim Schuit. Jouw vlog uit Peru komt eind deze maand online. En dan heb je wel weer een nieuw avontuur op de planning?
1: Ja, het meest avontuurlijke wat ik kan doen, en dat is lekker in Nederland op pad gaan. Want geloof het of niet, ik vind dat eigenlijk nog wel het meest spannend. Want in het buitenland ben je altijd lekker in een vreemde plek en dan kan je doen en laten wat je wil. En in Nederland, ja, hoort iedereen wat je zegt als je aan het filmen bent. Ja? Dus ik vind dat zelf een heel stuk spannender, maar ik ga in Nederland op pad om allemaal subculturen te onderzoeken. Denk aan hele rijke plekken, arme plekken. Ik heb met satanisten gesproken. De Rossenbuurt in Amsterdam. Je kan het zo gek niet bedenken. En ik vind het interessant.
0: Ja, en jij zit er weer. Je zit er gewoon weer in al die dingen. Je komt overal binnen. Het is echt ongelooflijk. Ik vind het zo leuk om je te volgen, Tim. En ik hoop dat iedereen, dat je nu wat volgers bij hebt ook. Tim Schuit.
1: Nou,
0: met.
1: Ik hoop vooral dat mensen lekker gewoon zelf ook een keer naar een andere subcultuur gaan.
0: Ja, goeie. Met een open blik.
1: Leuker dan naar een filmpje kijken.
0: Dat is zo. Dankjewel en tot de volgende.
1: Hey, doei.
0: Doei.
1: Wat leuk.

Zo na het eten is het heel goed om de boel even lekker te verteren. En uit onderzoek van ons, persoonlijk, onder de redactie, is gebleken dat dit voor 33,9% beter gaat met muziek die eveneens licht verteerbaar is. En met licht verteerbaar bedoel ik dan niet zeggende pulp. Integendeel, de inhoud van de tekst die mag of kan dan zwaar zijn, maar die arrangementen die geven wel een soort gevoel van verlichting. En dat heb ik dus bij deze, bij Sade, Like a Tattoo. Het is echt een prachtig nummer over trauma en wat oorlog doet met mensen. En ik draai hem heel graag voor je.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel...
1: Oh, dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken.

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
5: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
4: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
4: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Dorald Megens. Eens even kijken hoe het een beetje wil oplossen op de weg met de files. Snap je wat ik bedoel?
8: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt.
7: Ja. Ja. Leg eens uit.
8: Ja, gaat hartstikke goed met het oplossen van die files.
7: Kijk aan.
8: Er is er nog eentje over. En die staat aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging.
7: Dankjewel.
8: Alsjeblieft. Doei.
7: Wij gaan door met het oor. Zometeen 80 seconden voor de ethisch. En eerst Adele. Komt eraan.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Radio 2. Damn.
1: Het oor wil ook wat.
2: Ja, ik zat erover te denken. Hier bij het oor kun je onze luisteraars in twee groepen opsplitsen. Namelijk mensen met een beschermhoesje om hun telefoon en mensen zonder hoesje om hun telefoon. En die laatste groep, die leeft een mij veel te spannend bestaan. Maar is zonder meer welkom hier bij het oor. Iedereen aanwezig, we hebben de vier mensen in de studio. Heeft iedereen een hoesje om zijn telefoon?
3: Ja.
2: Ja, toch? Ja. Jij ook? Oké, ja. Zometeen weer een Song of Life op vakantie. Je weet wel dat ene nummer dat je doet denken aan die hele speciale vakantie. Bijvoorbeeld toen je in een Alpenstube onder het genot van Helene Fischer je vrouw ontmoette. Je toekomstige vrouw. Of op die ene cruisevakantie door de Bahama's toen je van de halfdronken kapitein even het roer vast mocht houden. Vond je heel cool. Heb jij een mooi vakantieverhaal met een Dito-plaat? App me dan even met die NPO-luister-app. Je mag me ook bellen 0800-1122. Dan neemt Antoinette op en dan zeg jij...
3: Hallo, goedenavond.
0: Ik laat

0: Homewrecker. Stond hij niet aanstaande, staat hij bedoel ik, staat hij niet aanstaand weekend op Lowlands? Somber.
1: Dat zou wel.
0: Ja? Jij denkt van wel, volgens mij wel. Ja, ja.
1: We horen veel juryleden die ja zeggen.
0: Juryleden hier allemaal aanwezig in de studio zeggen ja zeker.
1: En het klopt.
0: Het klopt.
2: 80 seconden voor de 80's.
0: We gaan even terug naar de 80's. We gaan naar een piepklein flatje in Sheffield in de UK. Schimmel op het plafond, een matras op de vloer en net genoeg ruimte om je jas op te hangen. Klinkt niet per se als een droomhuis, maar wel als de ingrediënten voor een van de grootste hits uit 1987. Ja, Living in a Box van de band Living in a Box op het album Living in a Box. Je verzint het niet, maar wat was eerder, kip of ei? Of de titel of de bandnaam? Nou, dat vertelt toetsenist Marcus in dit ontzettende jaren 80 tv-interview.
3: Where did you get the name Living in a Box? No thought of it.
4: Yeah, I thought of that. I'm guilty of that one. The song came first, and then we decided to name the band after the song. But the song's basically about a friend of ours living in Sheffield in a house that was falling around his ears. And I went to see him one day, and he said, "I'm literally living in a box." So I thought, right, we'll write a song about it.
5: I thought you were going to say Sheffield was a box for a minute there.
4: No,
6: Sheffield's lovely. Sheffield's gorgeous.
0: Ja, Sheffield is leuk, maar een vriend van hem zei dus, "I'm living in a box," oftewel ik woon in een piepklein appartementje formaat schoenendoos. En toen zei die Marcus, "Okay." Dat klinkt als een nummer. Ik ga er een liedje over schrijven. Dus van je vrienden moet je het maar hebben. Marcus die schreef het nummer en liet het toen het af was horen aan mede-bandgenoot Titch. En die was niet meteen enthousiast.
7: I remember saying to Titch, right, this is how it goes. And I sang it to him over the top. He said, you can't have cardboard in a song. I mean, what sort of shit is that? And I went, well, no, you can have cardboard in a song. Because that's precisely why. Because that's the one that is the earworm.
0: Ja, je kan niet zingen over karton. Maar ze vonden toch dat je wel kon zingen over karton. Over in een kartonnen doos wonen. Het werd meteen een hit en een oorworm. Nummer 17 in de United States. Nummer 5 in Engeland. Ook hier in Nederland. Top 10 hit. En 2 jaar na het album en het liedje Living in a Box kwam de band nog met een tweede album, Gate Crashing. Maar toen hun platenmaatschappij zich veel wilde bemoeien met de toon van de muziek, trok zanger Richard in 1990 de stekker uit de band. Sinds 2016 treedt de band weer op. Dit keer wel met een nieuwe zanger. En dat liedje over die benauwde flat in Sheffield, ja, die hoor je nog steeds wel hoor. Onder andere hier, de Stop de Tijd.

Common Linnet, Calm After the Storm. Ik ben nog steeds bij het Orwell ook wat. Ik wil gewoon heel graag van jou weten welk lied en welk vakantieverhaal voor jou samengaan als pasta en parmezaanse kaas. App me jouw verhaal, dan kunnen we het er eens over hebben. Hè? En we lekker over hebben. En draaien, dat ook.

0: Het is leuk als je goed kunt dansen, maar het is natuurlijk totaal geen vereiste. Vaak denk ik van ja, ik ken heel veel mensen die echt totaal niet kunnen dansen, maar die wel heel veel plezier hebben. Uiteindelijk gaat het er wel om.
1: Veel belangrijker.
0: Veel belangrijker.
2: Songs zeker. Of live.
3: Op vakantie.
0: Welk lied en welk verhaal gaan voor jou samen als een passoa met jus, als een zwembad met chloor en als een broodje ei met ui? Broodje ei met ui. Welk nummer is onlosmakelijk verbonden aan dat ene bijzondere vakantiemoment? Hi Hilde.
4: Hallo Emily, met Hilde.
0: Hallo, alles goed?
4: Hoi. Ja, met jou?
0: Zeker. Ben jij op vakantie of ben je thuis? Of ben je thuis op vakantie?
4: Ik ben alweer thuis. Ik ben zo druk aan de bak, want ik heb een markt morgen. Dus weer gewoon aan het werk.
0: Je bent aan het bakken?
4: Ja.
0: Aan bakken? Oh, oké. Je verkoopt ook dingetjes op de markt.
4: Ik heb een winkeltje, maar ik sta ook wel eens op markten. Dus, oh, ja. En morgen is zo'n dag.
0: Morgen,
4: dus,
0: leuk. Waar?
4: Ja. In Tilburg.
0: In Tilburg.
4: Dus, alles vegan morgen, dus het is weer een leuke uitdaging.
0: Alles vegan markt?
4: Ja.
0: Oh,
4: ja,
0: oké.
4: Ik dacht, dan heb je een leuk thema, dus dan doen we dat af en toe.
0: Oh, leuk.
4: Dus
0: morgen komen er mensen naar je toe van, hey, ik hoorde jouw vakantieverhaal gisteren bij Emily.
4: Ja, ik hoop het wel, ja.
0: Dat zou leuk zijn. Ga heel even gedag zeggen, jongens, in Tilburg. Maar vertel, hoe oud was je, waar zijn we?
4: Nou ja, ik was 10 jaar oud en een Amerikaanse vriendin die in Nederland woonde, die ging met haar dochtertje 3 maanden naar Amerika. En die vroeg toen aan mij en aan mijn ouders, wilt Hilde gezellig bij ons op bezoek komen in Amerika, in Californië?
0: Oh.
4: En dat leek mij wel wat. En mijn ouders hadden ook zoiets van, nou ja, goed, als jij dat wil, dan mag dat. Dus toen ben ik 3 weken op mijn 10e alleen naar Amerika gegaan.
0: Wow.
4: Ja. Dus dat was echt heel gaaf. Dus ik mocht echt alleen met het vliegtuig. Dan krijg je een bandje om. En dan word je eigenlijk echt gegeven aan een stewardess. En die haalt je ook weer op. En die vriendin van mij, Kristen, die is gek van films en van muziek. Die heeft een heel grote impact gehad op mij en mijn muzieksmaak. En een van die liedjes die we heel veel draaiden, en dat echt grijs draaien was het letterlijk, want het was nog een bandje, was van een soundtrackfilm, Reality Bites. Die hele CD is goed.
0: Ja.
4: Maar Lisa loopt met Stee, dat was echt ons liedje. Dus altijd als ik die hoor, dan ben ik weer 10-jarige Hilde in de auto bij Kristen.
0: Bij Kristen. En heb je nog contacten met haar?
4: Ja, ik ben haar dochter was zelfs nog in juni getrouwd. Dan ben ik nog naar Amerika geweest daarvoor.
0: Oh, wat leuk. Wat een goede. Ja. Nou, wat een goed contact. Wat tof.
4: Ja, toch? Ja, tof. Ja, beide kinderen hebben zelfs bij ons. 2 van de 3 kinderen hebben bij ons een tijdje gewoond. En de zoon die heet, mijn zoon is naar hem vernoemd. Dus,
0: Wat geweldig dit. Wat een goed verhaal. En,
4: ja, toch?
0: En heb je nog tegen Kristen gezegd van, joh, Lisa Loop, dat is ons nummer?
4: Nou, we hebben er een paar. Dus ik zeg het wel eens hoor. Dan stuur ik weer een berichtje met, nou, ik had even wat keihard in de auto af. En ik heb lekker meegezongen en ik dacht aan je. Dus
0: gek. Ja. Nou, wat een mooi verhaal. 10 jaar en even terug naar die tijd. Wanneer was het ook weer?
4: 1994.
0: Oké. Ja. Let's go.
4: Ik ben oud.
0: Ja, nou, ik ook. Dus ik ga hem lekker voor je draaien. Voor ons. Ik ga hem voor ons draaien. Doeg.
4: Doeg.

0: Hij komt uit Bristol, dat is gewoon in Engeland. Maar altijd als ik deze hoor, dan denk ik, dit is Ierland. Klinkt voor mij Iers, dit nummer, maar dat is het dus helemaal niet.
1: Omdat het een riddle is.
0: Dat fluitje. En omdat het een riddle is. Is het generaliserend? Weet je wel. Marielle die appt, ik word zo nostalgisch van dit nummer van Kiss. Ik zie ons weer in de auto zitten. Iedereen een ander luchtinstrument bespelend. En mijn vader die dan de hoge stem zong. En stiekem was ik verliefd op Paul Stanley. Mooi. Iedereen toch, iedereen was verliefd op Paul Stanley.

0: dat je luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
2: Het oor wil ook wat.

deze Wrecking Ball. Lenny Monsoon, Nederlands, 22 jaar uit mijn hoofd en ik vind hem hartstikke goed. Over goed gesproken, Depeche Mode, Policy of Truth, hoor je volgens mij bijna nooit, maar hier wel. Haha, bij het oorbel ook wat, voor als je het niet wist.

0: Sonja laat weten, ja, Depeche Mode, heerlijk. Die had ik nodig, goed vanaf de Stairmaster in de sportschool. Wat heerlijk. Zometeen niemand minder dan Morad. Met Morad hoor je tot 10. En daarna Tim, heel veel plezier bij die fijne mensen. En sta je achter mij, Morad? Jij staat achter mij. Voel jouw aanwezigheid. Je hoort hem zometeen. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Sluit de middag goed af

0: Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De doden zijn 2 mannen van 55 en 1 van 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. Veel van de kinderen slapen buiten en dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk
4: is. Spanje gaat 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het Spaanse vasteland overbrengen. Veel van de kinderen slapen buiten en dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen.

0: steek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
1: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui. Graad of 14 wordt het. Morgen buien met onweer, ook wat zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Met Morad.
18: Bond.
19: Zomer op je radio.
20: Somewhere, right now, two voices are colliding across time. One from Berlin, one born to fight. And for a moment tonight, they meet again. Outside, the sky can't make up its mind. Rain taps at the windows. So let the night have its way. Let it build, let it break. Tonight, like never before.

0: Black, The Man. En daarvoor David Bowie samen met Tina Turner en Tonight, de live-uitvoering. Woensdag 19 augustus. Welkom weer bij een gloednieuwe editie van Met Morad. De week is doormidden voor de mensen die alweer aan het werk zijn. Ja, we gaan weer tellen, hè. Dan zit je op de woensdag en dan denk je bij jezelf, ah ja, we zitten al ruim over de helft. Het weekend komt stilletjes dichterbij. Maar je weet het, als het woensdag is, dan kijken we altijd weer even lekker terug. Want, vrienden,
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Oh, jawel! Elke woensdag stop ik 3 platen uit 1 specifiek jaar in een tijdcapsule. Die tijdcapsule die reist terug naar het hier en nu. En 1 plaat mag uit die tijdcapsule stappen om uiteindelijk volledig gedraaid te gaan worden. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin Disneyland Parijs voor het eerst de deuren opende. We gaan ook naar het jaar waarin we met z'n allen naar de bioscoop renden voor Sister Act. En de eerste sms ooit werd verstuurd. Welk jaar was dat?
1: Weemoed Woensdag.

Ja, de hele wereld was in de ban van de zingende Zweedse tandarts Dr. Alban en It's My Life. Een andere plaat uit datzelfde jaar. Ja, het bloedmooie, breekbare Everybody Hurts van R.E.M. Dat kwam van het album, het legendarische album moet ik zeggen, Automatic for the People.

0: like a nothing but a G-thang. Ah, lastig hè? Maar je zal toch uiteindelijk moeten kiezen. Eén van deze platen ga ik helemaal voor je draaien. Het is niet dat je stemt en dat dan zeg maar de meeste stemmen gelden. Het gaat me erom dat je gewoon zoiets hebt van... hey, Morad, die plaat moet het worden. Want die ademt sowieso helemaal 1992 voor mij. Of je hebt waarschijnlijk een hele goede reden. Of, nou ja, je kan het me vertellen via de NPO Luister-app. We hebben Dr. Alban, It's My Life. We hebben R.E.M. met Everybody Hurts. Of je gaat voor Dr. Dre en Snoop Dogg, Nothing But A G-Thang. Welke van deze drie moet volledig gedraaid gaan worden? App me via de NPO Luister-app.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

Cool Evelyn. Het is de topsong deze week op naam van Nothing But Thieves. En je kent het wel, er schiet je iets te binnen wat je echt niet mag vergeten. Een afspraak die je nog moet maken, iets wat je morgen moet meenemen. Een pincode van iemand die het je net heeft verteld, omdat je voor diegene even wat boodschapjes moet doen, kan hè. Maar in plaats van het meteen in je telefoon te zetten of het op te schrijven, denk je, ach, weet je wat, dit onthoud ik wel. En dan, wat gebeurt er vervolgens? Je vergeet het vaak alsnog. Ja, soms laat je geheugen je een klein beetje in de steek. Producer Bernie Taupin die vertrouwde zijn geheugen ook niet helemaal. Hij reed 's avonds laat naar zijn ouders. En ineens schoot de openingszin van de volgende plaat hem te binnen. En hij wilde absoluut niet het risico lopen dat hij de tekst bij aankomst alweer kwijt was. Dus wat doet hij? Hij rijdt zo snel als dat hij kon naar huis. En hij heeft die woorden de rest van de rit, bijna 2 uur lang, hè, let op, hardop voor zichzelf zitten herhalen. En eenmaal binnen meteen opschrijven. En de volgende ochtend zong Elton John het meteen in. Rocketman.

0: Show met Morad. NPO.
1: Radio.
0: 2.
2: Dit is geen disco. Dit is ook geen country club. Dit is Heerlen. En wij hebben het gewoon naar onze zin hier.

0: stiekem manen gold band.
1: Reeds is de Weemoed Woensdag aangebroken.
0: Oh ja, zeker. Luister, vrienden. En we zeggen hallo tegen Hester uit Surhuisterveen.
2: Hi.
0: Hi. Esther, we zijn leeftijdgenoten. Leuk dat we ongeveer dezelfde muziek hebben meegemaakt vroeger.
2: Ja, dat zat jij vast ook in de
0: jeugdsoos
2: ergens.
0: Ja, nou, soos. We moeten denk ik even wel uitleggen, want we hebben heel veel jonge luisteraars denk ik, die dat woord een beetje ouderwets vinden en geen idee hebben wat een soos is.
2: Dat kan ik me voorstellen. Dat is niet meer, hè?
0: Nee, een soos. Nee. Hoe leg je dat makkelijk uit?
2: Ja, nou ja, geen idee. Dan mocht ik naar de discotheek mocht.
0: Juist. Ja. Vaak in een buurthuis. Ja. Dat er dan een plekje was voor jongeren waar ze dan samen konden komen. Die jongerensoos heette dat dan.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook een bejaardensoos, een seniorensoos. Nou ja, dan kun je zelf wel invullen waar dat voor is.
2: Ja,
0: precies. Hey, even, je bent op dit moment het huis aan het schoonmaken van een vriendin.
2: Ja, hoe een nieuw huis. We zijn komen helpen.
0: Oh, wat goos is er zelf ook.
2: Ja, ze is er zelf ook zeker.
0: Kijk.
2: Aan de baan trekken.
0: Oh, wat goed. En dan alle vrienden bij elkaar en dan ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk aan kant is.
2: Yes, met z'n allen samen zijn we sterk, toch?
0: Ja, zeker. Komt het vandaag af?
2: Nou, dat weet ik niet. Er is nog genoeg te doen. We zijn vandaag net begonnen, dus... Maar dat was wel leuk, denk ik.
0: Met de juiste muziek gaat het in ieder geval een stukje sneller.
2: Zeker weten.
0: Ja, 1992, dat was het jaar. En ik had daar een leuke selectie gemaakt van drie platen. Namelijk Dr. Alban, It's My Life. Everybody Hurts van R.E.M. En Nothing But a G-Thang van Dr. Dre en Snoop Dogg. Maar wat wil jij?
2: Ik wil graag Dr. Alban, It's My Life.
0: Why?
2: Ja, er zit gewoon echt een herinnering aan.
0: Ah, de jongere soos, daar gaan we weer. Ik snap hem.

The Killers, Human, op NPO Radio 2. Tijd voor een lekkere meezinger. Even eentje uit de 80's. 80's voor mij dan, de 80's. Een power ballad heb ik voor je klaarstaan. Ah, lekker man. Even een heerlijke ethisch power ballad, wat ik je al zei. Maar de reden waarom zanger Kevin Cronin hem schreef was een stuk minder heerlijk. En mannen, let op.

achter de piano zitten om zijn hart te luchten. Nou ja. En toen hij het nummer aan de rest van de band liet horen, vond de band hem eerst nog veel te zoetsappig klinken. Tot gitarist Gary Richrath de gitaarsolo erin gooide. En ineens veranderde die plaat van een zielig pianoliedje naar een powerballad die je 40 jaar later nog steeds keihard meezingt in de auto. Keep on loving you.

Zometeen heb ik nog muziek voor je van Bob Marley en de Wailers. En jij mag weer meebepalen welke muziek we gaan draaien hier op NPO Radio 2. Want de ballen van Moral die staan alweer klaar. Er zitten op dit moment nog 62 balletjes in het apparaat. Ik trek zometeen een bal. De bal bepaalt een categorie. En binnen die categorie mag jij je favoriete plaat aanvragen. Nu Melissa Etheridge en I'm the Only One.

0: Ja man, Bob Marley en de Wailers. One love, people get ready. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, van Morad. Get ready voor de ballen van Morad. De ballen worden alle kanten opgehusseld. En er komt er één bal uit het apparaat. Pak ik nu. Het is balletje 16. Dan ga ik naar mijn lijstje waar alle categorieën bij de getallen staan. 16. Oké. Ladies and gentlemen, we zijn op zoek naar de allerbeste carnavalskraker ooit. Er staat een paard in de gang bijvoorbeeld. Nou ja, je moet er wel echt zin in hebben. Hè? Dus want ik ga hem wel draaien voor de mensen dan zometeen. Maar de allerbeste carnavalskraker ooit. Je mag me even. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Let's go.
2: NPO. Radio 2.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Kom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een... Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het noord

0: plichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: De ballen van Morat.
16: Balletje 16. We zijn op zoek naar de allerbeste carnavalskraker ooit die ik voor je mag draaien. Kijken wat er binnenkomt in de

0: die heeft het over handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Ah ja, Lamme Frans was dat, hè? Oké, okay, en een audio-appje van Gert-Jan.
1: Ja, dat kan natuurlijk maar één zijn, Morad, hier vanuit Engeland. Ik heb een zachte G, maar ook een harde L. Ook een harde L.
0: Ja, oké, okay. Jullie hebben er echt zin in. De allerbeste carnavalskraker ooit, die ik zo meteen voor je mag draaien hier op NPO Radio 2. Kom maar door via de NPO Luister-app.
2: Met Morad.

0: Oh, hey, de Lumineers. Hallo, Wendy uit Venraai.
1: Ja, dat klopt. Dat ben ik.
0: Hoe leuk. Helemaal uit Venraai. Ja, dan ben je ook wel echt de juiste persoon om mij op te leiden in het hoofdstuk Carnavalskrakers.
1: Ja.
0: Ik kwam een beetje afgezaagd uit de hoek met mijn Er staat een paard in de gang.
1: Ja, dat klopt.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Bevestig het nog even. Help, want er is zoveel om uit te kiezen. Maar jij komt met een plaatje uit de top 2000.
1: Ja, klopt. Ja, dat is voor hier een heel mooi carnavalsnummer. Dat wordt hier heel veel gezongen, heel veel gedraaid.
0: Deze man is daar echt een held, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: En een collega van mij bij Boulevard.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ook nog eens, ja. Ja, dan weten mensen ongeveer waar we het gaan zoeken. Je had net mijn producer aan de telefoon. En toen hoorde ik deze plaat voorbij komen. Zo van, oké, zij wil die horen.
1: Ja.
0: Ik ga je eerlijk toegeven. Ik bedoel, ja, we draaien het tijdens de top 2000. Mm-hmm. Nee, ik heb nooit geweten dat dit een carnavalsplaat is.
1: Nou, die wordt met carnaval superveel meegezongen en heel veel gedraaid. Dus ik denk dat ik daar menige Limburger een plezier mee doe.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En misschien Brabanders ook wel.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel meer van, het is geen hoenpapa.
1: Nee, klopt. Maar het is niet alleen hoenpapa met de carnaval. Dus ook mooie emotionele liedjes, ja.
0: Ja. Ja, wat wordt er in gezongen waardoor er wordt gerefereerd naar carnaval?
1: Terug naar je basis. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Terug waar je je thuis voelt. En samen het gevoel van carnaval vieren.
0: Welke mag ik instarten?
1: Noord-Zuur.
0: Lex Uiting.
1: Ja, precies.

Dua Lipa en Dance the Night. Relaties. Oh, wat zijn ze mooi, romantisch, maar soms ook zo ingewikkeld. En als het dan uitgaat, is het meestal best lekker als je je ex daarna even niet hoeft te zien. Geen appjes, geen gezamenlijke verjaardagen. Gewoon even afstand. Maar soms heb je die luxe niet, hè? Bijvoorbeeld als je in dezelfde band speelt. Wat als de zangeres en de bassist na een relatie van 7 jaar ineens uit elkaar gaan? Wat doe je dan? Iemand uit de band laten stappen? De zangeres van de band die ik voor je klaar heb staan, die loste het anders op. Ze verwerkte de breuk gewoon in een nummer. Alleen toen dat ene nummer een gigantische hit werd, moest ze avond na avond na avond op het podium zingen over hoe pijnlijk die breuk was, terwijl haar ex dus een paar meter verderop gewoon de bas stond te spelen, hè? Hoe ongemakkelijk. Dat moet toch ontzettend awkward zijn geweest. Het levert in ieder geval wel deze ontzettende classic op. No Doubt met Don't Speak. Oh, jeugdsentiment. Yeah.

0: Nickel for Goodbye. Het is tijd om de arena weer in te duiken voor het muzikale duel.
1: More that's most wanted.
0: Ja, elke avond weer die twee platen die tegenover elkaar staan. Ze hebben wel een bepaalde connectie met elkaar, maar eentje is uiteindelijk most wanted aan het einde van de avond. Vanavond draait alles om een van de meest iconische stemmen uit de hip-hop en R&B geschiedenis. Ladies and gentlemen, wij presenteren vanavond Lauryn Hill. Aan jou de vraag, hoor je haar het liefst in groepsverband of hoor je haar het liefst solo? Gaan we voor.

Ja, want dan ga je namelijk voor X-Factor. Welke Lauryn Hill wil jij zo meteen horen? Je kunt het me laten weten via de NPO Luister-app. De poll die staat daar nu voor je open. Open de app, klik bij NPO Radio 2 op bericht en breng daar dan direct je stem uit. Ook leuk als je me gewoon even wil laten weten waarom je op de ene kiest. Mag ook, hè? Berichtje typen kan altijd daaronder. Alright, stemmen dus via de NPO poll in de NPO Luister-app. Onderweg Feline en Melle met Remember Us. Nu de Pet Shop Boys. En Suburban.

next top song van Feline en Melle. Remember Us, inderdaad, op NPO Radio 2. Zometeen muziek van Ella Langley en Queen voor je onderweg. Maar eerst even kijken naar de tussenstand van Morad's Most Wanted. Oké, ik noem dus niet even... laat ik eerst even wel de platen noemen. We hebben het over Lauryn Hill. In groepsverband of als solo-artiest. Maar wat wil jij horen? In groepsverband had ik Ready or Not. Als solo-artiest, X-Factor. De ene plaat heeft 18% van de stemmen. De andere plaat 82%. Nou ja, het lijkt erop dat er al wel een soort van duidelijke winnaar is, maar je weet nog niet welke plaat dat is, hè? Heb je nog niet gestemd? Het kan nog. Ga naar de NPO Luister-app. Open daar de berichten, het berichtenscherm en dan verschijnt de poll vanzelf voor je snuffert. Vul je nog maar even snel te stemmen. Dit is Jamiroquai.

Killer Queen op NPO Radio 2. Bijna tijd voor de uitslag van Moras Most Wanted. Wat wordt het? Lauryn Hill of toch de Fugees? Nu George Ezra.

Maar vandaag Lauryn Hill. En de twee keuzes van vandaag is: gaan we voor Lauryn Hill in groepformatie, de Fugees met Ready or Not, of Lauryn Hill alleen, solo. En dan gingen we voor X-Factor. Eens kijken wat de mensen appen. Jasper die zegt: hey Morad, Ready or Not was ten tijde van mijn diensttijd bij Defensie veel op de radio. Mooie herinneringen aan. Groetjes van Jasper. Je stem staat erbij, Ready or Not. Joyce Clarijs, ook een appje. Het is natuurlijk allebei top, zegt ze. Kan ook niet missen met zo'n stem. Ja, wat is ze goed, hè? Maar ze zegt: maar ik ga toch wel voor optie A. Klinkt voor mij toch even net iets lekkerder. Ja, de Fugees is Ready or Not. Kijken wat de eindstand is. 82% van de stemmen gaat voor Ready or Not.

0: Als more als most wanted dus, de Fugees en Ready or Not hier op NPO Radio 2. Ik heb dan altijd, Tim, dat ik dan ook de hele videoclip weer voor me zie, zeg maar. Ik weet niet of je...
1: Ik had hem gisteren toevallig nog gedraaid, deze. Maar dan in een hele andere versie, maar ik laat hem even horen.
0: Oh, graag,
1: terug in de tijd. Dit is van de Delphonics. Ik heb iedere dinsdag heb ik een soulplaat.
0: Wat leuk.
1: En uiteindelijk dacht ik moet een keer het origineel draaien.
2: Hey.

0: gaaf, hè?
1: Oh, maar dit is... Oké. Maar ik, hoorde lekker, maar ik hoorde nog wat anders in je plaats.
0: Volgens mij is het Missy Elliott heeft het ook nog. Toch?
1: Ja, hè?
0: Sock it to me, toch?
1: Ja, sock it to me. Dat is hem inderdaad.
0: Oh ja, ja, die. Da. Ja, nou. Da, da, da, da. Precies dat. Ja, dat is gewoon eigenlijk deze originele. Leuk, hè?
1: Nee, maar hoe muziek dan, zeg maar, ja...
0: Zich recycled uiteindelijk. Dat vind ik altijd zo mooi. Samples, ik ben daar dol op. Daar zou ik een heel programma over kunnen maken. Over samples. Dat ga ik misschien een keer doen. Ik ga een special maken over samples. Nou, ik ben deze geboren.
1: We hebben op maandag dus je David Bowie bar. Hè?
0: Ja, precies.
1: Had ik al begrepen.
0: Binnenkort ga ik echt een recycleavond of zo. Ga ik het
1: echt te gek. Nou, je hoort het al, mensen. De man met meer muziekfeestjes paraat dan de gemiddelde encyclopedie die pagina stelt. Let op, hoor. Zijn oordeel is streng. Zijn smaak is discutabel. Maar zijn zelfvertrouwen kent geen grenzen. Ladies and gentlemen.
2: Alright. Teams. Finale. Oordeel.
1: Lauryn Hill is groot, maar als we tegenover Lauryn Hill...
0: Van je love... Ja, Tupac. En Dr. Dre, ja hoor, bam.
1: Bam, Tupac. Tupac of...
0: Nee, ik snap hem.
1: Tupac of... Ja, Nederland heeft ook wel een rijke hiphop geschiedenis.
0: Ja, nee, ik ga toch Tupac.
1: Snap ik, oké. Tips avondslot, zometeen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Dit is NPO Radio 2.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan.
7: Pol, de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
7: Zeker

0: uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de confetti-kanonnen die staan op scherp. Het feestgedruis zwelt aan. Welkom op Tim's avondslot. Kom snel binnen, want je bent van harte welkom aan de grote tafel in de balzaal. Met op het menu vandaag muzikale verrassingen van sterrenniveau. De poortwachter van vanavond, die staat er wat nonchalant bij. Zo. Piet is, hoor je zo meteen.
2: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Daar zijn we weer! Carpets Ride komt nu gratis.

0: leren mediteren? Zend.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Tim's Avondslot.
10: Afrotros. Zomer op je radio.
11: Hier is Hilversum 2, gezellig programma.

0: geïnspireerd door Bob Dylan en Bruce Springsteen. Nou, en die twee komen echt precies samen in dit nummer, vind ik. Beetje het nasale zang van Bob Dylan. En de power van Bruce Springsteen. The Wall on Drugs, Hoodie en Red Eyes.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Het avontuur kan weer gaan beginnen. Tim's Avondslot, het Bourgondische muzikale programma van de Nederlandse radio. Met straks New Wave muziek in New Wave woensdag. We gaan weer op zoek naar de muzikale vleermuizen. Maar ook straks nog Harry Styles, Paul McCartney. En een verhaal dat mij echt de hele dag al bezighoudt. Goedenavond, griffieren van het avondslot.
2: Goedenavond, Tim. Hallo.
0: Die man die dus 3 jaar geleden in Amsterdam in 1 keer in elkaar zakte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en hij kan al 3 jaar niet spreken. Dat heet...
2: Afasie.
0: Afasie heet dat, ja, precies. En ze weet al 3 jaar lang niet wie deze meneer is. Er gaan allerlei geruchten nu te ronden. Hij zou heten Lucky, Ponytail, Louis, Lee, Sonny, Chris de Canadees, John, zo wordt hij ook genoemd. Ja. En nou zijn ze dus gestuurd op een foto van een man die sinds 1994 vermist is. De Canadees John Russell. En ik heb die 2 foto's even naast elkaar gelegd. En ik wil de familie van John Russell geen valse hoop geven, maar dat is hem.
2: Ja? Nou, hij lijkt geconcludeerd dat dat hem is?
0: Hij lijkt er zo ontzettend op. Dus ja, alleen ja, nu wat verwilderd anno 2026. Want dat is natuurlijk niet zo gek naar zoveel jaar.
2: Ik vind het dus zo bizar dat je kunt dus anno 2026 nog identiteitsloos door het leven gaan eigenlijk. Ja, geheim houden wie je bent. Ja. Terwijl als ik wil, kan ik erachter komen of mijn voorouders van 3000 jaar geleden op de steppen leefden of op IJsland. Maar we kunnen er niet achter komen wie deze man is.
0: Dat is zo ontzettend bizar. En ik vind het echt. Ik neem aan dat alles al verkocht is aan Netflix. Weet je, er is een serie zit erin gewoon. En Breaking Bad-achtige vibes krijg ik er ook bij. Want heeft hij. Ja, je mag het eigenlijk niet denken, maar heeft hij niet misschien een scène gezet of zo, weet je wel? Die hele inzakking.
2: Dat hij eigenlijk gewoon kan praten.
0: Ja, dat hij gewoon echt kan praten. Dat hij echt iets heel heftigs op zijn kerfstok heeft. Gewoon. Dat hij bij de maffia zit.
2: Ik lig hier wel goed.
0: Ja, ja, nou dat. Dat hij wordt gezocht door de maffia. En dat hij gewoon nou, op die manier gewoon zijn mond houdt. 3 jaar lang.
2: Ik moet hem gewoon eens vragen of die pizza margarita of fungi wil.
0: Ik zou dan meteen breken, weet je wel. Ik zou daar zo slecht in zijn. Als ze mij 2 keuzes zouden geven, weet je, qua pizza. Fungi. Altijd fungi namelijk. Dus.

Girls and American Girls. Even terug naar de zomer van 2026. Die is nog aan de gang, dat weet ik ook wel. Maar toch, ik ben op zoek namelijk naar jouw ultieme vakantieplaat. Welk liedje brengt jou weer helemaal terug naar een bijzondere bestemming? Gisteren bijvoorbeeld had ik Robin aan de telefoon. Zij was na het overlijden van haar moeder met haar vader en zusje naar Kreta gegaan. Naar de plek waar haar ouders samen ook altijd naartoe gingen. En daar hoorden ze in een café tijdens het ontbijt een heel vrolijk zomers liedje. Totaal onbekend, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Dit One, Open Doors heette het. En sinds die vakantie staat het bij Robin in haar favoriete lijstje. En ik zou je zeggen, dankjewel Robin, ook in mijn vakantielijstje. Dat heb je goed gedaan. Dus heb je ook zo'n liedje dat je weer helemaal terugbrengt op bestemming? Laat het eventjes weten met de NPO Luister-app. En dat kan een vakantie zijn van dit jaar, van vorig jaar, in de jaren 80, jaren 70. Maakt mij niet uit. Als het jou weer terugbrengt naar die mooie vakantieperiode. Ik ben een mega Beatle-fan en ik vind alles goed wat ze hebben gedaan. Maar echt alles, belachelijk. Behalve die ene film van Paul McCartney. Give My Regards to Broad Street, uit de jaren 80. Die man kan niet acteren. Oh, wat een slechte film is dat. Niet te doen. Wel een goede soundtrack. I can wait.

Okay. Paul Gabbering is een paar weken op vakantie en ik vervang zijn show iedere middag tussen 2 en 4 hier op dit mooie radiostation NPO Radio 2. En toen zei ik, 2 dagen geleden, ik ga de nieuwe van Fontaine's DC draaien. Het zou kunnen dat ik hem misschien wat snel heb aangekondigd. Fontaine's DC? Fontaine's DC? Fontaine's DC. Dus ik kreeg allemaal appjes binnen van mensen die zeiden, hè? Ten CC? Nee, die kwamen van een koude kermis thuis. Nee, Ten CC heeft geen nieuwe muziek gemaakt. Wel de Ierse band Fontaine's DC. Timmer al een paar jaar aan de weg en doen het fantastisch. En je moet een beetje denken aan die New Wave periode, jaren 80, waar ik zo dol op ben. En als je dit hoort, ja, het kan aan mij liggen, maar ik hoor hier heel erg de invloeden van Depeche Mode in. Dit is Fontaine's DC.

0: Stel me zo voor, is het lekker buiten nog even een beetje te genieten van het weer. Het was best zacht buiten toen ik hier naar het avondslot fietste, in elk geval. En dan deze muziek op de achtergrond, met nog een verkoelend glaasje erbij. Achter zijn zo die romantische beelden die ik heb bij One of These Nights van de Eagles.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: En daar blijf een beetje in hangen in die romantiek. Ik ben op zoek naar die vakantieplaat die jou helemaal terugbrengt naar die ene bestemming waar je zo mooie herinneringen aan hebt. Erwin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Tim. Hi.
0: Waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar Frankrijk, naar de westkust, naar het plaatsje La Rochelle.
0: Hey!
2: Even kijken hoor, ik denk dat het wel 25 jaar geleden is.
0: Ja.
2: Heb ik daar, als ik mij goed herinner, mijn laatste vakantie gehad met het hele gezin.
0: Oh.
2: We gingen eigenlijk altijd op vakantie in Nederland en nooit naar het buitenland. En toen zijn we een keertje met z'n allen naar Frankrijk geweest. En daar heb ik wel gewoon hele leuke en grappige herinneringen heb ik er wel aan. Ja.
0: Maar waarom ben je dan voor het laatst meegegaan met gezin? Wat is er gebeurd?
2: Ja, volgens mij bereikte ik toen die leeftijd dat ik er zelf op uit wilde. En met vrienden naar jeugdcampings ging om links en rechts een paar biertjes te vatten.
0: Oh, jeugdcampings. Bestaat dat eigenlijk nog?
2: Ja, ik woon in de buurt van Ommen. En daar heb je een vrij beruchte jeugdcamping, Dennenoord.
0: Oh.
2: Daar zijn wij ook geweest.
0: Die naam.
2: Ik denk dat heel veel jeugdigen in Nederland die naam wel kennen.
0: Ja, oh, wat groot. Maar oké, dus je ging hier voor het laatst met je gezin, de familie, op vakantie. Heb je dat ook zo bewust meegemaakt dat je ook echt de laatste avond een keer met z'n allen bij elkaar zit of zo? Of is het gewoon een natuurlijk verloop geweest?
2: Nee, het is een natuurlijk verloop geweest. Daar was ik me helemaal niet van bewust. Wel dat ik op die leeftijd het op zich wel leuk vond om mee te gaan, maar ook wel een beetje zoiets had van, ach ja. Weet je, je hebt die leeftijd dat je aan puber bent en je misschien een klein beetje haast schaamt voor je ouders, voor je gezin of wat het ook maar.
0: Ja.
2: Dat had ik wel bewust.
0: Waar schaamde je het meest voor? Je was 16 namelijk. Waar dacht je van, oh god, daar gaan ze weer.
2: Ik weet nog wel dat we reden op een tolweg.
0: Ja.
2: En mijn vader die was aan het voeteren en eigenlijk aan vloeken en tieren. Want hij had niet goed in de gaten dat we op de tolweg wat minder benzinestation waren. Dus de tank was eigenlijk leeg. Dus ik dacht op dat moment van, jongens, jullie zijn ook niks gewend.
0: Hij zei, dat 16-jarige snaak, wat mooi zeg. En dan wel naar de jongere camping. Oké, dan is de volgende vraag. Die vakantie die daarna kwam, heb je je ouders op een moment wel een keer gemist? Dat je dacht, oei, nu had ik ze toch wel even graag bij me gehad. Of was dat heel snel vergeten?
2: Ik zal je sterker vertellen. We zijn dus op die jongere camping geweest hier in Ommen. En dat is ongeveer 20 minuutjes rijden met de auto van waar ik woon. Mijn ouders zijn met alle andere ouders van vrienden met wie we waren even een dagje langs geweest op die jongerencamping.
0: Even controleren hoe het zit. Ja. Oh, wat goed zeg, wat leuk. Ja. Oké, we gaan even terug naar Frankrijk toen je 16 was en je een beetje schaamde voor je ouders. Maar wel een mooie tijd hebt gehad. Welke track brengt jou daar helemaal aan terug?
2: Dat is Zep daar met Tombe la Chemise.
0: Oh, wat goed zeg. Ik ga hem draaien voor je.
2: En dankjewel.
0: Dit bent we even helemaal terug toen je 16 jaar was. Dankjewel, man.

0: jaar niet meer onder ons. Die geweldige stem, die geweldige gitarist. Zoals Kooijmans, je hoorde de Golden Earring. Another 45 miles.
1: Now let me holler at you for a minute.
0: Is goed.
1: Cause I just got something that I need to say.
0: Tuurlijk, ga je gang.

0: Tederend. Mesmerized. Ja, het is allemaal fun and gamesje nog in het avondslot. En het ziet er allemaal prachtig uit. Het is allemaal vrolijk en leuk en zo. Maar ik ga toch straks, want het is woensdag, met jou de kerker in van het avondslot. Op zoek naar de muzikale vleermuizen. Het is namelijk New Wave woensdag. Als jij nog een goede ideeën hebt voor New Wave tracks, laat het vooral eventjes weten. Met de NPO-luisterapp. We zijn altijd op zoek nog naar inspiratie natuurlijk. En dat zijn liedjes van, nou, moet je denken aan Depeche Mode, Joy Division, The Cure. Weet je, lichtelijk naar geestige liedjes, maar waar je dan toch een goed gevoel van krijgt. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Laat het weten met de NPO-luisterapp voor New Wave woensdag wat jij graag zou willen horen. En dan kunnen we de komende tijd ook weer lekker daar mee vooruit. Dat is wel heel romantisch dit, hè? Ja, dag, tot zo.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Ja, stop. Dit stuk.
10: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van...
13: Tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk.

0: Maria van der Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: nou verhuizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Tim's Avondslot.
2: Avrotros. Zomer op je radio.
3: Tim's Avondslot. Heel goed voor de longen.

0: Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love. Dus NPO Radio 2. Tim's avondslot, waarin alles zo mooi uitziet, maar op een gegeven ogenblik.
1: De duisternis is ingezet.
0: Ja, ga je al.
1: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor New Wave Woensdag.
0: Ja, achtervolg mij maar. Ik achtervolg die man weer. En we komen uiteindelijk uit bij iets dat lijkt op vleermuizenmuziek. Ja, het is in de kerkers van Tim's avondslot dansen de vleermuizen op tafel iedere woensdag. Want dan draaien we New Wave muziek. Ja, dat is toch redelijk donkere muziek over het algemeen. Eind jaren 70, begin jaren 80. Veel synthesizer klanken, veel elektronische drums. Vaak naar geestige teksten, want we hebben te maken met de Koude Oorlog in die periode natuurlijk. Maar ik heb vandaag gekozen voor iets vrolijks. The Buggles. Die ken je waarschijnlijk wel van Video Killed the Radio Star. Maar ze hebben nog veel meer gedaan. Het was een project van onder andere Trevor Horn, de meeste producer die achter allerlei andere jaren 80 producties zat, die je allemaal al kent. En hij heeft zijn eigen band gehad. En ja, Video Killed the Radio Star, dat hoor je altijd. Maar het ging uiteindelijk om The Plastic Age.

0: We verlaten langzaam maar zeker de kerkers. Het is avondslot. En nog een beetje de klanken achter ons van de Buggles en de Plastic Age. Volgende week woensdag. Zelfde tijd. Zelfde plek. Zelfde New Wave. Spreek je daar.
1: Welkom op je muzikale ontdekkingsreis. Dit

We krijgen ook heel veel appjes binnen van mensen die zich afvragen. Komt er weer een New Wave XL-avond hier in het avondslot? Jazeker, maar daarvoor moet het echt een beetje herfstig zijn. We zaten zo te denken aan oktober, dat idee een beetje. En nou, dan gaan we het doen, een New Wave XXL-editie. En dan gaan we nog dieper die kelders in en die kerkers in. Dan gaan we echt helemaal tot onder de... Bij de leidingen, zeg maar. Dan gaan we bij de waterleidingen, daar linksaf. Nou ja, dan wat je daar allemaal tegenkomt aan New Wave muziek. Oh man, maar dat is van latere zorg. Het is tijd voor de late night track, oftewel nummers die je zo in één keer opdoemen hier in het avondslot, die je al een tijdje niet meer hebt gezien. Dat je eerst denkt van, zie ik het nou goed? Is dat nou echt de track die ik straks ga draaien? Ja, zeker. Maar die is maar heel even te horen en dat is meestal in de avond. En deze keer wil ik het hebben met, over liedjes die een verhaal in zich hebben zitten. Denk bijvoorbeeld aan The Hurricane van Bob Dylan. Hè. Dat gaat over een man die voor een moord werd veroordeeld, terwijl hij dat helemaal niet had gedaan. Of The Boxer van Simon & Garfunkel. Dat gaat over een man die een weg probeert te vinden in New York City. Probeert te overleven daar. En 10cc, ah, daar zijn ze, de echte. 10cc, die maakte ook heel veel kleine verhaaltjes in hun liedjes. Dreadlock Holiday is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Maar deze vind ik echt de leukste. Good Morning Judge. Het gaat over een recidivist. Iemand die helemaal niet vrij wil zijn. Die eigenlijk de gevangenis wel best vindt. Iemand die zo is gewend geraakt aan een leven vol criminaliteit en gevangenis, dat vrijheid hem vreemder is geworden dan opsluiting. Bizar, hè? En dat past heel goed bij het NCC. Een luchtig, catchy popliedje met daaronder echt een behoorlijk wrang en absurd verhaal.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: langzaam en zeker overal om je heen wat rustiger wordt. De lichten één voor één uitgaan in de straat. Hoor je air op de radio en online niet. En probeer ik niemand wakker te maken.
1: Oh jee, nu heb je hem wakker gemaakt. Het verzoekiemonster.
0: Ja, zelfs buiten de poorten van Tim's avondslot kun je het geknor van zijn maag horen. Het verzoekiemonster heeft toch zo'n trek in een verzoekie. Wil jij hem een liedje voeren? Dat zou heel fijn zijn. Wat zou je graag willen horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Geef het gewoon eventjes door en wie weet hoor je het straks al op de radio. Gaan we samen naar dat brute monster. Ah, hij is lief hoor, hij is lief. Gewoon een beetje een probleem, maar dat... Verzoekie. Geef het door met de NPO Luisterapp. Dit is de nieuwe van Jungle, Someday, Somewhere.

0: Someday, Somewhere. Gevier van het avondslot. Jij had hier een mooie typering voor dit nummer.
1: Ja, ik vind het een nazomerliedje. Niet een gewoon zomerliedje, maar een nazomerliedje. Beetje melancholisch, beetje dat einde middag, lange avondgevoel.
0: Zo met je eens. Dat is een hele goede. Schrijf dat maar eens op in uw krant. Precies. Zou ik zeggen. Ja, heel goed. Verzoekjes voor het verzoekje monster. Geef het door met de luisteren. Dit is U2 op 2.

0: met Gert. Gert, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Hey. Hey. Klinkt even wel een keer. Ja, hey, hallo. Ben je DJ of zo?
1: Ja, ik ben DJ al heel lang van de vak, ja. Oh. Ja, nee, klopt.
0: Oké, okay, waar dan ergens, Gert?
1: De laatste jaren bij AltijdHits.nl, maar daarvoor zeggen we bij Veluwe. Een beetje regionale radio, was dat een beetje.
0: Je hebt wel een lekkere radiostem eigenlijk, Gert.
1: Ja, dank je, ja.
0: Hoor je dat vaker van mensen die dat zeggen?
1: Ja, ik ben ook wel vaak bij jullie in de studio geweest en bij Corné, een radiovriend van mij, Corné Klein. En,
0: oh ja.
1: Ja, ik zit er altijd een beetje tegenaan, zeg ik altijd. Net nog, net niet.
0: Nee. Nou, dat moet je niet zo zeggen hoor, Gert. Ik vind dat je echt fantastisch klinkt hoor. Maar heb je die stem ook bij, als je naar de bakken gaat, dat je ook zegt, één bruin?
1: Ja, dat had ik wel gekund, maar nee, dat niet. Nee. Weet je wat is, Tim? Op het moment dat je kop er ervan op zit, dan heb je die stem een beetje.
0: Ja, raar is dat, hè?
1: Dat lekker is een beetje radiostem.
0: Ja. Zeg, Gert, zonder dolle, wat zou je graag willen horen?
1: Ja. Ik zat te denken aan Rod Stewart met Passion.
0: Oeh, waarom, ja. Waarom?
1: Nou, weet je, dat vond ik wel een plaats, een beetje, hey, kijk een beetje op de klok, dat ik denk van, nou, net voor het slapen gaan is dit wel een plaat die je even meeneemt de nacht in, weet je, dat gevoel.
0: Ik kan hem wel het verzoekje monster voeren, maar ik heb echt opeens de ongelofelijke behoefte om de zender gewoon helemaal aan jou te geven en dat jij hem gewoon helemaal op zijn gerts gaat aankondigen. Ben je er klaar voor? We gaan het anders doen. Je gaat lekker intro vol blaffen, Gert.
1: Oh ja, dat is goed. Ja.
0: Dus ik start hem in, dan heb je 29 seconden en dan mag je een mooi verhaal vertellen en dan echt voordat Rod begint met zingen, dan is het klaar en dan mag je hem aankondigen, oké?
1: Ja, oké, gaan we doen.
0: Go.
1: Op NPO Radio 2, in Tim's avondslot. Een plaat die we al lang niet meer hebben gehoord op de radio, maar oh zo lekker is. Rod Stewart and Passion.
0: Ik vind het goed hoor. Ik vind het applaus vanuit. Erg goed.
1: Dank je.
0: Gert, ik ben een held. Dank je wel voor de aanvraag en heb een hele goede nacht.
1: Dat is goed, dank je wel, Tim.

door Gert van der Velde. Zelf radio-dj. En nou ja, stuurt op ons allemaal foto's van radiostudio's waar hij ooit is geweest. Dat is echt te gek. Hij is ook hier geweest ooit. Iemand heeft hem binnengelaten. Hey, maar leuk, Gert. Dankjewel voor alle foto's. Vind ik echt heel tof. Als mede-radio-nerd altijd leuk om te zien. Langzaam maar zeker gaan we deze dag inruilen, als je het niet erg vindt. Deze woensdag 19 augustus. En dat doen we voor donderdag 20 augustus. Die met rassenscheden eraan zit te komen. En ik wens je een hele fijne nacht. En morgen zal ik er ook wel weer zijn, denk ik.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
12: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die 2

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van donderdag 20 augustus. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Het werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. En dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen, met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning net buiten Londen. En daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.